0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op het moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een steekincident in Venlo is 1 persoon gewond geraakt. Het slachtoffer werd gevonden in een woning en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De woning en omgeving zijn afgezet. Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam moet ook morgen afspraken afzeggen door een computerstoring die vanmorgen begon. Patiënten hebben er intussen een belletje over gehad. Het ziekenhuis hoopte dat de storing intussen zou zijn opgelost, maar dat is dus niet gelukt. De problemen begonnen bij een test van de noodstroom. Rusland heeft Kiev aangevallen met raketten en drones. Daarbij zijn meerdere explosies gehoord. Een woongebouw werd verwoest en zeker 5 hulpverleners raakten gewond. In een ander appartementencomplex zitten mensen vast onder het puin. Polen heeft uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. En dan nu het weer van Weer Online. Er schuiven vanuit het westen wolkenvelden over en tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen. Het is 12 tot 17 graden. Overdag bewolking en ook wat regen met 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lene is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en hij grijpt in.
1: Nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij aanslagen op huizen van 3 politici in een Griekse stad is een vrouw om het leven gekomen. Het gaat om de moeder van een van de politici die gewond raakte toen een zelfgemaakte bom ontplofte bij het huis van haar dochter. Ze overleed in het ziekenhuis. Ook raakten meerdere mensen gewond. De politie onderzoekt wie erachter zit. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt. Een woongebouw werd verwoest en in een appartementencomplex zitten nog mensen vast onder het puin. Vanwege de aanval heeft Polen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Sony stopt vanaf 2028 met het uitbrengen van nieuwe PlayStation games op CD. Nieuwe games verschijnen dan alleen nog digitaal in de PlayStation Store. Volgens Sony koopt inmiddels zo'n 80% van de PlayStation 5 gebruikers hun games al digitaal. Games die voor 2028 zijn uitgebracht blijven wel gewoon op CD verkrijgbaar. En dan nu het weer van Weer Online. Er schuiven vanuit het westen wolkenvelden over en tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen. Het is 12 tot 17 graden. Overdag bewolking en ook wat regen met 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
2: Bent u nog altijd wie u was? Bent u nog dezelfde? Bent u nog mijn houvast?

0: Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio. Neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een grote Russische aanval op Oekraïne zijn vannacht zeker 2 mensen om het leven gekomen en 16 anderen gewond geraakt. Meerdere steden werden getroffen met raketten en drones. In de hoofdstad Kiev raakten woongebouwen zwaar beschadigd en zochten inwoners massaal beschutting in metrostations. Steeds meer jongeren delen persoonlijke informatie met een AI-chatbot. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag. De helft van de jonge AI-gebruikers praat met een chatbot over bijvoorbeeld relaties of mentale gezondheid. Bijna een kwart zegt zelfs meer met AI te delen dan met de persoon die het dichtst bij hen staat. In het zuiden van Frankrijk woeden meerdere bosbranden. Daarbij is al zo'n 800 hectare natuur verwoest en zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Ook honderden campinggasten moesten tijdelijk hun camping verlaten. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen de branden onder controle te krijgen. En dan nu het weer van Weer Online. Tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen en het is zo'n 12 tot 17 graden. Overdag is er bewolking en lichte regen met 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Brandstofpodcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken gewoon uit elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario en geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstofpodcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio-app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Hoe ben jij deze ochtend wakker geworden? Heb je een beetje zin in vandaag? Of zie je er een beetje tegenop? Ik heb een mooie boodschap voor je in de vorm van de dagtekst van vandaag. En daarmee ook meteen een opdracht. We lezen die in Matteüs 5, vers 16. Daar staat: zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie hemelse Vader. Mooie opdracht dus voor vandaag als je opstaat, om zijn licht te laten schijnen in de wereld. Zometeen gaan we luisteren naar een overdenking van Janine Leeman, naar het ANA-project.
3: Zit

0: ons vrij.
1: Het Ademproject, je hoort de adem van het leven. Toen ik voor het eerst hoorde over de vrezen des Heren, vond ik dat best wel lastig om dat te begrijpen. Wat betekent dat nou precies? Moeten we bang zijn voor God? Toen ik hoorde dat het alles te maken heeft met ontzag voor de Heer hebben, toen snapte ik hem veel beter. Maar wat betekent dat om te leven vanuit ontzag voor de Heer? Dat is weer iets heel anders. We horen er vandaag over in de overdenking van Janine Leemans.
2: Heb jij wel eens meegemaakt dat alles er aan de buitenkant goed uitzag, terwijl onder de oppervlakte iets niet klopte? Een huis kan er prachtig uitzien terwijl de fundering scheuren vertoont. Een boom kan volle bladeren dragen terwijl de wortels langzaam worden aangetast. Van buiten lijkt alles sterk en gezond, maar van binnen ontstaat ongemerkt schade. Zoiets gebeurt ook in Nehemia 5. De muur van Jeruzalem groeit steen voor steen omhoog. Er wordt gebouwd, samengewerkt en vooruitgang geboekt. Na alle tegenstand van buitenaf lijkt het alsof Gods volk eindelijk verder kan. Maar juist op dat moment blijkt er een ander probleem te zijn ontstaan. Soms verwachten wij misschien dat de grootste strijd altijd van buitenaf komt. Dat zagen we ook in de vorige hoofdstukken van Nehemia. Spot, dreiging en vijandschap komen daar van buitenaf. Maar in hoofdstuk 5 verandert de strijd van richting. De vijand staat nu niet alleen buiten de muren, er ontstaat ook gebrokenheid binnen het volk zelf. Dat maakt dat dit hoofdstuk nog meer confronterend is. Vers 1 begint met: er ontstond luid geroep van het volk en van hun vrouwen tegen hun broeders, de Joden. Er ontstaat commotie en onrust onder Gods volk. De vijand staat niet langer buiten de muren van Jeruzalem. Onrecht is binnengedrongen binnen Gods eigen gemeenschap. De bouw gaat vooruit, maar onder de oppervlakte lijden mensen. Terwijl stenen worden opgestapeld, raken levens beschadigd. In Nehemia 5 worden verschillende groepen genoemd die in grote nood verkeren. Gezinnen met veel kinderen die onvoldoende voedsel hebben en moeite hebben om in leven te blijven. Mensen die hun akkers, wijngaarden en huis als onderpand moeten geven om graan te verkrijgen tijdens de hongersnood. Mensen die geld moeten lenen om belasting aan de Perzische koning te kunnen betalen. En zelfs families die vanwege hun schulden hun zonen en dochters moeten afstaan als slaven. En wat deze situatie extra schrijnend maakt, is dat deze nood niet wordt veroorzaakt door heidense vijanden of buitenlandse onderdrukking. Nee, het ontstaat binnen Gods eigen volk. Rijke volksgenoten maken gebruik van de kwetsbare positie van anderen en vragen rente of eisen bezit op. Mensen die elkaar zouden moeten beschermen en ondersteunen, brengen elkaar verder in moeilijkheden. Israël was landbezit, verbonden aan Gods verbond. Het land was niet zomaar economisch bezit, het behoorde uiteindelijk God toe. Wanneer mensen hun akkers, wijngaarden en huizen verliezen, verliezen zij niet alleen inkomen, maar ook zekerheid, de identiteit en toekomst. Gods volk is geroepen om juist Gods karakter zichtbaar te maken. Een karakter van recht, barmhartigheid, trouw. Juist die zorg voor kwetsbaren, maar hier gebeurt het tegenovergestelde. Onderling brokkelt gerechtigheid af. Een gemeenschap kan actief zijn voor God, terwijl er tegelijk dus blijkbaar onrecht, trots of hardheid in het hart leeft. Herkennen wij hier iets van vandaag? Wij kunnen actief zijn in de kerk, bouwen aan een bediening of spreken over geloof, terwijl we tegelijk mensen om ons heen tekort doen. We kunnen druk zijn met Gods werk en ongemerkt vooral bezig raken met onze eigen belangen of positie. Dan bouwen we misschien wel aan de muren, maar onder de oppervlakte raken relaties beschadigd of is de liefde voor de ander onder druk komen te staan. Hoe behandelen wij mensen? Zijn wij taakgericht of relatiegericht en leven we vanuit verbinding?

0: Hillsong Worship, Brooke Lizard Wood, je hoorde What a Beautiful Name. Wat betekent het om te leven vanuit de vrezen des Heren? Vandaag denken we daarover na met Janine Leemans van het Evangelisch College.
1: De nood van het volk blijft niet verborgen, maar bereikt uiteindelijk Nehemia. De aandacht verschuift naar de reactie van hem. Zijn reactie raakt. Want de manier waarop iemand reageert op onrecht zegt vaak iets over wat er leeft in zijn hart. Nehemia blijft niet onverschillig. In vers 6 lezen we: ik ontstak in hevige woede. Letterlijk betekent dit ontbranden, in vuur raken of ontstoken worden. Het beeld is dat van een vuur dat van binnen begint te branden. In de Bijbel wordt dit woord regelmatig gebruikt voor hevige toorn, zowel bij mensen als bij God. Het kan ook verwijzen naar ijver of heilige gedrevenheid. Bij Nehemia zien we daarom meer dan een emotionele uitbarsting. Zijn boosheid ontstaat niet omdat hij persoonlijk wordt aangevallen of omdat zijn positie wordt bedreigd. Hij ervaart iets van God in zijn eigen hart. Toch is misschien nog opmerkelijker wat daarna volgt. De tekst zegt: ik ging bij mijzelf te raden. Letterlijk ligt daarin de gedachte van raad houden met je eigen hart. Zijn woede bestuurt hem niet. Hij onderzoekt eerst zijn hart. Nehemia laat zijn emoties niet onmiddellijk zijn woorden bepalen. Zijn boosheid wordt eerst door wijsheid geleid. En dat laat een belangrijk principe zien. Er bestaat een verschil tussen menselijke boosheid en heilige verontwaardiging. Menselijke boosheid ontstaat vaak vanuit gekwetste trots of eigenbelang. Heilige verontwaardiging ontstaat wanneer Gods eer, waarheid en rechtvaardigheid wordt aangetast. Zelfs Jezus zien we later in het Nieuwe Testament met heilige ijver reageren wanneer de tempel tot een marktplaats wordt gemaakt. Het betekent niet dat een mens nooit boos wordt. Het betekent dat emoties eerst onder Gods gezag worden gebracht. Tegenwoordig leven wij in een cultuur van onmiddellijke reacties. Ik verbaas mij er soms over hoe gemakkelijk mensen bijvoorbeeld online felle, door emotie gedreven reacties plaatsen op berichten. Een bericht is snel verstuurd en een mening snel gedeeld. Woorden worden soms uitgesproken voordat zij werkelijk zijn gewogen. Nehemia laat iets anders zien. Hij leert ons dat niet iedere emotie direct om een reactie vraagt. Wanneer heb jij voor het laatst bewust een moment van bezinning genomen voordat je op iets reageerde? Wat ook sterk is van Nehemia is zijn daadkracht. Na een moment van bezinning roept hij de machthebbers ter verantwoording. Hij begint niet met beschuldigingen of harde veroordelingen, maar hij stelt een vraag. Dat noem ik sterk leiderschap. Want vragen stellen openen ruimte voor zelfreflectie. Een beschuldiging roept gemakkelijk verdediging op. Een vraag kan het hart openen. Nehemia confronteert hen niet alleen met hun gedrag, hij raakt hun geweten. Hij brengt mensen onder Gods licht, zodat ze zelf gaan zien wat er werkelijk gebeurt. En dat wat er gebeurt is veelzeggend. Want wat staat er? Zij zwegen en vonden geen antwoord. Waarom? Omdat de waarheid zichtbaar wordt. Alle argumenten vallen weg. Alle verdediging verdwijnt. Onder het licht van Gods waarheid worden menselijke excuses klein. En dan bereikt het verhaal een climax. In vers 9 lezen we dat Nehemia de vinger op de zere plek legt. Zou u niet moeten wandelen in de vrezen van God? De woorden klinken scherp en eerlijk. De vrezen des Heren, het klinkt misschien een beetje ouderwets. Maar in deze tijd denk ik dat we deze woorden opnieuw tot ons hart moeten laten spreken. Het heeft niets te maken met angst. Alsof God een strenge en oordelende vader is die met een opgeheven vinger voortdurend klaarstaat om ons terecht te wijzen. Nee, het heeft alles te maken

0: met ontzag en eerbied. Het besef dat God jouw vader een almachtig God is. Nehemia vraagt eigenlijk, leven jullie nog vanuit het besef dat God ziet wat jullie doet? Zijn jullie er nog van bewust? Want blijkbaar kun je religieus actief zijn, bouwen aan Gods werk, offers brengen, druk bezig zijn voor Gods koninkrijk en toch tekortschieten in liefde en gerechtigheid. En dat is de pijn van hoofdstuk 5. Terwijl Gods stad wordt opgebouwd, wordt Gods karakter steeds minder zichtbaar in de onderlinge omgang. Leef jij nog vanuit de vrezen des Heren? Vanuit een diep ontzag van God? Wanneer mensen jou ontmoeten, zien zij dan alleen wat jij doet voor God? Of proeven zij ook iets van Gods liefde en bewogenheid?
1: Wij scherpen onze blik aan een prachtig vergezicht, vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

morgenochtend. Dan hoor je hem weer in De Nieuwe Morgen met zijn overdenkingen die hij verzorgt iedere vrijdag. Rob Favier, je hoorde De Horizon voorbij. De Nieuwe Morgen gaat zometeen weer beginnen vanaf 6 uur met Juri van de Geest. Wil je nou de overdenking van vandaag nog een keer terugluisteren? Dat kan via onze podcast. Die kun je vinden via grootnieuwsradio.nl/podcast. Dit is Jackie Valeskes.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar...
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
6: Garage Ploeg en Surhuis Terveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op Bijbelhoezen.nl.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 6 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij de viering van Ketty Kotti in Almere zijn gisteravond meerdere vechtpartijen uitgebroken, meldt Omroep Flevoland. Er moest worden ingegrepen toen jongeren met elkaar op de vuist gingen. Eén persoon is aangehouden omdat hij mogelijk een vuurwapen had. Politie vond een voorwerp dat daarop leek en onderzoekt of die echt is. In het zuiden van Frankrijk woeden meerdere bosbranden en daarbij is al zo'n 800 hectare natuur verwoest en zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Ook honderden campinggasten moesten tijdelijk hun camping verlaten. Er zijn veel brandweerlieden en blusvliegtuigen op de been om de branden onder controle te krijgen. Op Videoland is binnenkort ook sport te zien die nu alleen op Viaplay is, zoals Engels voetbal, darts en de Formule 1. Videoland heeft namelijk de Nederlandse tak van Viaplay overgenomen. Hun medewerkers gaan ook mee. Per wanneer de sporten te zien zijn op Videoland is nog niet bekend. En dan nu het weer van Weer Online. Er kan deze ochtend een beetje regen vallen en het is 17 graden. Overdag is het bewolkt en er is kans op een bui. En de temperatuur ligt tussen de 20 en 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum heb je 10 minuten vertraging tussen de Bilt en knooppunt Lunetten. Dat komt door werkzaamheden.
17: Yo, goedemorgen, donderdagochtend, de tweede dag van juli. Het is 6:00 en zometeen begint de nieuwe morgen met Chris Tomlin, Holy is the Lord. Wat mag daarna klinken? Denk er even over na. Niet al te lang, want zometeen ga ik een liedje draaien. Wat is er binnengekomen via de Grootnieuws Radio app? Dus welk liedje mag ik voor je draaien? Stuur het nu door, zo snel mogelijk, via de Grootnieuws Radio app.
18: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
19: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
20: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
21: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
21: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
22: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
23: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
24: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
25: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdesheils.nl/vrijwilliger.
24: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
26: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
27: De Nieuwe Morgen.
28: Met Joeri van der Geest.
27: Het christelijke radiostation.

is the Lord. Jesaja die zag een troon. Seraphs die riepen elkaar toe. Heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde is vol van zijn majesteit. En dat beeld had Chris Tomlin voor ogen toen hij dit lied schreef. Holy is the Lord. Een hele goedemorgen. Het is 6:00 geweest op donderdag 2 juli. 6:09. Het zou zomaar kunnen zijn dat je net je Bijbel hebt gepakt of juist net weglegt. Omdat je een stille tijd hebt gehad. Tijd voor jezelf en voor God om de dag goed en wel te beginnen. Omdat het misschien wel één van je goede voornemens was. Begin dit jaar. Nou, in dat geval ben je supergoed bezig. Want het is vandaag exact een half jaar 2026. Vandaag zitten we op de helft van het jaar, 50%. En dan heb je hem toch al redelijk goed volgehouden. Blijven volhouden, zou ik willen zeggen dan. Andere reden waarom je wakker zou kunnen zijn is omdat je op zoek bent naar vliegende schotels, dat je goed in de lucht kijkt. Je ligt vanuit je raam te turen of je ergens een lichtje voorbij ziet komen dat er niet hoort. Want vandaag is het namelijk ook Werelddag van de UFO. Nou, het is maar dat je het weet. Wie je ook bent, wat je reden ook is, ik hoor het graag van je. Stuur even een berichtje met de Grootnieuws Radio-app. Dan merk je jezelf automatisch wakker en sta je op de lijst van wakkere mensen die ik zometeen voorlees. En elke ochtend stel ik ook de vraag aan je: met welk lied zou je wakker willen worden? Ja, dankjewel Peter voor het aanvragen van All Happy Day. Ik heb natuurlijk de versie van Gospel Boulevard, maar ja, deze is ook wel leuk, toch? Keer het origineel van de Edwin Hawkins Singers. Oh, Happy Day.

0: De Edwin Hawkins Singers zingen ons wakker op deze donderdagochtend. En vandaag hangt er bewolking in het westen met kans op wat lichte regen. Er waait een koele wind. En er wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Zomervakantie staat ook voor de deur. Frederik die zegt goedemorgen, nog 3 dagen werken en dan vakantie. Ja, eerst heeft het noorden van het land uit mijn hoofd vakantie, dan het zuiden van het land en als laatste midden van het land. Maar ja, ik had het er gisteren nog over met een paar collega's. Van ja, dit is dan toch een beetje de periode, nu juli en augustus, dat dan nu misschien een collega 3 weken op vakantie gaat. Nou, en dan komt die terug van vakantie, dan ga jij 3 weken op vakantie. Dat het zomaar zou kunnen zijn dat je bepaalde collega's 2 maanden niet ziet. Ja, die periode die zit er weer aan te komen. Wie ben je? Waarom ben je wakker? Stuur een berichtje met de Groot Nieuws Radio app. Dan noem ik je zometeen op voor de lijst met wakkere mensen.
1: De dagtekst.
0: Een uitspraak van Jezus tijdens de bergrede. Hij spreekt zijn discipelen toe op de berg, te midden van de mensen die zijn gekomen om hem te horen. En dan zegt hij, Matthäus 5, vers 16. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. De dagtekst van vandaag, Matthäus 5, vers 16. Neem hem mee, knoop hem goed in je oren. Lees hem gerust nog eens na, Matthäus 5, vers 16. Hoor je zometeen Blessing of Hoor naar Psalm 96.

0: zoekmachine. Dan verschijnt iedere keer dezelfde vraag als eerste, jarenlang al. Hoe werd Blessing of Four eigenlijk blind? Nou, hij hoorde die vraag zo vaak dat hij het antwoord inmiddels moeiteloos kan navertellen.
1: Blind in my left eye from birth. Lost the vision in my right eye when I was around 10 from a water gun shot to the eye. To the good eye, of all things. Detached the retina in this eye. And that's how I technically got blind, yes.
0: Ja, dat is al een droevig verhaal. Wel fascinerend. Hij was al blind aan zijn linkeroog. En het ongeluk met een waterpistool nam ook het zicht in zijn andere oog weg. Dus hij was lekker aan het spelen met waterpistolen en flats, ook zijn andere oog. Ja, dat is wel droevig, maar hij is super optimistisch altijd en altijd heel vrolijk. Ik vind het een leuke gast, leuk artiest. Blessing of Four, je hoorde Lift Me Up. Het is 7:05. En ergens in Eindhoven stappen Marlijn en Jona vanmorgen om 5:30 in de auto. Ze gaan namelijk vliegen naar Litouwen. Komende zaterdag hebben ze een bruiloft en ja, daarvoor gaan ze nu dus op reis. Verder op de lijst met wakkere mensen present. Jan uit Barneveld begint de dag in de sportschool. Afke fietst naar haar werk in Leiden-Dorp. Geniet ondertussen van de zonsopgang. En Marinela die rijdt naar het verpleeghuis in Zwolle, waar ze met heel veel liefde werkt. Kees, goeiemorgen, op weg naar Ede om daar collega's te gaan trainen. En Arjan die rijdt richting Wijk bij Duurstede. Nou, bij Eline staat de hond al te wachten om uitgeladen te worden. Oké. En voor haar kinderen begint zometeen de vakantie. Vandaag is de laatste schooldag. Heerlijk zeg. Ook bij Henry is het een bijzondere dag, want zijn broertje gaat vandaag trouwen. Hij wenst het bruidspaar heel veel zegen toe bij deze. Dan nog een berichtje van Raymond uit Benthuizen. Hij schrijft, God houdt van jullie. En dan zie ik ook nog een berichtje van Corine. Zij hoorde vanmorgen Oh Happy Day op de radio voorbij komen. Ze werd er heel goed wakker van. Ja, happy is ze niet altijd. Het is 33 jaar geleden dat haar trouwdag was. Nou, sinds een aantal jaar is ze gescheiden, maar toch schrijft ze, door de kracht van hem, van God dus, mag ik verder leven en weet ik me gesteund en gedragen. Ook Marjolein uit Heino meldt zich. Kat Pim, die mankeert niets meer, is weer hartstikke gezond. Geen ontsteking, die is gelukkig verholpen. En verder zijn ook wakker Daniel uit Herwijnen, Karin uit Gorkum, Hendrik uit Urk, Nagali, Remco, Marcel die zometeen gaat metselen, Kees uit Lom vanuit zijn DAF-hotel, en Lydia die heerlijk heeft geslapen totdat de wekker ging. En Rosa, die stuurt nog een foto vanuit België. Luistert ze altijd vandaan. Heel leuk altijd. En die stuurt een foto mee van het uitzicht wat ze momenteel vanuit, ik vermoed, haar slaapkamer aan heeft. Strak blauwe lucht. Geen wolkje aan de lucht, zo zie ik het graag. Of dat ook hier in Nederland is, hoor je zo meteen in het weerbericht naar Paul Wilber.

0: Praise Adonai, je hoorde Paul Wilbur. 6:01, dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Jonge alleenstaande asielzoekers zijn relatief vaak betrokken bij een misdrijf, blijkt uit onderzoek van justitie dat RTL heeft. En vaak gaat het om asielzoekers uit veilige landen zoals Marokko en Algerije. Het is gisteravond onrustig geweest bij de viering van Kitty Kotti in Almere. Buiten het festivalterrein gingen jongeren met elkaar op de vuist. Eén iemand had volgens regionale media ook een vuurwapen bij zich. Een grote overname in de wereld van de streamingsdiensten. Videoland koopt de sportrechten van Viaplay. Dat betekent dat er straks Engels voetbal te zien is. De Formule 1 en darts.
2: Grootnieuws update.
0: De ChristenUnie en de SGP zijn kritisch op het stikstofplan van het kabinet, dat boeren rond kwetsbare natuurgebieden verplicht om minder vee te houden, te verhuizen of zelfs te stoppen. Beide partijen kwamen gisteren met eigen voorstellen om het plan aan te passen. Ze ergeren zich aan pro-leider Jesse Klaver, die zijn steun alleen geeft als de plannen ongewijzigd blijven. Ik ben pissig, zegt ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grimwis tegen De Telegraaf. En een legerpredikant in Zweden die militairen geestelijk begeleidt moet zijn functie neerleggen omdat hij weigert een homopaar te trouwen. Karel Henrik Wallerstein die werd gevraagd om het huwelijk te voltrekken toen een collega dat niet wilde, maar hij weigerde dat ook. Sinds 2009 zijn legerpredikanten in Zweden verplicht om ook paren van hetzelfde geslacht te trouwen. Ik ben erg verdrietig, zegt deze legerpredikant. In zijn eigen gemeente in het zuiden van Zweden mag hij wel blijven voorgaan. Daar schrijft het Reformatorisch Dagblad over. En het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat staten transgender vrouwen die biologisch als man geboren zijn mogen uitsluiten van sportwedstrijden voor meisjes en vrouwen. Het ging om wetten in West Virginia en Idaho die daarmee overeind blijven. De hoge rechter die schreef namens de meerderheid dat geslacht in de Amerikaanse onderwijswet Title EX om biologisch geslacht gaat en dat aparte competities voor vrouwen zorgen voor eerlijke wedstrijden en minder risico's op blessures. En Steef de Bruin legt later dit jaar zijn functie als hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad neer. Hij treedt terug omdat de hoofdredactie verjongd moet worden en wil het ambt niet tot zijn pensioen vervullen. De 64-jarige hoofdredacteur blijft wel verbonden aan de RD Media Groep en zal artikelen voor de krant blijven schrijven. Hij was sinds 2017 de hoofdredacteur van de krant. Alright, dan het grootnieuws radioweerbericht van Buienradar. Vandaag hangt er bewolking in het westen met kans op wat lichte regen. Er waait een koele wind en er wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
3: Begin van de ochtendspits. Op de A4 rijdt het al langzaam vanuit Rotterdam naar Amsterdam over maar liefst 17 kilometer tussen Den Haag-Zuid en Zoetewoude Rijndijk met bijna een half uur vertraging. Dat heeft te maken met de afgesloten A44 richting Amsterdam. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Centrum. 10 minuten vertraging daar. Ook al een kapotte auto op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Dat is bij Moordrecht 10 minuten vertraging. En de werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum veroorzaken bij knooppunt Gorkum alweer 6 kilometer file en 10 minuten oponthoud.
0: Sterkte deze ochtend.
4: Joeri van de Geest.
0: Daarmee zeg ik een hele goede morgen. Van harte welkom bij Grootnieuws Radio. Zometeen gaan we lezen Lucas hoofdstuk 4. Ook muziek van Cela onderweg naar Phil Wickham.
2: De nieuwe morgen.

was bijzonder, hè? Heimwee hebben naar een plek waar je nog nooit bent geweest. Homesick for heaven. Het verlangen naar een thuis waar alles goed is, waar pijn niet meer bestaat en God zelf woont. De dood, die hoeft niet het laatste woord te zijn. Het verlangen om daarvan gered te worden klinkt ook door in dit lied van Selah. God van leven.

0: Day One, Jordan, Matthew West.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
0: En daarmee is het tijd voor de Bijbellezing. We lezen Lucas 4, vers 31 tot en met 44. Jezus komt aan in Capernaum, visserstadje aan het meer, dat zijn nieuwe uitvalsbasis wordt, en hij geeft daar les. En dan gebeurt er iets waar niemand op rekende.
3: Jezus ging naar Capernaum, een stad in Galilea. Daar gaf hij vaak op de heilige rustdag les in de synagoge. En de mensen waren verbaasd over de manier waarop hij les gaf. Want het was duidelijk dat hij wist waar hij het over had. In de synagoge was iemand met een duivelse geest. Die schreeuwde luid: "Laat ons met rust. Wat moet u van ons, Jezus van Nazareth? Bent u gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie u bent, de heilige van God." Jezus zei streng tegen de duivelse geest: "Houd je mond en ga uit hem." De duivelse geest gooide de man op de grond midden tussen de mensen. Toen ging hij uit hem weg, zonder hem kwaad te doen. De mensen waren stom verbaasd en zeiden tegen elkaar: "Wat is dit voor een manier van spreken? Want hij heeft macht over de duivelse geesten. Hij geeft ze bevelen en jaagt ze eruit." En alle mensen in de hele streek hoorden over hem in alle dorpen in de omgeving. Genezing in het huis van Simon Petrus. Daarna vertrok Jezus uit die synagoge en ging naar het huis van Simon. De moeder van Simons vrouw had hoge koorts en ze vroegen Jezus om haar te helpen. Hij ging bij het hoofdeind van haar bed staan en beval de koorts om weg te gaan. Toen verdween de koorts. Ze stond onmiddellijk op en bediende Jezus. Toen de zon onderging, brachten alle mensen hun zieke vrienden en familieleden naar Jezus toe. Mensen met allerlei soorten ziekten en kwalen. Jezus legde iedereen apart de handen op en maakte iedereen gezond. Ook gingen er uit veel mensen duivelse geesten weg. Die geesten schreeuwden dan: "U bent de Messias, de Zoon van God."

0: Jezus verbood hen om te spreken omdat ze wisten dat hij de Messias was. Toen het weer dag was geworden, vertrok hij uit Simons huis en ging naar een eenzame plek. Grote groepen mensen zochten hem op en kwamen naar hem toe. Ze probeerden hem over te halen niet bij hen weg te gaan. Maar hij zei tegen hen: ik moet ook in andere steden het goede nieuws van het Koninkrijk van God gaan vertellen, want daarvoor ben ik gestuurd. En hij vertelde het goede nieuws in de synagogen van Galilea.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

Baby Longing Call en Carrie Job met Hosanna. Ja, die ochtendspits die begint toch een beetje te starten. Overal het land, mensen in de auto zie ik in de Grootnieuwsradio-app. Wim die rijdt vandaag kriskras door de Achterhoek. Van Klarenbeek naar Winterswijk en nog veel meer plaatsen. Peter die stuurt dat hij momenteel onderweg is van Amersfoort naar de Meern. En Joke uit Vlissingen is wakker met bezoek in het vooruitzicht. Haar zus uit Gelderland komt zometeen in Vlissingen op visite. Nou, wordt vast een hele mooie en gezellige dag.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
8: Ik ben Irma Die, ambassadrice van Elios. Heb jij een hart voor mensen in psychische nood? Maak extra steun mogelijk en word vriend van Elios. Ga naar vriendenvanelios.nl.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.000.

0: nu op vakantiediscounter.nl.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Jonge alleenstaande asielzoekers zijn opvallend vaak betrokken bij misdrijf, meldt RTL, dat een onderzoek van justitie erover heeft. Meestal hebben ze wat te maken met incidenten in het AZC, maar winkeldiefstal komt ook geregeld voor. Vaak komen de overlastgevers uit veilige landen, zoals Marokko en Tunesië. Geworstel met grote stembiljetten is binnenkort voorbij. Er komt namelijk een kleinere versie, waarbij je niet één, maar twee vakjes rood moet maken. Volgens het AD is het over 3 jaar zover. Het kleine stembiljet maakt niet alleen het kiezen makkelijker, het tellen gaat ook sneller. En ook wordt gekeken of stemmen per volmacht anders moet. Een onrustige avond in Almere. Vlak buiten het festivalterrein van Katie Cotty braken vechtpartijen uit. Groepen jongeren gingen met elkaar op de vuist. 1 iemand is opgepakt omdat hij mogelijk een pistool bij zich had. Wat de aanleiding was voor het geweld in Almere is niet bekend. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met lichte regen die over het land trekt. En later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
5: ANWB.
6: De ochtendspits is begonnen. De meeste vertraging in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp de kop van 12 kilometer file. Vanaf knooppunt Ypenburg doe je er ruim 20 minuten langer over. Heeft het deels mee te maken dat de A44 richting Amsterdam dicht is. De A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam Centrum. 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto. Die blokkeert daar de rechte rijstrook. Werkzaamheden op de A27 Breda-Utrecht. Bij Noordeloos een kwartier vertraging. En op de A28 Zwolle-Utrecht. Bij Leusden 8 kilometer file, kwartier vertraging. Want na een ongeluk met een vrachtwagen is daar de rechte rijstrook dicht.
7: Een hele goede morgen. Wat zijn er weer een hoop redenen om deze ochtend dankbaar voor te zijn. Ja, zolang je kunt ademen, zolang je mee kunt zingen, mag je daarvoor danken en voorzingen.
8: As long as I'm breathing, I've got a reason to pray.
7: Anthem Worship hoor je zometeen op Grootnieuws Radio.
9: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Voel mij zo free.
12: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
14: Welkom op camping De Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
15: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
16: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
17: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
18: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
19: Brussel-Zuid.
18: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
20: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
22: Met deze week in de bonus. Alle Amex gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
21: Boeie.
22: Alle Fusty 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
21: Lekker hoor.
22: Alle Dr. Oetker Big Americans ook tweede gratis.
21: Zoé.
22: Alle Amex deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
21: Yes.
22: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
21: Hamster.
2: Morgen
3: met Joeri van der Geest.
2: Het christelijke radiostation.

0: worship and praise hoorde je. Een hele goede morgen. Het is donderdag 7 juli. De klok die heeft net 7 uur geslagen. En het wordt een redelijke dag volgens mij. Vanuit het noordwesten trekt meer bewolking binnen met misschien een bui hier en daar. Vanmiddag dan klaart het op, maar door de wind uit het noordwesten blijft het wel fris. 20 tot 23 graden. Nou, het leuke van de Grootnieuws Radio WhatsApp is dat je foto's kunt sturen. Gerda heeft dat gedaan vanmorgen vanuit Noorwegen. Stuurt een foto van een fjord in de verte met bergen daaromheen. Ja, de zon die hangt daar hoog aan een blauwe lucht. En ja, laat het water zo mooi glinsteren, geeft zo'n mooie gloed. Beneden een groen grasveld, wit huisje en een caravan. Het ziet er prachtig uit, Gerda. En ook André stuurt een bericht vanaf het land, gewoon hier in Nederland, vanuit zijn landbouwmachine. Hij begon om 6 uur vanmorgen met de bollen rooien. Nou, daar kunnen deze winter weer mooie bossen tulpen van komen, laat hij weten. Hij geniet nu al van de schepping en van Grootnieuws Radio. Goed bezig, André. Ja, het is voor een beetje de tijd van die tulpen dan niet. Daar begon het dan mee. Dan hadden we daarna de pioenrozen. Die zag ik overal in de verkoop. En nu zie ik overal bordjes langs de kant van de weg bij mij. In de Bollenstreek dan. Van de zonnebloemen. Dus dat is toch weer een beetje deze periode die aanbreekt. Ja, je kan niet alleen foto's sturen, maar ook berichtjes inspreken. Bijvoorbeeld als je onderweg bent, zoals Sjoerd doet.
1: Goedemorgen, Joeri en alle wakkere mensen. Ik ben weer onderweg naar Siddeburen. Daar ben ik vorige week donderdag begonnen in een stal. Meehelpen om de roosjes te vervangen, oude eruit, nieuwe erin. Vandaag er weer een en morgen waarschijnlijk. Dus mooi werk. God zegen voor iedereen. Maak er een mooie dag van en ga met God.
0: Yes, dankjewel Sjoerd. Vanaf de car, kid, ga met God. Die woorden verstond ik nog goed. Dankjewel Sjoerd en jij natuurlijk ook. Hey, heb je wel eens in een kerk geslapen? Ik heb het ooit een keertje gedaan met wat jeugd van de kerk. Maar misschien heb je dat ook wel eens gedaan. En als je dat nog nooit hebt gedaan, dan heb je misschien wat verlangen om dat een keer te gaan doen. Nou, in het Groningse plaatsje Losdorp kan het. Zometeen hoor je waarom.
2: De dagtekst.
0: Dat is Matteüs 5, vers 16. Woorden vanuit de bergrede. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. De dagtekst van vandaag, Matteüs 5, vers 16.

0: Grootnieuwsradio met Eline. En wat er te voelen valt. 15 minuten over 7. Heb je wel eens geslapen in de kerk? Ja, niet tijdens een preek, dat bedoel ik dan niet. Nee, echt overnachten. Slapen in de kerk dus in het Groningse plaatsje Losdorp kan het. Daar in het uiterste noorden van ons land. Daar vind je de Johanneskerk. En dat is een klein kerkje. Komt oorspronkelijk uit de 13e eeuw. Ligt langs de pelgrimsroute het Ziltepad. En vermoeide wandelaars die kunnen daar hun slaapzak uitrollen op de stretchers. En ik praat erover door met Max de Haas, beheerder van de Johanneskerk. Goedemorgen, Max.
1: Goedemorgen, Jody. Goedemorgen.
0: Ja, neem ons even mee. Wat maak je als wandelaar mee als je aankomt bij de Johanneskerk?
1: Ah, de Johanneskerk in Losdorp. Losdorp is als zoveel dorpen in Groningen een vierde dorp. Wierde in Groningen, dat noemen ze in Friesland Terpen. In Groningen heette dat Wierde. Een vierde dorp. En de kerk staat midden in Losdorp, midden bovenop de Wierde. En als je aankomt, de laatste meters gaat het pad omhoog. En als je dan als wandelaar aankomt en je hebt zo'n flinke tocht van het Ziltepad achter de rug, dan ben je waarschijnlijk bek af. Dan ga je zitten op de bank die daar staat en dan komt er een grote rust over je. En voor je het prachtige weidse uitzicht over het Groninger akkerland en achter je de toren van de Johanneskerk en de kerk zelf.
0: Wauw, ik zie het al helemaal voor me, Max.
1: Dat is de bedoeling, ja, dat is het. Het is ook een mooi gezicht.
0: Ja.
1: En in de kerk, serene stilte. Het is een sobere kerk met een heel oud, eeuwenoud interieur. Onveranderd eigenlijk sedert 1775. Prachtig gekleurd licht door gebrandschilderde ramen. En daar gaat het om ook, de twee uitnodigende stretchers op het koor.
0: Ja, en die is dus bedoeld voor de mensen die dat Ziltepad hebben gelopen. Heb je dat zelf trouwens al een keer gelopen? Of?
1: Nee, ik ken de buurt natuurlijk wel goed, maar ik heb nog niet. Nou, dat hele traject, dat is van Den Helder tot Termunten. Nee, dat heb ik nog niet gelopen. Dat is een heel eind. Nee, eigenlijk ben ik meer een soort toeschouwer langs de weg. Ja. Zo zou je het moeten zien.
0: Maar die zijn ook nodig. Max, die zijn ook nodig. En steuntje in de rug sowieso met de stretchers die jullie dus inderdaad in de kerk hebben neergezet. Hoe kwamen jullie op het idee? Waren er zoveel mensen die daar uitgeput voor de kerk lagen?
1: Nee, het is helemaal niet ons idee. Dat moet ik toch echt even verduidelijken. Het idee is van twee organisaties. Ten eerste de Stichting Oude Groninger Kerken. Onze kerk in Losdorp is eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken. Er is ook een stichting Friese Kerken. En die twee stichtingen die hebben ooit zijn met het idee gekomen, zullen we nou een pad maken, een wandelpad, waar langs je kan lopen en die kerken als het ware onder de een soort verbinding tussen het landschap, erfgoed, lopen, die oude kerken als een soort eikpunten in het landschap, waar je dan ook, en dat is dan wel bijzonder en voor ons is dat nieuw, in de kerk kan slapen.
0: Ja.
1: Zoals van ouds pelgrims ook deden. We bieden dus onderdak. En ik moet zeggen, het is niet ons idee, en met ons bedoel ik in het dorp is een zogenaamde plaatselijke commissie. En die geeft inhoud aan de kerk bij ons in het dorp. Maar de kerk is van de Stichting Oude Groninger Kerk.
0: Ja, precies.
1: Die houden letterlijk de stenen overeind. Maar wij geven er een invulling aan. En die invulling is, dit is in het kader van een groter geheel. We zijn niet de enige die dit doen. We zijn wel de eerste in Groningen.
0: Kijk.
1: Maar we zijn niet degene die met dit idee op de poppen kwamen. Wij geven er uitvoering aan.
0: Nee, want dus je zou anno 2026 ook kunnen denken, nou, er zijn heel veel hotels ook in de buurt, maar het mooie hiervan is dus dat het echt een oude pelgrimstraditie is. Dus de pelgrims van vroeger, die overnachten ook in de kerken en dus doen jullie mee aan het initiatief. Wat voor verhalen horen jullie terug? Hoe is het voor de mensen om te slapen in zo'n eeuwenoude kerk?
1: Het is een plek van contemplatie, van overdenking, overpeinzing, tot jezelf komen. De pelgrims die dat pad lopen, ja, wat zijn pelgrims? Vroeger had je een bepaald beeld bij. Maar het is bedoeld voor mensen die rust zoeken, die bezinning, die willen nadenken over de dingen. Ze willen afstand nemen van hun dagelijkse beslommeringen. Als je dan, ja, je kan naar een drukke camping gaan en je kan in een chic hotel komen. Maar in de kerk, als je tot reflectie wil komen, tot meditatie wil komen, dan is de kerk daar natuurlijk een hele mooie plek voor. En ik denk, ik ben natuurlijk reuze chauvinistisch geworden ten aanzien van onze eigen kerk. Onze kerk is daar heel goed geschikt voor. Het is absoluut een kerkelijke ruimte, maar ook weer niet zo ontzettend groot dat je erin verloren raakt.
0: Nee, ik ben helemaal benieuwd. Ja, ik vind het misschien ook iets te veel moeite om die hele pelgrimsroute te lopen. Maar het heeft wel mijn nieuwsgierigheid gewekt, Max. Dus dank je wel daarvoor voor het enthousiaste verhaal. Max de Haas, beheerder van de Johanneskerk. En overnachten daar kan dus als je de pelgrimsroute het Ziltepad loopt. In het plaatsje Losdorp staat deze kerk.
2: De Nieuwe Morgen.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Hillsong Chapel en God is Able. Het is 1:08. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In het noorden van Duitsland zijn tientallen mensen gewond geraakt door brand in een ziekenhuis. Het vuur ontstond in het dak. Het ziekenhuis wordt nu ontruimd. 3% van alle asielzoekers in ons land werd vorig jaar verdacht van een misdrijf, meldt RTL. Volgens onderzoekers is dat maar een kleine groep, maar ze maken zich wel zorgen dat de daders vaak alleenstaande minderjarige jongens zijn. Nog een paar jaar en dan is het afgelopen met stembiljetten formaat tafellaken. We krijgen dan een kleine stembiljet waarop je niet één, maar twee vakjes rood moet kleuren, meldt het AD.
2: Groot nieuws update.
0: Het kabinet wil de stikstofuitstoot flink terugdringen met strengere regels voor boeren rond kwetsbare natuurgebieden. Gisteren debatteerde de Tweede Kamer over dat plan. SGP'er André Vlag die zag vrijdag hoe het kabinet de plannen presenteerde, maar hij kon de reactie daarop niet delen.
3: Vrijdag zag ik veel opgetogenheid. We gaan nu van het slot af. We kunnen weer bouwen. Ik vond dat niet passend. Allereerst dacht ik namelijk aan al die boerengezinnen die zichzelf onverwachts terugzien op een kaartje. In een zone die misschien moeten stoppen. Of geen rendabel bedrijf kunnen overdragen aan hun kinderen.
0: De SGP en de ChristenUnie willen dat provincies samen met de boeren per gebied bepalen hoe de stikstofuitstoot omlaag gaat, in plaats van één landelijke norm die overal even streng is. Ze werken deze week met andere oppositiepartijen aan voorstellen om het kabinetsplan aan te passen. En staten in Amerika mogen transgender vrouwen weren uit sportwedstrijden voor meisjes en vrouwen. Dat heeft het hoogste Amerikaanse gerechtshof bepaald en die uitspraak die staat vast. Het gaat om vrouwen die als jongen geboren zijn. Volgens de rechters mogen scholen bepalen wie mag meedoen op basis van het lichaam waarmee iemand geboren is, zodat wedstrijden eerlijk blijven en niemand zich blesseert, is het argument. De Christian Pulse die schrijft erover. En jarenlang moesten ongehuwde vrouwen hun baby's afstaan, vaak gedwongen. Het kabinet biedt hun vandaag excuses aan. Het Nederlands Dagblad schrijft dat de kerken dat niet doen. Ze zeggen sorry voor het verdriet, maar niet voor hun eigen rol daarin. Onderzoeker Micha de Winter vindt dat te makkelijk. Kerken hielpen destijds ook mee en vonden een kind krijgen zonder huwelijk zondig. Steef de Bruin die stopt later dit jaar als hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad. Hij wil plaatsmaken voor iemand jongers en wilde sowieso niet tot zijn pensioen doorgaan. De 64-jarige hoofdredacteur blijft wel voor de krant schrijven. Sinds 2017 stond hij aan het hoofd van de redactie en er wordt nu gezocht naar een opvolger. En dan nog het grootnieuwsradio. Weerbericht van Buienradar. Vandaag neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe en valt enige tijd regen of motregen. Vanmiddag wordt het weer vanuit het noordwesten droog en zonniger. Het wordt 20 tot 24 graden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
4: Het is drukker dan normaal op de wegen in ons land. De meeste vertraging in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Bij elkaar toch al 260 kilometer. De A2, Den Bosch-Utrecht, 20 minuten vertraging bij Waardenburg. Vanaf afrit Veghel, 14 kilometer file. Kwartiertje vertraging door een kapotte vrachtauto op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Die staat bij Rotterdam Centrum de rechterrijstrook te blokkeren. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Bij Gorkum 20 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. Op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij Leusden. 11 kilometer file, 20 minuten vertraging. Daar is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Richting Utrecht kan je de borden Hilversum volgen en omrijden over de A1 en de A27.
5: Joeri van der Geest.
0: Een hele goede morgen. El Shaddai. Het is een van de vele namen van God in het Jodendom. Het betekent God almachtig. Zometeen zingt Amy Grant het na Lef.
2: De nieuwe morgen.
5: Het christelijke radiostation.

Shaddai. Het staat onder meer in de Bijbel. Genesis 17. Abraham is 99 jaar oud. Hij wacht al jaren op het kind dat God hem belooft. En dan verschijnt God aan hem en zegt: ik ben God, de Almachtige El Shaddai. En kort daarna komt de belofte van een zoon, Isaac. Later noemt de Bijbel al die namen bij Isaac, bij Jacob in de psalmen. Steeds als God laat zien wie die is, is het El Shaddai. Hele goeie morgen, dit is Groot Nieuws Radio. Zometeen hoor je nog muziek van Toby Mac, Faithfully. En nu eerst Al Michel en Maaike van Putten. Dit is Veilig in mijn armen.

0: Michel en Maaike van Putten, Veilig in mijn armen, maakt het 7:15. Dan ga ik nu een overdenking instarten. Een overdenking van Marcus Spronk. Hij is de directeur van de Nederlandse vestiging van OMF. En deze overdenking noemt hij Mooier voor Jezus.
1: Openbaring 19, vers 7. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. We leven toe naar de grote bruiloft. En zoals bij elke bruiloft bereiden bruid en bruidegom zich voor om zo mooi mogelijk voor elkaar te zijn. De bruidegom Jezus, die is al klaar. Hij is heerlijk, hij is schitterend, klaar voor de grote dag. En de bruid, in de tekst staat, de vrouw heeft zich gereed gemaakt. Zijn wij als gemeente klaar voor de bruiloft of moeten we onszelf nog voor hem gereed maken? Aan de ene kant zijn we klaar en aan de andere kant nog niet. Ja, we zijn klaar, want door Jezus' reddende werk zijn we rechtvaardig en gereinigd van zonde. Maar tegelijkertijd laat de Bijbel zien dat we nog steeds bezig zijn om ons verder toe te wijden en te vormen. Dit is dat en de vrouw heeft zich gereed gemaakt. De schrijvers van het Nieuwe Testament roepen ons steeds weer op om in hem te blijven, heilig te leven en ons leven af te stemmen op Gods wil. Paulus vat dat in Romeinen 13 krachtig samen. Hij zegt, bekleed u met de Heere Jezus Christus. Wat een prachtig beeld, dat overigens aansluit bij Openbaring 19, waar de bruid zich kleedt met fijn stralend linnen. En dat linnen staat voor gerechtigheid van de heiligen. Jezus is onze gerechtigheid. Wij mogen hem aandoen. Hij is dat fijne linnen. Of in ieder geval de oorsprong van dat fijne linnen. Wat ons werkelijk mooi maakt voor Jezus, is onze liefde voor hem. In Johannes 14 zegt Jezus dat die liefde zichtbaar wordt in gehoorzaamheid aan zijn geboden. Juist wanneer wij leven zoals hij ons vraagt, dus in hem te blijven, gevormd worden naar zijn beeld, worden wij mooi voor hem. Verlang jij ernaar dat de gemeente steeds mooier wordt voor de bruidegom? Laat je dan vormen naar zijn beeld en help anderen om ook gevormd te worden naar zijn beeld. Zet je in de gemeente, pak een taak op. Dien de ander met als doel dat ook zij steeds meer gaan lijken op Jezus. En zo mag je ook je vrouw, je man, je kinderen, je broers, zussen en vrienden dienen. Dan is er nog één ding dat de bruid mooier maakt voor de bruidegom. De bruid bestaat uit alle heiligen. Niet slechts een paar, niet velen, niet 99,9%, maar compleet uit alle volken, stammen en talen. De bruid is vandaag de dag nog niet compleet. Anders was de bruiloft al wel geweest. Er zijn nog mensen die toegevoegd moeten worden. En met iedere nieuwe gelovige groeit de schoonheid van de bruid. Wordt ze steeds mooier voor Jezus. Dat is omdat ze toeneemt in aantal, maar ook toeneemt in veelkleurigheid.

hiermee wordt de aanbidding van Jezus groter en groter. Laten we ons daarom voornemen om onze bruidegom blij te maken met hoe we eruit zien. Laten we leven naar zijn wil. De wereld ingaan om anderen uit te nodigen deel te worden van zijn bruid. Laten we mooi zijn voor hem, want hij is schitterend.

0: Psalm 139, U behoor ik toe. Een hele goede morgen, het is donderdagochtend. Vanochtend is het vanuit het westen bewolkt met af en toe regen. Vanmiddag dan breekt de zon weer door, worden 20 tot 24 graden... en waait het soms stevig uit het noordwesten. Ja, het kabinet dat wil 2 nieuwe kerncentrales, maar één klein probleempje. Er is geen plek meer voor op het stroomnet. En daarom praat de Tweede Kamer vandaag over een kleiner alternatief, de SMR. Klinkt heel interessant allemaal. Het is een soort compacte kernreactor die overal past, ook in een kleine stad. Dus daar wordt vandaag over gedebatteerd. En vandaag biedt ook het kabinet excuses aan duizenden vrouwen die vroeger gedwongen baby's moesten afstaan. Kerken die zetten daar destijds ook actief op aan, want ongehuwd zwanger zijn, dat gold als een schande. En samen met de familie en hulpverleners drongen ze aan op afstand doen. Zelf bieden de kerken nu geen excuses aan. Ze erkennen het leed wel, maar nemen de verantwoordelijkheid niet op zich. Dat doet het kabinet wel en vandaag bieden ze excuses daarvoor aan. En vanaf vandaag kun je niet meer bellen bij de vissen. Ja, dat was een verhaal. In Utrecht hangt bij een sluis een camera die dan de vissentrek volgt. En als je dan een vis voorbij zag komen online, kon je dat allemaal zien met de beelden. Dan kon je drukken op een virtuele visdeurbel en dan ging dat luikje open. Nou, gebeurde dit jaar 220.000 keer. Met name mensen uit Amerika die hielpen ons een handje en die deden de deur open voor de vissen als die er doorheen wilden. Ja, verder vandaag op Groot Nieuws Radio.
1: En verder vandaag
0: hoor je tussen 10 en 12 bij Thijs en Jorieke die zich voorbereiden op New Wine. De zomerconferentie gaan dat doen met Bart Visser en Corine Zonneberg. Ze praten over wat die beweging precies is en waarom New Wine zelf geen kerk wil zijn, maar kerken juist wil dienen. Dit jaar draait het om het thema Voor de Goede Vrede. En dan vanmiddag tussen 2 en 4 is Christian Verwoerd te gast bij Hans van Vuren in Backstage. En hij vertelt over hoe hij oude nummers een nieuw muzikaal jasje geeft.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
7: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
6: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
8: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
9: CC Winans komt terug naar Nederland. Samen met Charity Gale. 26 augustus. Ahoy Rotterdam. Bestel nu jouw kaarten voor CC Winans en Charity Gale via eventsforchrist.nl.
8: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
10: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor 9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
11: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
10: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar 9,95. Bestel op buffelkaas.com.
1: Garage Ploeg en Surhuis Terveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
3: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op Bijbelhoezen.nl.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 8 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In het noorden van Duitsland is een ziekenhuis in brand gevlogen. Volgens Duitse media zijn zeker 2 patiënten om het leven gekomen en zijn er tientallen gewonden. Het vuur ontstond vannacht in het dak en de rook verspreidde zich daarna razendsnel door het hele ziekenhuis. Dat is nu ontruimd. Er worden meer Nederlandse jongeren seksueel uitgebuit in het buitenland dan gedacht. Vaak gaat het om meisjes die vlak over de grens de prostitutie in moeten, blijkt uit onderzoek van het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. Ze wonen in een instelling of bij hun ouders en worden door pooiers opgehaald en naar Duitsland en België gebracht. Het gedoe met grote stembiljetten is over een paar jaar voorbij. Het kabinet kiest voor een kleiner, veel handiger formaat. Het grote verschil is dat je dan wel 2 vakjes rood moet kleuren. 1 keer voor de partij en een andere keer voor de kandidaat. Niet alleen het stemmen wordt zo simpeler, ook het tellen, meldt het AD. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met lichte regen die over het land trekt. En later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. Het is drukker dan normaal op de Nederlandse wegen. Ongelukken en werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Dat is met name in Zuid-Holland en Noord-Brabant en Gelderland zo. Bij elkaar toch zo'n 500 kilometer file. De vertraging is 50 minuten op de A4 momenteel. Vanuit Den Haag naar Amsterdam door 23 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Prins Klausplein in Nieuw-Vennep. Het is extra druk op de A4 doordat de A44 richting Amsterdam dicht is voor werkzaamheden. Na een ongeluk bij Almere Oostvaarders op de A6 vanuit Emmeloord naar Muiden. 8 kilometer file daar en een kwartier vertraging. Half uur vertraging doordat de rechterrijstrook van de A9 dicht is. Dat is vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein voor bergingswerkzaamheden. 7 kilometer file daar. Kwartier vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. File staat bij Rotterdam Centrum en is 12 kilometer en wordt veroorzaakt door een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. Werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Bij Noorderloos 8 kilometer file en 40 minuten vertraging. En op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. Een ongeluk met een vrachtwagen bij Leusden. Vanaf strand Nulde 13 kilometer file en een half uur tijdsverlies. De rechterrijstrook is dicht. Wil je richting Utrecht? Pak dan de route via Hilversum over de A1 en de A27.
0: Angst, verslaving, schaamte, ze verliezen het allemaal van die ene naam. De naam van Jezus, waar Shane en Shane zometeen over zingen.

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
9: Grondwerk, straatwerk en riool of kabelwerk? Laat het uitvoeren door de specialisten van Breging in Nijkerk. Van voorbereiding en aanleg tot en met bestrating. Breging.nl. Schep vertrouwen.
10: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Groot Nieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
11: Kom ons team versterken. Solliciteer via info@breging.nl. Schep vertrouwen.
12: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
13: De Nieuwe Morgen.
14: Met Joeri van der Geest.
13: Het christelijke radiostation.

0: Break Every Chain. 8:09. Een hele goede morgen. Ja, ik zit even te tellen en te rekenen. En 365 gedeeld door 2. En de uitslag van mijn rekensom is dat we vandaag precies op de helft van het jaar zitten. Zometeen om klokslag 12 uur zitten we op precies 50% van 2026. Dus ja, eigenlijk mag het niet meer sinds gisteren volgens mij. Maar het zou toch wel leuk zijn om dan, ja, al is het maar denkbeeldig, even een pijltje af te steken. Ook een mooi moment om die goede voornemens van januari er nog eens bij te pakken. Nou, misschien heb je er wel een paar gehad. Hou je het nog steeds vol? Stille tijd, een vast bijbelleesrooster. Ja, dan mag je dat natuurlijk laten weten. En als je nog op koers bent wat betreft je goede voornemens. Vanuit het noordwesten is er vandaag meer bewolking. Daarbij kans op regen. Vanmiddag klaart het op met 20 tot 23 graden. En niet alleen de temperaturen die koelen af, vergeleken met vorige week, maar ook de huizenmarkt die koelt af, lees ik net. De ABN AMRO die verwacht dat de prijsstijging dit jaar afvlakt naar 3%. En voor het eerst sinds 2023 dalen ook de hypotheekaanvragen. Eén groep, die doet het juist wel heel goed. En dat zijn jonge starters tot 25 jaar. Die kopen vaak een woning met hulp van hun ouders. Zij zijn bijna twee keer zo vaak een aanvraag aan het doen als vorig jaar. Ja, ik weet niet of je er ook een beetje last van hebt. Het is ook de tijd van het jaar dat je dit geluid weer heel veel hoort. Oeh, vervelend. De muggen. Ze zijn terug en niet zomaar. Na de regen van de laatste tijd is dit hun seizoen, staat in de krant. Maar ja, wat doe je nou tegen die muggen? Wat is nou een effectief middel? Citroenkaarsjes en van die polsbandjes tegen muggen, die kun je gelijk weggooien, staat hier. Doen namelijk helemaal niks. Wat wel werkt is date, een ventilator naast je bed of gewoon lichte kleding aan. Nou, het is maar dat je het weet. Zometeen gaan we het hebben in de Nieuwmorgen over de katholieke kerk. Want nou, er is al nog wat onrust. Althans, dat vermaak ik een beetje uit de kranten, maak ik het uit op. 4 bisschoppen die zijn ingewijd zonder toestemming van de paus. Zelfs nadat hij in een brief nadrukkelijk opriep om er niet mee door te gaan. Ja, is het nou een storm in een glas water? Is het misschien een hele grote crisis? Ik weet het niet. Ik ben geen expert van de katholieke kerk. Wie dat wel is Anton de Wit. En zometeen ga ik hem hierover bellen.
1: De dagtekst.
0: Dan de dagtekst van vandaag. Een uitspraak van Jezus uit de bergrede. Hij spreekt zijn discipelen toe op de berg, te midden van de mensen die zijn gekomen om hem te horen. En dan zegt hij in Matthäus 5, vers 16. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. De dagtekst van vandaag, Matthäus 5, vers 16.

0: Project of Love en Jeremiah 29. Ja, er is verdeeldheid binnen de katholieke kerk. De traditionele Pius X-broederschap heeft besloten om 4 bisschoppen in te wijden zonder toestemming van de paus. Zelfs nadat hij in een brief nadrukkelijk opriep om daar niet mee door te gaan. En dat betekent dat zij geëxcommuniceerd weggestuurd zijn uit de kerk. En wat er precies aan de hand is en hoe groot de impact daarvan is op de katholieke kerk, dat bespreek ik met Anton de Wit. Hij is hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad. Goedemorgen, Anton.
1: Goedemorgen.
0: Ja, er zijn zo'n 1,4 miljard Rooms-Katholieken op de wereld. Hoeveel daarvan zijn onderdeel van die Pius X-broederschap? Hoe groot is dat?
1: Ja, hoe groot dat is, laat zich moeilijk schatten, want ze houden geen goede ledenadministratie bij. Zelf zeggen ze 600.000. In ieder geval gaat het om enkele honderdduizenden mensen. Ze hebben ongeveer 700 priesters wereldwijd, dus dat geeft ook een grootte ervan aan. Ik las her en der, de katholieke kerk is in tweeën gescheurd, maar qua getalsmatige verhoudingen is dat zeker niet realistisch.
0: Nee, zeker niet als je dat vergelijkt met die 1,4 miljard katholieken die er zijn.
1: Nee, precies. Ja. Het is een klein clubje, maar toch, wel een luidruchtig clubje. En het blijft natuurlijk sowieso voor de eenheid van de kerk een schadelijk iets.
0: Ja, want hoe zit dat precies? Je hebt bij de protestanten natuurlijk heel veel denominaties. Kan ik dit ook zo daar onderschatten, die Pius X-broederschap?
1: Nee, kijk, in principe zegt die broederschap zelf van wij zijn ten volle katholiek. Alleen de kerk is de laatste 50 jaar de weg kwijt en wij proberen het ware geloof te bewaren. Hè. Dat is de opvatting van deze kerk zelf. Het is niet zo dat er heel veel verschillende denominaties zijn. Binnen de katholieke kerk is eenheid altijd heel erg belangrijk. Maar er bestaan natuurlijk wel heel veel verschillende opvattingen van wat katholiek zijn is. Ja. En deze broederschap, die dus in 1970 ontstond, al eerder aan de stok heeft gekregen met het Vaticaan. Die hebben eigenlijk gewoon een nogal conservatief profiel, kun je zeggen.
0: Ja, ja. Want in een notendop, voor wie er niet zo vertrouwd mee is, wat is er aan de hand met deze mensen? In die zin, als ik het ook zo van jou begrijp, Anton, dan is het ook niet zo heel gek dat ze nu zo ook niet ingaan op die oproep van de paus. Als die deze week nog klonk van doe het niet, want anders worden jullie geëxcommuniceerd.
1: Ja, daarvan hebben ze gezegd, daar zijn we niet van onder de indruk. Wij aanvaarden alle straffen. Kijk, excommunicatie, dat is inderdaad een soort van ultiem middel waar niet snel naar gegrepen wordt. En ze hebben dat aanvaard. In 1988 hebben ze precies hetzelfde ook gedaan. Toen is het ook al gebeurd. Er zijn tientallen jaren van gesprekken geweest tussen het Vaticaan en deze broederschap om dat weer te herstellen. Dus eigenlijk is die herstel poging nu terug bij af. Ja. En dat is het tragische ervan. En inderdaad, ze varen een eigen koers. Ze hebben dit eigenlijk gedaan om het Vaticaan onder druk te zetten. Ze wilden, en ze merkten, er waren nog maar een handjevol bisschoppen. Zoveel gelovigen wereldwijd. Wij willen nieuwe bisschoppen wijden. En het Vaticaan heeft daarvan gezegd, dat is niet nodig. Er zijn bisschoppen genoeg. Dus toen hebben ze dit als een soort, zelfs tegen zo'n wanhoopsdaad. En vanuit het perspectief van de paus en het Vaticaan is het ongehoorzaamheid. En ja, dat leidt tot scheuring, helaas.
0: Ja, er wordt veel over geschreven, ook sowieso in de kranten en op internet. Maar ik heb geen idee, hoe moet ik dit inschatten, Anton? Want ik zag ook een kop ergens verschijnen van er ontstaat misschien deze week een nieuwe katholieke kerk. Is het echt zo erg dat echt de gevolgen hiervan zijn? Of hoe moet ik dit inschatten, dit nieuws?
1: Ja, dat vind ik inderdaad. Het is, zo kun je het formeel zeggen. Er ontstaat een nieuwe kerk. Die is dan in feite al ontstaan. Het schisma is een feit, de kerkscheuring. Nogmaals, waar we ook al mee begonnen. Hè, getalsmatig is het ook weer niet zo'n grote beweging dat je echt kunt spreken van een gigantische kerk naast de wereldwijde kerk van 1,4 miljard. Dus. Nogmaals ook, het blijft wel een dramatische situatie. En de meeste katholieken ervaren het echt als verlies.
0: Ja, ja. Nou, paus Leo XIV die heeft ook eenheid hoog op de agenda staan. Belangrijk thema voor hem. Denk je dat dit ooit nog te herstellen is?
1: Ik denk dat dat decennia gaat duren. Wil dat ooit nog te herstellen zijn? Dat is maar de vraag. Dus de vorige keer dat ze bisschop hebben gewijd was in 88. Toen zijn er ook decennia lange gesprekken geweest. Dat is zo moeizaam gegaan. Ze kwamen geen centimeter dichter bij elkaar. En nu is eigenlijk de kloof alleen maar verdiept. Dus we kijken tegen een proces aan wat zeker nog wel 50 jaar gaat duren, zeg ik uit de losse pols. Ja.
2: En wat jullie ook volgen bij het Katholiek Nieuwsblad. Dank voor deze toelichting, Anton de Wit, hoofdredacteur dus van het Katholiek Nieuwsblad.

0: Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lenen is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Ja, nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Michael W. Smith en Open the Eyes of My Heart. Daarvoor Talita Nabijn. En mijn verlosser leeft, maakt het 8:30. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Er worden meer Nederlandse jongeren seksueel uitgebuit in Duitsland en België dan gedacht. Uit nieuw onderzoek blijkt dat er wel 125 slachtoffers zijn. Vaak meisjes die in instellingen worden geronseld. In Rotterdam is vannacht iemand zwaar gewond geraakt bij een schietpartij. Veel mensen zagen het gebeuren. Volgens Hart van Nederland was het na de viering van Katie Cotti nog druk op straat. Door brand in een ziekenhuis in Noord-Duitsland zijn zeker 2 patiënten om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens Duitse media ontstond de brand op de kamer van een patiënt. Het vuur verspreidde zich daarna snel.
2: Groot nieuws update.
0: Jarenlang moesten ongehuwde vrouwen hun baby afstaan, vaak gedwongen. Het ging om meer dan 15.000 kinderen tussen 1956 en 1984. Werd een vrouw zwanger zonder getrouwd te zijn, dan gold dat als zondig en moest haar kind meestal afstaan voor adoptie. Het kabinet biedt die moeders vandaag excuses aan. Nederlands Dagblad die schrijft erover. En schrijft ook dat de kerken geen excuus aanbieden. Zij zeggen sorry voor het verdriet, maar niet voor hun eigen rol. Dominees en pastoors hielpen destijds vaak mee om de kinderen weg te geven. En het kabinet wil de stikstofuitstoot flink terugdringen met strengere regels voor boeren rond kwetsbare natuurgebieden. Gisteren debatteerde de Tweede Kamer daarover. En waren er ook een aantal partijen die het er niet mee eens waren. SGP'er André Vlag die zag vrijdag hoe het kabinet de plannen presenteerde, maar hij kon de reactie daarop niet delen.
3: Vrijdag zag ik veel opgetogenheid. We gaan nu van het slot af. We kunnen weer bouwen. Ik vond dat niet passend. Allereerst dacht ik namelijk aan al die boerengezinnen die zichzelf onverwachts terugzien op een kaartje. In een zone die misschien moeten stoppen. Of geen rendabel bedrijf kunnen overdragen aan hun kinderen.
0: De SGP en de ChristenUnie willen dat provincies samen met boeren per gebied bepalen hoe de stikstofuitstoot omlaag gaat. In plaats van één landelijke norm die overal even streng is. Ze werken deze week met andere oppositiepartijen aan voorstellen om het kabinetsplan aan te passen. In staten in Amerika mogen transgender vrouwen weren uit sportwedstrijden voor meisjes en vrouwen. Dat heeft het hoogste gerechtshof van Amerika bepaald en daar kan niks meer aan veranderd worden. Het gaat om vrouwen die als jongen geboren zijn. Scholen die mogen nu kijken naar hoe iemand geboren is om te bepalen wie er mee mag doen. Zo blijven de wedstrijden eerlijk en is er minder kans dat iemand geblesseerd raakt, zegt het hooggerechtshof. En dan nog het groot nieuws radio weerbericht van Buienradar. Vandaag neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe en valt enige tijd regen of motregen. Vanmiddag wordt het weer vanuit het noordwesten droog en zonniger en het wordt 20 tot 24 graden. Dan de verkeersinformatie van de AWB.
4: Het is drukker dan gebruikelijk. Op de donderdag onder andere door ongelukken en werkzaamheden. De meeste vertraging in Zuid-Holland, Noord-Brabant en in Gelderland. En als we al die files bij elkaar optellen, komen we toch tot 490 kilometer. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij knooppunt Empel. 6 kilometer file en een half uur vertraging. Dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A27. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij Afrit Wageningen. Een kwartier vertraging, want een ongeluk houdt daar de rechte rijstrook dicht. A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam Centrum. Nog een kwartier vertraging. Vanaf Dordrecht Centrum rijdt het langzaam. En op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht is het file rijden tussen Strandnulde en Leusden over 12 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Bij Leusden gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen vanochtend vroeg al. De rechterrijstrook is nog steeds dicht. Wil je richting Utrecht? Pak dan de route via Hilversum over de A1 en de A27. Op de N340 Zwolle-Ommen bij Ommen. 10 minuten vertraging. Door een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is dicht.
5: Joeri van de Geest.
0: Een hele goede morgen op deze donderdagochtend. Zometeen hoor je Mosaic Worship en eerst Tori Kelly en Kirk Franklin. Dit is Never Alone.
2: De Nieuwe Morgen.

0: Kelly en Kirk Franklin, you're never alone. Ja, collega Martin van achter de schermen, dat sporten, combinatie sport en geloof, het laat je niet helemaal los, geloof
1: ik. Nee, zeker vanochtend niet. Er komen namelijk twee mooie lijntjes bij elkaar. Eerder vanochtend ging het over dat oude kerkje in Groningen. Ja. En een ander lijntje, de Tour de France. Nou, ik moet het even uitleggen. Eerder vanochtend horen we dus Max de Haas uit Losdorp. Dat is een plaatsje hoog in het noorden van ons land, zo'n 150 inwoners. En daar staat de kleine Johanneskerk, waar vermoeide wandelaars van het Siltepad kunnen slapen in de kerkzaal. Nou, er staan er wat stretchers waar je ze op kan liggen. Lijkt me prachtig, in zo'n eeuwenoud gebouw liggen en naar die donkere gewelven staren vanuit je slaapzak. Ja, dromen daarover warmde alvast een beetje op, ja, iets leuks op wat er aan zit te komen. Namelijk dit weekend, dan start de Tour de France. En trouwe de Nieuwe Morgenluisteraars die weten wat dat betekent. Er zit weer een kerkentour aan te komen. Elke ochtend hoor je waar de renners langskomen en wat daar aan prachtige kerken en christelijke kunst te vinden is. Uiteraard met een onnodige overdreven hoeveelheid aan Franse woorden. En in de voorbereiding daarop zat ik dan ook te denken, in welk van die vele kerken zou ik wel eens willen overnachten op een stretcher? Gewoon om vast een beetje in de stemming te komen. Dus ik ben een beetje door die kerken gaan bladeren. Wat komt er zo voorbij? Nou, de Tour start dit jaar in Barcelona. Dus ja, dan kan natuurlijk de Sagrada Familia niet ontbreken. De kerk waar al sinds 1882 voortdurend aan gebouwd wordt. Onlangs werd de laatste toren er bovenop gezet en werd het gebouw ingezegend door de paus. Een prachtig gebouw waar je waarschijnlijk weinig slaap krijgt, omdat je de hele nacht heel ver omhoog kan kijken. En het peloton raast etappes later langs de Franse plaats Carcassonne. En ik ken dat vooral van een bordspelletje, maar het bestaat echt. En daar staat ook een prachtige kerk waar ik waarschijnlijk weinig slaap krijg, omdat deze basiliek van, dan moet ik even goed oefenen, Saint-Nazaire et Saint-Celsus uitnodigt om alleen maar naar de glas-in-loodramen uit 1280 te blijven kijken. Nou, ik krijg er al helemaal zin in. Het slapen op deze plek zal waarschijnlijk lastig worden, maar de kerkentour maakt een hele hoop goed. Vanaf volgende week fietsen we die er hierin in de Nieuwe Morgen.

Deze man wordt door geloof genezen. Tegelijkertijd benadrukt hij dat dit geloof niet uit de mens zelf voortkomt. Het is geen geloof van Petrus of Johannes, maar het is een geloof dat Jezus aan hen heeft gegeven. Dit roept een vraag op. Als ons geloof van God komt, waarom verwijt Jezus de discipelen dan zo vaak dat hun geloof te klein is? In het evangelie van Matthäus lezen we 5 keer dat hij hen aanspreekt op hun kleine geloof. Hoe kan God, die het geloof geeft, dan toch de mens verantwoordelijk houden voor de omvang ervan? Het antwoord vinden we ook in Matthäus in hoofdstuk 25, in de gelijkenis van de talenten. De Heer geeft aan iedere dienaar iets. Ze bezitten uit zichzelf niets. En wanneer hij terugkomt, vraagt hij wat ermee gedaan is. En sommigen hebben hun talent goed ingezet, die zijn er wat mee gaan doen en het is gegroeid. En 1 dienaar heeft zijn talent begraven en gedaan alsof hij niets ontvangen had. Hij wordt bestraft om zijn passiviteit. Zo is het ook met geloof. Wat doen wij met het geloof dat we van God ontvangen hebben? We hebben allemaal geloof ontvangen, al is het zo klein als een mosterdzaadje. Maar dat geloof kan groeien. Dat geloof moet groeien. Jezus verlangt ernaar dat het groeit. Geloof is ergens van overtuigd zijn. Overtuigd zijn van een waarheid en daar ook naar handelen. Zonder handelen is er geen groei. Zonder handelen is er schijnbaar ook geen echt geloof. Groei in geloof betekent dan meer overtuigd raken van die waarheid. Meer zicht krijgen op wie God is. Meer vertrouwen op hem en wat hij doet. Meer handelen vanuit zijn macht en kracht. Verlang je daarnaar? En hoe groeit het? Heel simpel, door het te gebruiken. Door het geloof, hoe klein het ook is, dat we ontvangen hebben, in praktijk te brengen. Wanneer we dat doen, dan zal ons geloof toenemen. Waarom? Omdat God het zelf laat groeien. Je bent trouw geweest in het kleine. Ik zal je over meer aanstellen. Zelfs als we naar menselijke maatstaven geen succes ervaren, zal ons geloof toch groeien. Ja, misschien wel vooral door ons menselijk falen heen. We moeten immers groeien in ons geloof in God en niet in ons geloof in zelf. We zijn geen humanisten. Het is God die de groei geeft. En hij doet dat omdat we gehoorzaam zijn aan hem en omdat we van hem houden. Voor ieder mens verloopt deze weg anders. Zoals wij verschillen in karakter, talent en achtergronden, zo is ook Gods weg met ieder van ons uniek. Welk geloof heb jij ontvangen? Waar nodigt God je vandaag uit om hem te vertrouwen en in zijn kracht stappen te zetten? Doe het. Groei in je geloof. En God zal erdoor verheerlijkt worden.

0: Hey, de beste wensen, Tim.
1: Ja.
0: Gelukkig half jaar.
1: Is het? Ja, het is 2 juli alweer. Je bent een beetje laat ook.
0: Laat? Nee, het is geen schrikkeljaar.
1: Dus de helft van het jaar bedoel je, toch?
0: Dat is vandaag, ja.
1: Was dat niet gisteren, 1 juli?
0: Nee, dat dacht ik ook. Maar ik heb de rekenmachine erbij gepakt. Als je 365 gedeeld door 2 doet... en dan tel je zeg maar vanaf 1 januari... dan kom je uit op 2 juli. En zometeen om 12 uur, dan is het precies 50%.
1: Oké. Okay.
0: 50%.
1: Nou, ja. Weten we dat ook weer?
0: Ja.
1: Nou, gelukkig volgende helft van het jaar.
0: Ja, nou, dat wil ik je eigenlijk ook toe wensen. Hey, zometeen de blessings, man.
2: De eerste blessing van de dag.
1: Ja, Naomi die is nog maar koud het vliegtuig uitgestapt. De Namibische lucht heeft ze geproefd. Ze heeft de koffer net uitgepakt en ze ontvangt alweer een blessing vanuit Nederland. Dus Naomi, wij weten je ook te vinden in Namibië. Dus, ja, dat is het met blessings, hè. We maken de afstand graag kleiner met de platen die we draaien. Mochten we namens jou ergens naartoe mogen gaan om een blessing te bezorgen, wil je de afstand wat kleiner maken tussen hem, haar, jou? Ja. Laat dan eventjes van je horen. Geef even aan welke platen we voor je mogen draaien. En dan, als het even kan, voeg ik hem vandaag nog voor je toe aan de playlist.
0: En dat kan allemaal met de Groot Nieuws
1: Radio app.
0: Ja.
1: Nou, de app, kijk, het zit zo. Je hebt de Groot Nieuws.
0: Dat mag je zo meteen zelf uitleggen.
1: Nee, want... rechtsbovenin het minuutje. App de studio, zo simpel is het.
0: Oké, zo simpel is het. Zo meteen vanaf 9 uur de blessings met Tim Hendricks.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
9: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
12: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
13: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
2: Groot Nieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP nieuws van 9 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Er werd altijd gedacht dat maar een handjevol Nederlandse jongeren seksueel werden uitgebuit in Duitsland en België, maar het zijn er veel meer. Zeker 125, blijkt uit nieuw onderzoek. Vaak zijn het meisjes die in instellingen zitten en door pooiers worden geronseld. Ze moeten dan aan de slag in hotels of vakantiehuisjes. In Rotterdam is vannacht geschoten en daarbij raakte iemand zwaar gewond. Een man zou zijn geraakt in zijn nek en been. Veel mensen zagen het gebeuren. Na de viering van Katy Cotti was het nog druk op straat. Voor de schietpartij in Rotterdam is nog niemand opgepakt. Een dodelijke ziekenhuisbrand in het noorden van Duitsland. Zeker 2 patiënten zijn om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond en het ziekenhuis is ontruimd. De brand ontstond volgens Duitse media in de kamer van een patiënt en werd daarna steeds groter. Het vuur is nu onder controle. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met lichte regen die over het land trekt. En later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Het is nog steeds behoorlijk druk op de Nederlandse wegen. Ruim 500 kilometer file bij elkaar. Onder andere door ongeluk en werkzaamheden. De meeste vertragingen in Zuid-Holland, Noord-Brabant en in Gelderland. Op de A2 Eindhoven Den Bosch is het ook file rijden over 7 kilometer tussen Boksel en Vught met een half uur vertraging. A7 Heerenveen Duitse grens bij Groningen Zuidoost. Na een ongeluk een kwartier tijdsverlies. De A28 is weer vrijgegeven vanuit Zwolle naar Amersfoort. Bij Hoevelaken nog wel 10 kilometer file met een kwartier vertraging. De N340 vanuit Zwolle naar Ommen is een ongeluk gebeurd bij Ommen. De weg is daar dicht, je zal daar moeten omrijden.
1: Hartelijk dank aan WB. Ja, dit is het uur van de Blessings, jouw verzoekplaat een zegen. Maar eerst de frequenties even op elkaar afstemmen. Wie ben je, waar luister je en wat houdt jou bezig op dit moment? Laat het ons weten. App de studio, breng ons op de hoogte van jouw actuele luisterstatus.
18: Als je Vodafone mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel €20 korting.
19: Elke maand weer.
18: En hoe meer data en snelheid,
19: hoe groter die korting.
18: Dat is One. Van Vodafone.
19: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
20: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
20: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
22: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
23: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
24: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1+1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
22: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95. Goedemorgen!
25: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
26: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1+1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
27: Hoi van Ethos.
28: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
2: Blessings.
29: Met Tim Hendricks.
2: Het christelijke radiostation.

Nate Green in de opening van Blessings deze morgen met Creating Me a Clean Heart. Je hebt het misschien uit volle borst meegezongen. Arjan die maait het gras op de golfbaan weer strak tot op de millimeter. En is op dit moment een salamander aan het redden en veiligheid aan het brengen. Ook daar heeft deze man oog voor. Fijn dat je er bent, Arjan. En Mirjam die heeft een afspraakje. Kleindochtertje Sterk kan er elk moment zijn. We hopen, ja, we mogen een dagje van elkaar genieten vandaag. Ondertussen lekker Groot Nieuws Radio aan. Good morning, zegt Gert-Jan. Hier alvast een check-in vanuit Den Bosch bij de RDW. Ik leef mee met de blessings, heb er zin in. En met velen om ons heen. Dat zegt stamgast Gert-Jan. Ja, hij is er altijd bij. Marjan is aan de klus, de laatste fase van het bouwpakket. Het moet een hoogslaper worden. Nog even de lade maken en dan is het nieuwe bed van mijn dochter klaar. En blessings helpen daarbij. Ja, fijn. Ja, we zijn technisch onderlegd, dat ook inderdaad. Marjon die is net weer droog, die is baantjes gaan zwemmen. Was heerlijk, zeg je. En nu genieten van de blessings. Zegen voor iedereen die luistert en die het programma maakt. Dankjewel, Marjon. Wie je ook bent, waar je ook luistert en wat jouw status ook is. Dit zijn de blessings van donderdag 2 juli 2026. En we mogen naar Namibië. Want daar is Naomi net geland, als het goed is. En ja, hier jouw papa en mama, Dirk en Mariska Rasenberg. En jouw drie zussen, ze sturen je een lied en zeggen: lieve Naomi, wat zijn wij trots op jou. Net geland in Namibië. Je gaat daar 3 weken helpen bij Stichting Light for the Children. En wij bidden dat God met jou meegaat, jou beschermt. En je elke dag zijn vrede laat ervaren. Geniet ook van alles wat je gaat beleven. En tot over 3 weken. Liefs papa, mama en je 3 zussen. En God zegen voor jou, Naomi, met de muziek van Selah.

Zet hem op, Naomi. En alle anderen daar die goed werk doen in Namibië. En dat je er ook van mag genieten. Zo word je deze morgen gezegend door jouw gezin. En ook al onze gebeden voor jou. En Jan, fijn dat jij ook meebouwt aan de playlist van vandaag. De volgende plaat door jou op de playlist gezet. Een lied dat vanmorgen zomaar bij jou opkwam. Een lied dat je graag wil delen met ons. We gaan het draaien. Wie naar u opzien? Mosaic Worship. En je hoort Kees Kraaienoord.

Jean, dank voor het delen van deze plaat. Wie naar u opzien, Mosaic Worship. En Anniette de Bruin. Ja, ik mag jou de volgende plaat bezorgen. Dat mogen we doen op het harde. Namens Paulien van der Spek, dat is een vriendin. Of ja, misschien, ja, dat is een vriendin. En je lieve Anniette, zegt Paulien, morgen mag je jarig zijn. En ja, ik wil je heel graag op deze manier alvast verrassen. Er is dit afgelopen jaar ontzettend veel gebeurd in jouw leven en toch blijf je die sociale vriendin voor mij en zie je om naar anderen. De hoeveelheid dierbare kaartjes die jij hebt geschreven voor mij en zoveel anderen zijn één van je duizenden talenten. Anniette, ik hou van je. Je bent een mooi mens. Blijf dicht bij onze lieve God en geniet van alles wat God jou in het komende levensjaar weer cadeau gaat geven. Deze is voor jou, Matt Redman en 10.000 Reasons. Ik vraag hem voor je aan, met liefs. Van je vriendin Paulien.

0: Anne Jet, speciaal voor jou aangevraagd. 10.000 Reasons, Matt Redman. Bless the Lord. En goedemorgen, Ali Schipstra uit Angeren. Goedemorgen. Ik ga even stil zijn, want ik ga het woord geven aan uw dochter Anje. En daarna klinkt er een mooi lied voor u. De band Lef met het liedje Kijk Omhoog.
1: Lieve man, lieve oma Ali. Vandaag wordt u 83 jaar. Helaas kunnen we niet allemaal langskomen om u te feliciteren, omdat het niet zo goed gaat met uw gezondheid. Daarom willen we u deze felicitatieblessing bezorgen in de vorm van een mooi lied. Zo zijn we er toch een beetje bij vandaag. Heel hartelijk gefeliciteerd. Veel zegen van onze goede Vader in de hemel, die elke dag heel goed voor u zorgt. En we wensen u veel geduld en sterkte voor de komende tijd. Vergeet niet dat we heel veel van u houden. Dus een dikke zoen van uw 6 kinderen, 22 kleinkinderen en 9 achterkleinkinderen.
2: Als we soms de moed verliezen,

0: is hoop, want God heeft dat gezegd.
1: Als woorden tekortschieten, zit er soms maar één ding op.
2: Vind de muziek die bij je boodschap past en schakel Blessings in.
1: Vraag een plaat aan.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
3: Jan en Greet Vellinga uit Harlingen, jullie krijgen het volgende lied. Want, ja, er is iets te vieren. En daarom namens Evert en Renske van der Meulen het lied In U Weet Ik Wie Ik Ben. Heel song in het Nederlands hoor je. Lieve zus en zwager, van harte gefeliciteerd met jullie 50-jarig huwelijk. Ja, God heeft ontzettend goed voor jullie gezorgd de afgelopen jaren. En daar zal hij zeker mee doorgaan. Want ook jullie hulp en vertrouwen is op hem. Greet, ook nog gefeliciteerd met jouw verjaardag van gisteren. En wij houden heel erg veel van jullie. En we genieten van deze bijzondere tijd dat we nu bijna buren zijn aan de mooiste haven van Harlingen. Kus van Evert en Renske. En In U Weet Ik Wie Ik Ben voor jullie hier op Grootnieuws Radio vandaag.

0: Elke week een nieuwe brandstofpodcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel erg bij elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstofpodcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio-app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

Josiah Queen en Brandon Lake hier op Groot Nieuws Radio met Can't Steal My Joy. En we gaan Joy bezorgen in Groot Ammers. Wilma Korevaar, goedemorgen. Hier je dochter, Jeanne. Als ik dat goed zeg, Jeanne Korevaar zegt: lieve mama, wat een bijzondere dag vandaag. 60 jaar ben jij geworden. We hebben de afgelopen periode jullie 40-jarige huwelijk uitgebreid gevierd. En we mochten jullie getuigenis horen. Jouw verjaardag willen we desalniettemin ongemerkt voorbij laten gaan. We zijn dankbaar voor een liefhebbende, stoere, trouwe en gelovige moeder en oma. Hoe bijzonder dat we dit met elkaar mogen vieren. En dat doen we vandaag ook met een plaat op de radio over Gods trouw. Zijn trouw kleurt de morgen, je hoort hem al. Opwekking 711. En dus is hier de opwekking. Bent Wilba namens Jeanne dus voor jou op Groot Nieuws Radio. Deze muzikale blessing.

dit is fijn. Zijn trouw kleurt de morgen. En zo kun je er weer tegen. Deze donderdag 2 juli. Nou, en als we dan ook nog onze dankpunten even op een rij gaan zetten. Patricia die laat weten, ik geniet weer van de blessings vandaag. Maar de mooiste blessing vandaag is dat we de 22e verjaardag van onze zoon Tristan mogen vieren. Gefeliciteerd jongen, maak er een mooie dag van. Tot vanavond, zegt Patricia dus. En Jannie van Tel die zegt, morgen gaat mijn kleindochter Verlina.

Niels een bijzondere dag. 15 jaar geleden kregen wij verkering. 13 jaar geleden zijn wij verloofd. En 11 jaar geleden zijn wij getrouwd. We zijn gezegend met twee lieve zoons, Jefta en Misael. We zien de goedheid van God door ons leven heen. Al heel ons leven bent u trouw, Heer. Ah, supermooi, gefeliciteerd. Willemieke, Niels, jullie hele gezin natuurlijk. Dan Marco, die maakt van de gelegenheid gebruik om met Blessings ook aandacht te hebben voor jouw rozenhuwelijk met Helen. 17 jaar getrouwd en dus vraag je om het liedje Ons Moment. En de mijlpaal jubileum staat symbool voor de roos en de kleur geel, wat in het teken staat van passie, bloeiende liefde en de warmte die jullie samen hebben opgebouwd. Nou, supermooi dit eventjes benoemd te hebben hier vandaag. Een dankmoment en vooral ook jullie moment. Gerald en Linda Troost, ze zingen het voor jullie.

gefeliciteerd, alle stellen, alle bruidsparen. Ons moment. En Amanda wil graag even een momentje in het leven roepen voor haar moeder. Want ja, mijn lieve moeder is jarig vandaag, lieve mam. Namens mij, namens het team en Dirk, Samantha en Esmee, gefeliciteerd. En deze plaat, In Salvation en Eline Hooijen met een hart vol lof.

0: Fall Off in Salvation en Eline. Terwijl we afslag Staphorst nemen voor Gerrit en Gerry. Want zeggen Henk en Henny, zus en zwager, lieve Gerrit en Gerry, gefeliciteerd met jullie 44-jarig huwelijk deze dag. Zo dankbaar voor deze mooie jaren, voor jullie prachtige kinderen en hun geliefde en de kleinkinderen. En willen jullie ook veel sterkte en moed en kracht van God toebidden. Voor jou Gerrit, voor je gezondheid. En ook voor jou Gerry, die dag en nacht Gerrit verzorgt. Zo liefdevol. En Gerrit, je bent hier zo dankbaar voor. Wij houden van jullie, liefs Henk en Henny.
1: Als het leven soms pijn doet.

0: en Elisa met Als het leven soms pijn doet. Speciaal voor Gerrit en Gerry. En iedereen bedankt die bij heeft gedragen aan de blessings van vandaag. Team Blessings, dat waren we, dat zijn we ook morgen weer. Zometeen, Thijs en Jorieke. En Thijs, jij hebt nieuws.
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, veel omgevraagd. Waarom komen jullie eigenlijk niet naar andere conferenties? Altijd zo leuk als jullie bij opwekking zijn. We gaan het gewoon doen, Tim. We gaan dit jaar. Hou je vast. Nieuw wijn.
2: Nieuw wijn.
1: Jazeker. Leuk, hè?
0: Nieuw wijn, we komen eraan. En zometeen.
1: Ja, gaan we ons voorbereiden met Bart Visser, Corine Zonneberg. Ze komen ons vertellen, wat is het eigenlijk nieuw wijn? Waar moeten we ons op voorbereiden? En hoe gaat dat er inhoudelijk uitzien? Dus we hebben er heel veel zin in. Ik hoop heel veel luisteraars ook.
0: Let's go.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans. En is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
8: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
12: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op Bijbelhoezen.nl.
13: CC Winans komt terug naar Nederland. Samen met Charity Gale. 26 augustus, Ahoy Rotterdam. Bestel nu jouw kaarten voor CC Winans en Charity Gale via eventsforchrist.nl. Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 10 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Er zijn zorgen dat steeds meer jongeren AI-chatbots gebruiken als vertrouwenspersoon. Bijna een kwart van de jonge AI-gebruikers legt persoonlijke problemen liever voor aan ChatGPT dan aan hun beste vrienden, meldt een vandaag. Experts vinden dat een slechte zaak. Zij zeggen, jongeren krijgen hapklare antwoorden uit een gedachteloos computermodel. Minister Pieter Heerma wil een organisatie optuigen die gaat kijken of verkiezingen in ons land beïnvloed worden door het buitenland. In een paar andere Europese landen bestaan die organisaties al. Rond de gemeenteraadsverkiezingen waren er al geluiden dat er vanuit het buitenland mensen online werden beïnvloed door nepinformatie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev was vannacht opnieuw het toneel van oorlogsgeweld. Het ging om een grote aanval. Tientallen flats en een hotel werden geraakt door Russische raketten en drones. En daarbij zijn volgens Oekraïne zeker 13 mensen om het leven gekomen. Meer dan 50 mensen raakten gewond. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met lichte regen die over het land trekt. En later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Groot Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Heel langzaam lossen de files van de ochtendspits op. Het is nog behoorlijk druk met 200 kilometer file in totaal. De A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij elkaar 20 kilometer file nog tussen knooppunt Prins Klausplein en Nieuw-Vennep. Hou rekening met dik een half uur vertraging. Op de A10 vanuit Koenplein naar knooppunt de Nieuwe Meer voor knooppunt Amstel 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, er zijn twee rijstroken dicht. En werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum voor knooppunt Gorkum 7 kilometer file en 20 minuten vertraging.
2: Zometeen Thijs en Jorieke.
18: Hè, het licht doet het niet.
19: Ik heb geen bereik.
20: Hebben we nog wel water?
21: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Groot Nieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers. Versterk impactvolle organisaties. En maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
7: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
8: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
22: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
8: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
23: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
24: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
23: Boeie!
24: Alle hak, tweede gratis.
23: Lekker hoor!
24: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
23: Zo hé!
24: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
23: Yes!
24: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
23: Hamster!
25: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
26: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
27: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landbouw.nl.
2: Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.

0: Beckham en Carrie Job en de Revelation Song.
1: Thijs en Jorieke.
0: Een hele goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Thijs, ik heb een opdracht voor je.
3: Ja.
0: Het kan zijn, het zou zomaar voor kunnen komen, dat ik overmand ga worden door een...
3: Emoties?
0: Sowieso, maar ja. Dat heb natuurlijk elke uitzending. Probeer ik die altijd de baas te blijven.
3: En dat wist ik al, dus dat hoef je me niet te vertellen.
0: Precies, nee, dat ik kan overmand worden door een hoestbui.
3: Oké.
0: Ik heb serieus de hele nacht lopen hoesten. Nou, niet de hele nacht. Ik mag niet liegen.
3: Nee.
0: Maar wel echt
3: een hoeveel uur heb je gemaakt, denk je?
0: Ja, het was vannacht. Het was, ja. Hier zit er mee. Ik moet positief zijn.
3: Ja.
0: Het was niet veel.
3: Niet veel.
0: Dat, maar ik val...
3: op één hand te tellen.
0: Ja, sowieso, ja. Maar ik had... het is heel vervelend. Dan voel ik of dan zit ik hier te presenteren. En dan voel ik op een gegeven moment of te interviewen. Dan voel ik zo'n kriebel komen. Ik, oh, en dan ben ik alleen maar bezig met dat te onderdrukken. En op een gegeven moment komt dat eruit. Had ik dinsdag ook. Dan doe ik mijn microfoon wel naar beneden. Maar dan horen de mensen toch op de achtergrond zo... kijk, het klinkt dan zo.
3: Ja, hoor je dat? Ja,
0: ja, dat, ja heel, het is heel vervelend. Dus ik wil toch even een opdracht nu voor jou. Mocht het gebeuren... Dan loop ik gewoon even weg, neem jij het over.
3: Ja.
0: Het heet niet voor niks het programma Thijs Jorieke.
3: Dus ik moet goed opletten.
0: Als je mij op een gegeven moment ziet stuk gaan... dan weet je gewoon, oké, je moet je klaarmaken om te wisselen van plek.
3: Doen we nog een signaal of moet ik gewoon opletten... en als je wegloopt, dan hoppakee erin.
0: Je ziet wel goed...
3: Ja. Nu hoop ik ook een beetje dat het gebeurt eigenlijk.
0: Nou, ik hoop het niet. Dat zou helemaal niet leuk zijn. Dat zou helemaal niet fijn zijn. Maar ik wil even al hebben het afgesproken.
3: Zal ik nog een gemberteetje erbij pakken voor de zekerheid? Of zeg je heeft geen zin meer?
0: Vrouw, ik moet wel veel water drinken. Okay. Maar ik weet, dit geeft mij rust. Ik kan weten, jij staat helemaal op
3: paraat,
0: scherp.
3: Absoluut.
0: Ja, en Thijs. Ik mag toch wel zeggen, een lang gekoesterde wens gaat deze zomer uitkomen. Want elk jaar komt Liesbeth van Lef vanaf New Wine naar ons toe. Deze was altijd mijn gast, mijn zomergast. Dat was voor haar altijd een heerlijke escape. Even weg van het terrein. Want vaak was ze moe, was ze vies. Hij was altijd moe, vies, gebroken.
3: Nat, ja.
0: En dan kwam ze altijd even bij ons en zei ze... kom nou een keer ook deze kant op, kom nou een keer deze kant op. Nou, Liesbeth, dat gaan we doen. Wij gaan namelijk deze zomer naar... New Wine.
3: Ik moet wel zeggen, ze kwam inderdaad vaak met verhalen van... oh jongens, het is niet altijd even makkelijk of wat dan ook. En toch weet jij steeds enthousiast dat je denkt, ik wil die kant op. Hoe kan dat?
0: Ja, ook bijna, dat doe ik nu nog niet. Bijna kon ik denken, ik wil ook gewoon kamperen. Ik wil gewoon met mijn gezin zijn. Zo, terwijl ze eigenlijk inderdaad, je dacht, als je haar verhalen hoorde, dubbel. Maar toch kreeg ik dat. Ik denk dat zij ook spijt gaat krijgen dat ze nu niet de escape heeft... dat ze even lekker een dag in de Veenendaal kan. Maar wij gaan daar naartoe. Ja, en we willen ons natuurlijk gewoon goed voorbereiden.
3: Ja, we willen ons goed voorbereiden, we hebben er heel veel zin in. En dat doen we door dat we twee nieuwe Wijnen spreken vandaag, directeur Bart Visser en hoofdprogramma Corine Zonnenberg. We praten over wat New Wine wil zijn, hoe de beweging vernieuwing door de Heilige Geest wil brengen in de kerk. En dat doen we aan de hand van het thema Voor de Goede Vrede, waar de hele conferentie over gaat.
0: Ja, we zijn ook wel benieuwd, ben jij wel eens bij New Wine geweest? We zijn benieuwd naar je typische New Wine moment. Was er een lied, gebed, ontmoeting, kindmoment of preek die je is bijgebleven? Laat het ons vooral even weten via de app. Maar eerst zometeen, Thijs, er cirkelt van ons een filmpje op het wereldwijde web.
3: Ja.
0: Waarin wij het nieuwe spel doen van de EO. Raad de christelijke plaat. Nou, dat ging niet lekker voor jou.
3: Nou, ik weet wel weer waarom ik van de radio ben. Er is ontzettend geknipt in dat filmpje. Jij komt eruit alsof je alles weet en alsof ik helemaal geen idee had van al die mooie nummers.
0: Zometeen een kleine revanche.

0: De Opwekking Band en een eeuwig halleluja. En ondertussen ben ik van een plek verwisseld. Ik zit niet meer achter de knoppen. Ik kan niet meer zien wat er in het systeem staat. Oh, jij trouwens wel, Thijs.
1: Ja, maar ik kijk gewoon niet.
0: Ja, dat vind ik niet. Ik vind het nu al niet eerlijk.
1: Kijk, ik doe zo. Mijn beeldschermpje staat uit.
0: Oké, want waarom ben ik van plek verwisseld? Er gaat een filmpje rond van ons. Ja. Op het internet, op social media, waarin wij het spel spelen Raad de Christelijke Plaat. Een nieuw spel van Nayo. Eigenlijk een spel wat wij natuurlijk al heel vaak speelden hier in de studio. En jij zei, hier moeten we wat mee doen. Hier moeten we wat mee doen. Hebben wij niet gedaan.
1: Nee, heeft de EO wel gedaan, een soort christelijke hitster inderdaad. We hebben dat best een tijdje in die opnames. Je weet hoe lang dat duurt bij die video. Ik ging heel goed in het begin. Allemaal prachtige nummers. Ik wist de een na de ander. Allemaal niet in het filmpje gekomen. Alleen maar de momenten dat jij stond te stralen. Ja, die hebben ze dan weer eruit gehaald. Dus ik dacht, het is tijd voor revanche.
0: Maar dat kunnen wij natuurlijk, dat kan ik natuurlijk niet doen. Daar hebben we iemand voor uitgenodigd. Natuurlijk, Nando Kok!
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hallo, Nando. Jij bent onze spelleider, ben je er klaar voor?
2: Ja, en voor de duidelijkheid, ik heb de fragmenten, die heten fragment 1, 2, 3, 4, 5.
1: Oh, ze kan gewoon niks zien. Oh, ik kan gewoon mijn schermpje aanzetten.
0: Oké, ben je ook de scheidsrechter?
2: Tuurlijk.
0: Want dat ging nog wel eens mis toen we het vorige keer speelden.
1: Ja. Ja, we moesten zelf onze regels bijhouden. Dat is moeilijk voor ons.
2: Ja. De gasten van vanochtend zijn de VAR, dus dat komt helemaal goed.
1: Ja, wat moeten we doen?
0: Ja.
2: Ik ga zo meteen een lied starten. En volgens mij heb ik van jullie beiden de artiest en titel nodig, toch?
1: Oké, uitstekend. Ja. Allebei één punt waard, denk ik, hè?
2: Één punt?
0: Ja. Ik vind het gewoon heel spannend.
1: Ja, ik ook.
2: Ja?
0: Ja.
2: Klaar?
1: Ja, ik
0: denk
1: het.
2: Weet je het zeker?
0: Nee.
2: Oké.
0: Komt-ie. Begin niet zo. Martijn Buwalda, je draagt het niet alleen.
1: Nee, dat is het
0: niet. Nee, dat is het niet. Wel Martijn Buwalda.
1: Sterke held.
0: Nee. Oh, wat erg. Nee.
1: Dit is niet langer.
0: Nee. Ach. Oh, jongens, thuis weet iedereen het al. Het is niet om aan te horen dit.
2: Je ziet het schreeuwen naar de radio.
0: Ja, ik zeg het nou.
1: Zo slecht zijn we dus.
0: Oh, wat erg.
1: Het is toch niet zo slecht, dat video, hè? Als allemaal dingen eruit knippen.
0: Ja, het is wel Martijn Buwalda.
1: Gaat hij nog zingen, of hoe zit dat?
0: Doe je eerst een metaaltje of zo? Wacht, gaat hij zingen?
1: Ja, ik zei het een sterke held, dat zei ik net.
0: Nee, maar dat zo heet hij niet.
1: Nee,
3: kijk naar jou.
0: Kijk naar jou.
1: Vecht.
0: Vecht. Gevecht.
2: Het zijn wel lang spelletjes.
1: Niet, je draagt het niet alleen.
0: Nee, dat zei ik al.
2: Niet, je draagt het niet alleen.
0: Nee.
1: Het zou een goede titel zijn, hoor.
0: Oh, wat erg. Oh, wat erg. Ja, we weten het niet. We moeten, anders duurt het te lang. Man. Het is radio.
1: Ik denk gewoon één punt voor Jurika, denk ik, man.
2: Het correcte antwoord is Staak de Strijd.
0: Oh, wat erg.
1: Ik weet niet of dit een goed idee was.
0: Nee. Yo. Gelukkig lees ik de app nu. Kan de app nu niet zien hoe de mensen nu ons helemaal
2: één punt voor Jurika.
0: Ja, let's
2: gaan
0: go.
2: We naar fragment 2.
0: Opwekking Band.
1: Nee, zeker niet. Dat is een minpunt voor Jurika. Minpuntje. Ja, duidelijk Michael. Michael W. Smit. Je kunt het maar geroepen hebben.
0: Kids Queen. Nee, maar grapje.
1: Wat hebben we lange intro's vandaag, Nando? Die praten we altijd voor, ze luisteren gewoon nooit naar.
2: Oh, jongens, mijn hart bloedt.
0: Immigrant.
2: Ja.
0: Immigrant.
1: Die doet heel veel met Michaels.
0: Nee, dit is Immigrant. Dit is Immigrant. Ik hoor aan de vibe. Jaren 80. Maar ja, dat nummer. Ja.
1: Ik kan geen nummer van Amy opnoemen.
0: Ja, ze heeft zo'n nummer Die Word, maar dat is dit niet. Die is heel sloom.
1: Dan zeg ik Die Word.
0: Nee. Oh, wat erg. Ik heb wel gelijk
2: bijna 20 jaar Groot Nieuws Radio. Hoe vaak we dit nummer wel niet hebben gedraaid. Hoe vaak jullie dit nummer wel niet hebben gedraaid.
0: Dat is zo erg. Ja,
1: maar dan moeten wij altijd connecten met onze gasten. Dan zijn we aan het verbinden.
2: Dit is Lead Me On.
0: Oh, natuurlijk. Lead Me On. Zo gaat hij.
1: Bij mij gaat er geen belletje rinkelen.
0: Jawel, bij mij wel, Nando.
2: Fragment 3 snel.
0: Oh, jongens. Opwekking Band. Punt voor mij. Ja, dit is Eveline Cocu. Of Eveline, zo heet ze toen, Eveline. Lord, you are good, toch? Oh, zo heet ze dus niet. Zit ik weer.
1: On your good.
0: Lord, you are good and your mercy endures forever. Niet? Oh, wat erg. Nee? Jawel.
2: Dat is niet de titel van dit lied.
1: Nee, is niet de titel. Het gaat om de titel.
0: Heer, die bent goed.
2: Ja.
1: Oh, dat is natuurlijk de Nederlandse.
2: Dat is het.
1: dit geeft niet een goed beeld hoor, deze. Het was veel makkelijker daar.
0: Zie je dat ik wel beter was ook bij het vorige filmpje?
1: Nee.
2: Voor de duidelijkheid.
0: Ik heb al gewonnen.
2: Het staat 4-0.
1: Ach, jongens.
0: Het kan nog gelijk komen.
2: Het zou nog kunnen.
0: Nou, hebben we nog tijd voor? Ik moet wel door.
1: Ik heb er geen hoop voor hoor.
2: Fragment 4.
1: Ach, wat bekende.
0: Michael Debbie Smit. Ja, Maarten Smit. Maarten Smit.
1: Matt Redman. Ik ga nu ook genoemd.
0: Nee, Maarten Smit. Ik ken hem. Maarten. In de Nee.
1: We hadden het even over het niveau moeten hebben van tevoren, Nando.
0: Nee, dit is heel, dit is super bekend nummer.
2: Gigantische klassieker.
0: History Maker. Nee.
2: Ondertussen, lieve luisteraars, de gasten in de studio worden helemaal gek van herkenbaarheid. Die hebben het al lang gezien, gehoord, die weten het.
1: Je praat er doorheen, Nando, ze kan het niet horen.
2: Nee, het is mijn schuld.
0: Kijk, ik kan er wel mee zingen. I wanna sing of your love forever. Nee? Of wat erg.
1: Forever you're good, you're... Zoiets.
0: I could sing of your love.
2: I could sing of your love.
0: Maarten Smit.
2: Van Delirious.
1: Oh ja.
0: Maar dat is toch een stel, natuurlijk. Dat is toch Martin?
1: Nee.
2: Eentje voor de titel.
1: Jongen, 5-0. Dit is vreselijk.
0: Maar het is toch wel de stem van Martin?
2: Daarmee hebben we dit spelletje afgerond. Maar we kunnen niet echt zeggen dat dit een groot succes is.
1: Jongens. Ja, maar dit ging heel anders.
0: Dus mocht je Raad Christelijke Plaat willen doen met mensen die beter zijn. Dat is echt een leuk spel.
1: Ik zou willen zeggen, kom eens opnieuw Wijn even opzoeken. En dan gaan we, neem het spelletje mee. Dan kun je ook een lekker keertje van ons winnen.
0: Ja, wat erg.
1: Hey, gefeliciteerd.
0: Ja, dank je. Oh.

0: Franny Cash en Jesus All Along. Ja, Thijs, het is wat het is.
1: Ja, het is. Ja, ik kan er van alles over zeggen. Mijn koptelefoon deed het niet. Dus ik heb helemaal niks gehoord van al die nummers.
0: Dikke doei.
2: Thijs en Jorieke.
3: Bij Groot Nieuws Radio.
0: Ja, ik mag wel zeggen, een lang gekoesterde wens gaat deze zomer uitkomen. Wij gaan namelijk, Thijs, naar New Wine.
1: We hebben ontzettend veel zin in. Ik moet wel zeggen, wij kwamen met het idee. We zeggen, joh, wij willen de uitzendingen maken. Ja, toen gingen er allemaal collega's aanhaken. Dus dat werd steeds meer en steeds groter. Dus ja, nu gaan we er gewoon een tent neerzetten met een studio. En ik denk dat het fantastisch gaat worden.
0: Ja, maar daar willen we ons natuurlijk wel goed op voorbereiden. En dat doen we vandaag met twee New Winers. Directeur Bart Visser en hoofdprogramma Corinne Zonnenberg. We praten over wat New Wine wil zijn, hoe de beweging vernieuwing door de Heilige Geest wil brengen in de kerk.
1: En het thema is dit jaar Voor de Goede Vrede. Een thema dat raakt aan jezelf, de kerk en de wereld. En natuurlijk willen we ook al iets van de sfeer proeven van New Wine vandaag. Want wat zijn nou voor Bart en Corine typische New Wine momenten?
0: Goedemorgen beiden.
4: Goedemorgen.
0: Heel erg leuk dat jullie er zijn. Jullie gingen een beetje stuk net toen wij heel hard aan het proberen waren. Van jij Bart, jij kon het niet aan.
5: Nee, het kost me heel veel moeite.
0: Ja, jij bent ook vet lang de pianist geweest bij de Ontwikkeling Band. Dus dit was natuurlijk niet om aan te horen.
5: Nee, dit kostte me wel moeite. Ik vertelde net, toen mijn vrouw en ik jong waren, en als we dan s'avonds niet konden slapen, dan zeiden we samen, dan moest de ene nummer zeggen en de andere de titel en de toonsoort. Dus we hebben dit spelletje gewoon heel vaak gedaan met z'n tweeën.
1: Ja, de toonsoort had ik ook al geweten.
5: Precies, ja. Dat was makkelijk geweest.
1: Dan wordt het makkelijk, ja.
0: En ook Corinne zei ook meteen, hier zijn jullie niet goed in. We kregen meteen even een stukje feedback.
4: Eerlijk zijn toch?
0: Ja, nee, dat is goed. Bedankt daarvoor.
5: Voor de goede vrede.
0: Nou, ik vond het wel een beetje polariserend werken. En vorige week hadden we natuurlijk een hartstikke hittegolf. Ik las alweer berichten dat er komende week ook weer veel warmte aankomt. Hebben jullie vorige week gedacht, oei, wat als dit, hè, code rood, wat als dit tijdens de New Wine conferentie gebeurt?
4: Ja, zeker. Vooral onze eventmanager die...
5: Was die bezorgd? Ik dacht echt, New Wine kan dit, want wij hebben dit al zo vaak gehad.
4: Nou, het is dus, meer, kijk, net als Defcon werd natuurlijk afgelast.
0: Ja,
4: ja, dan baal je.
5: Ja.
1: Jullie hebben iets minder moshpits misschien dan Defcon? Ja, ik weet het niet, ik ben er nooit geweest. Hè, dus,
5: Nee, maar we hebben in 2018 en 2019 echt extreme hitte gehad. 2018 was het 35 graden. Toen dachten we, erger kan het niet. Toen werd het 19. En toen, in 2019 toen was het 40 graden. Dus dat hebben we op New Wine al eens meegemaakt. Maar fijn is het niet. En inderdaad, ons team was er wel...
4: We dachten, als de hitte nu al is geweest, hebben we straks niet.
0: Ja, ik hoop dat het waar is. Maar welke scenario's liggen er dan klaar inderdaad?
4: Ja, dat soort scenario's. We hebben natuurlijk ook wel eens een keer, wat was het, 2 jaar geleden, met die enorme regen gehad. Al die modder. Dus ja, dat zijn wel, dat zijn niet de leukste scenario's, nee.
0: Maar moet je je daar al op voorbereiden?
5: Ja, je doet het een beetje, maar het is altijd wel ook een beetje handelen naar bewind van zaken. En daar hebben we inmiddels ook wel de nodige ervaring mee. Omdat we de meest weerextreme hebben gehad op de zomerconferentie.
4: En nog geen sneeuw, hè?
5: Nee, nog geen sneeuw.
0: Dat zou
5: dat
0: bijzonder
5: echt
0: zijn,
5: super gaaf zijn, ja. Ik moet wel koud wordt dat. Nee, maar het is wel een beetje handelen naar bewind van zaken. Je houdt met een paar dingen rekening. Maar je kan heel veel dingen toch ook niet echt voorbereiden. Zoals die modder 2 jaar geleden. Toen hadden we bijvoorbeeld heel veel rijplaten nodig. Ja, die kun je eigenlijk... Dat kan je van tevoren reserveren. Dat kost ontzettend veel geld. En als je het dan niet nodig hebt, dan is het een beetje zonde.
0: Ja.
5: Dus je denkt wel wat na over scenario's. Maar je kan niet alles tot in de puntjes voorbereiden.
0: Nou, dat klinkt als een hele ontspannen, relaxte houding inderdaad. Ligt alles mee op schema qua voorbereidingen? Het is nog maar 2 weken, toch?
1: Ja, 2 weken.
4: Ja, klopt. Ja. Nee, volgens mij ligt alles best wel goed op schema. Dus kijk, iedereen is nu druk met de laatste voorbereidingen. Maar het programma staat, alle sprekers staan.
0: Maar dat staat wel even, denk ik, gok ik.
4: Klopt, ja, maar goed, op het eind is het toch nog altijd even. Zijn nu echt alle plekjes gevuld. En, maar goed, volgens mij loopt het allemaal, ja.
5: Ja, nee, ik zie met name dat dus de zomerconferentie, dat weet niet iedereen, maar wordt dus georganiseerd door ontzettend veel vrijwilligers.
0: Is dan 1000 of zo?
5: Ja, 1000 vrijwilligers. En die zijn niet allemaal het hele jaar bezig. Maar wel, je ziet eigenlijk, afgelopen zaterdag hadden we de medewerkersdag. En vanaf dan, ja, dan broeit en bruist het binnen de beweging. En dan gebeurt er ontzettend veel. Dus ik merk wel dat mensen zijn nu echt heel hard aan het werk. We maken lange dagen, dus er wordt echt hard gewerkt. Maar ik hoorde ook inderdaad... nou ja, dat het allemaal lekker loopt en goed is. Maar het is wel hard werken voor heel veel mensen.
4: Ja, en nu, omdat je natuurlijk nu, het gaat nu bijna komen. Dus dan denk je opeens, oh wacht, hadden we hier al over nagedacht. Ja, nou, ja. Dus dat soort dingen poppen nu heel veel op.
0: De kosten poppen de hele tijd dingen op.
4: Daarom, maar daar hebben we nog 2 weken voor. Dus
0: daarom. Hey, we gaan even een paar stappen terug. Niet iedereen heeft natuurlijk precies helder wat New Wine is. Bart, dat is natuurlijk echt een directeurvraag. Even die pitch moet jij natuurlijk altijd paraat hebben. Dus even een korte pitch. Wat is New Wine?
5: Ja. Een charismatische vernieuwingsbeweging. We vragen aandacht voor het werk van de geest.
0: Oh, dat is een hele...
1: Nou duidelijk, ja.
0: Dat is een hele goede korte pitch. Corine, welke thema's wil New Wine in dat steeds voor het voetlicht brengen?
4: Ja, met name dus het werk van de Heilige Geest. En we werken eigenlijk met de 3 cirkels van vernieuwing. Dus dat is de vernieuwing van jezelf, de vernieuwing van de kerk en de vernieuwing van de wereld. En die komen ook ieder jaar cyclisch zeg maar aan bod. En dit jaar is dus de vernieuwing van de wereld.
0: En het bestaat natuurlijk al even, maar er moet vernieuwd blijven.
4: Ja, we geloven dat de Heilige Geest dat doet. Ja, dat hij vernieuwing geeft op heel veel aspecten en vlakken van je eigen leven, maar ook in de kerk en in deze wereld.
5: Super protestants natuurlijk, semper reformata, altijd vernieuwen. En dat staat ook in Romeinen 12, vers 1 en 2, waar Paulus dat zegt. Hè? Dat wordt vernieuwd in je denken. En dat beschrijft hij in de Romeinen 12 als een doorgaand proces. En dat geloven we ook, dat de Heilige Geest telkens opnieuw vernieuwing wil geven.
0: En dat stopt dus nooit.
5: We zijn nooit af. Tenminste, zometeen. Aan de andere kant van de eeuwigheid, om het zo te zeggen. Maar aan deze kant van de eeuwigheid is er nog heel veel te ontwikkelen en te vernieuwen. In ieder van ons, in onze kerken en in de wereld.
0: En is dat dan juist, is zo'n beweging als New Wine inderdaad juist nodig, omdat we dat misschien soms een beetje vergeten, die vernieuwing? Dat we gewoon in het dagelijks leven, onze kerken, gewoon een beetje voorthobbelen?
4: Ja, misschien wel. En soms ook gewoon even een week om die ruimte te hebben om stil te staan. Omdat je leven loopt door. En zeker in zo'n zomerweek heb je dan even de ruimte om opnieuw tot rust te komen. Ruimte ook te maken. Vaak om de Heilige Geest te laten werken in je leven, moet je vaak ook even ruimte creëren in jezelf. Dat kan dan in zo'n week.
0: Ja. Hoe zijn jullie zelf bij New Wine betrokken geraakt?
4: Ja, ik ben zelf al best wel een tijdje betrokken. Eerst via het jongerenprogramma, Next. En een aantal jaar geleden werd ik zelf dominee in Rotterdam-Zuid. En dan vervalt natuurlijk echt je vrijwilligerswerk, wat je meestal in de kerk doet. Dus toen dacht ik, nou, wat kan ik dan eens voor taak oppakken? En toen ben ik met Bart in gesprek gegaan. Die zei, nou, ik heb nog wel een leuke taak voor je binnen New Wine. Dus zo,
0: een klein taakje.
4: Ja, een klein taakje.
5: Dat is echt veel werk. Wat
0: dit doe je gewoon, je bent dominee en dit doe je gewoon erbij.
4: Dit doe ik erbij, ja.
0: Omdat je dacht, een soort een
4: tijd zat.
0: Goede christen, zo van, die moet vrijwilligerswerk doen.
4: Ja. Nou, het leuke is, als dominee zit je natuurlijk heel erg in die lokale kerk, heel erg in je lokale context. En New Wine is gewoon wat breder, wat groter. Op een andere manier ben je dan daarmee bezig. Dus dat, voor mij werkt dat evenwicht heel goed.
0: En is die missie dan ook heel erg iets wat bij je past?
4: Nou, ik zie dat wel dus in mijn praktijk. Dat ik denk, ja, we hebben die vernieuwing van de Heilige Geest nodig. Ook juist, Rotterdam-Zuid is niet de meest makkelijke plek om kerk te zijn. En ik denk de enige manier waarop ik dat volhou is door de Heilige Geest. Dus voor mij is zelf de zomerweek van New Wine ook altijd echt een plek waar ik even op adem kom. Ook al ben ik daar heel druk bezig. Maar gewoon even in de aanwezigheid van God zijn. Het gewoon iets meer voelen dan in mijn dagelijkse leven, waarin je toch doorrent en de stad altijd iets van je vraagt. En ik heb gewoon gemerkt, in mijn werk heb ik het nodig. De Heilige Geest, anders hou ik het daar niet vol.
0: Ja, dus het raakt ook echt aan je eigen verlangen. Hoe ben jij betrokken geraakt?
5: Ja, New Wine is in 2004 begonnen met de eerste conferentie. En toen was ik hoofd worship op de zomerconferentie. Dus ik zat toen al achter de piano en leidde eigenlijk. Ik had de overzicht over alle worship teams. Dat heb ik een paar jaar gedaan. Toen heb ik het overgedragen aan Freek en Lisbeth van Lef. En ben ik zelf programma gaan doen, wat Corine nu doet. Dus ik heb dat een aantal jaar gedaan. En op een gegeven moment, weggepromoveerd. En nu ben ik directeur.
0: Maar ook, ook omdat dan blijkbaar is het ook echt een verlangen van jou, die vernieuwing?
5: Nou, ik word er gewoon echt super enthousiast van als ik allerlei... Kijk, er zijn gewoon heel veel mensen die door het jaar heen in hun kerk zitten en soms daar ook wel wat eenzaamheid of wat leegte ervaren. En ik word gewoon echt heel blij van als je dan ziet dat ze op een zomerconferentie komen. Met name heel veel jonge mensen, heel veel jongeren die dan daar het gevoel krijgen, oh, ik ben niet alleen christen. Er zijn ook andere jongeren van mijn leeftijd christen. En ze worden daar aangeraakt en aangevuurd. En ze gaan naar huis, willen Bijbel lezen, willen elkaar ontmoeten, willen bidden. Dus ik word daar gewoon echt super enthousiast van. Dus dat maakt ook wel dat ik graag betrokken ben bij de beweging.
0: Ja, dat is echt een stukje vrucht eigenlijk van jullie werk.
5: Ja,
4: En ik zie dat ook wel met mijn eigen kinderen. Die natuurlijk in een hele kleine kerk zitten. En dan op Nieuwijn komen. En dan opeens een tent vol christelijke kinderen. En die dat echt heel tof vinden. Dat ze zeggen, oh, maar er geloven dus echt nog veel meer kinderen.
5: Ja.
4: En in zo'n week ook zoveel meekrijgen. Ja, ik vind dat heel mooi. Hè? Dan leren ze ook bidden om de Heilige Geest. Dan mogen ze bidden voor mensen. Ze leren. We hebben bijvoorbeeld Kids Ministry ook. Ja, ik vind het heel mooi dat ze zo jong zijn. En dat al leren en mogen ontvangen.
0: Als iemand nog nooit is geweest op Nieuwijn, hoe zou je de sfeer op Nieuwijn willen omschrijven?
5: Ja, het is Nieuwijn is het is een week super ontspannen, geïnspireerd worden en gevuld worden. Dus de sfeer is, ja, is echt wel heel relaxed eigenlijk. Hè? Dus mensen vergelijken het soms met Opwekking, maar Nieuwijn is 10 keer zo klein als Opwekking. Dus dat is ontzettend groot en echt een event met heel veel energie en heel veel. Er gebeurt heel veel prikkels. Nieuwijn is een heel stuk relaxter. Dus het voelt echt als een goede, leuke vakantieweek met mooie diensten, fijne seminars, maar ook veel ontmoeting. Je moet niet vergeten dat heel veel mensen, dus ik denk wel 80% van onze bezoekers komen met een groep vanuit hun kerk. Dus je gaat vaak ook zeg maar kamperen met de mensen uit je gemeente. Dat is, geeft ook een bepaalde dynamiek. Dus het is een hele leuke, sfeervolle week. En we hebben heel veel lol ook al.
4: Ja, klopt. En we hebben natuurlijk een heel groot gevuld seminarprogramma, maar daarnaast ook een dorpspleinprogramma. En dat zijn allemaal bandjes. En ook in de avond. En de silent disco. Maar ook dat, zeg maar.
0: Oh,
4: er
0: leuk.
4: Zit ook veel muziek.
0: Wanneer is die? Op welke dag ben ik er dan?
4: Ja, die is altijd heel leuk.
1: Daar gaan we even voor je nakijken.
0: Ja, precies. Daar wil ik bij zijn natuurlijk. Is er een herinnering die voor jullie echt persoonlijk symbool staat voor wat Nieuwijn is?
4: Ja, veel. Dus ik. Nou, misschien voor mij is er wel eentje dat. Ik weet niet eens precies meer hoeveel. Een paar jaar geleden. Dat ik best wel worstelde ook met mijn werk thuis. En ook als dominee. En toen kwam er dus een meneer naar mij toe lopen met een briefje. En die zei: ik heb een Bijbeltekst. Daar moest ik aan denken voor jou. En die wil ik met je meegeven. En die raakte me heel erg. En die zit nog steeds in mijn Bijbel, omdat ik die nodig had. Dus dat was voor mij gewoon zo'n bemoediging om daarna weer het jaar in te gaan. Dus dat vond ik heel mooi. Dat ik dacht, hey, God, het was even de ruimte waarin God kon spreken. En de andere herinneringen zitten voor mij ook wel als ik mijn kinderen zie gaan en mijn tiener nu naar Next. En ze daar bezig zien met geloof. Ja, vind ik heel bijzonder om te zien wat ze daar leren en meekrijgen.
0: En voor jou, Bart, heb je zo'n levende herinnering?
5: Ja, eentje die mij altijd zal bijblijven is, we hebben altijd een predikantendag op de zomerconferentie. Dus predikanten die Nieuwijn niet zo goed kennen of zeggen, hey, mijn gemeenteleden gaan, ik zou ook wel eens wat willen proeven.
0: Ja, want Nieuwijn is kerkenbreed.
5: Ja, kerkenbreed, ja. Ja. En een paar jaar geleden waren er op een gegeven moment twee predikanten, een predikants echtpaar, die waren uitgenodigd door hun gemeente en die waren naar de predikantendag gekomen. En die hadden echt een heel pittig jaar achter de rug. Een jonge vrouw in de gemeente overleden, weet je wel, een verkeersongeluk of zo. En nog iets en nog iets. Dus die hadden gewoon in korte tijd hele heftige dingen meegemaakt. Die kwamen echt moe en uitgeblust op de conferentie. En ik weet nog dat iemand uit het gebedsteam, die ging ook met hem bidden. En die had gewoon heel duidelijk bepaalde hele specifieke bemoedigende woorden. Waarvan zij achteraf zeiden, ja, dat kon hij niet weten, die persoon die voor ons bad. Maar dat heeft ons zo geraakt en zo bemoedigd. En die mensen zijn later ook heel actief geworden bij Nieuwijn. Terwijl toen ze kwamen, waren ze echt nieuwsgierig, maar wel te gast. Ze kenden het eigenlijk niet zo. Maar ze gingen eigenlijk weg als diep geraakt, diep bemoedigd. Echt, je zou bijna kunnen zeggen, als ambassadeurs van het werk van de geest.
0: Ja, en dat is dan echt weer heel gaaf. In hun eigen kerk
5: en dat,
0: weer.
5: Precies, ja. Dat heeft heel veel invloed gehad, ook op hun latere werk en roeping. Dus ook op de kerken. Want predikant zit je vaak een aantal jaren in een kerk en dan word je ergens. Dus dat heeft heel veel invloed gehad op wat zij verder deden. Nou, ik vind dat echt symbool. Ik ken daar meerdere verhalen van, maar deze zal mij altijd bijblijven.
0: We hebben de sfeer een beetje geproefd. Maar Nieuwijn heeft natuurlijk ook een hele duidelijk inhoudelijke lijn. Dit jaar is het thema voor de goede vrede. Maar eerst gaan we luisteren naar muziek. Ik dacht, ja, het is een beetje cheesy.
1: Ja, het is wel een beetje makkelijk uitgezocht dit.
0: Het is een beetje makkelijk uitgezocht. Maar ja, het is wel een van mijn lievelingsnummers. Ik dacht, ja.
1: Welke toonsoort is dit?
0: Waarom niet? Oh, even luisteren. Je hoort de intro.
5: Ah.
1: Dacht ik ook. Ja, ik wilde ook A zeggen.
0: Absoluut A. Ja. En het is Hillsong Worship, ja. Met een nummer. Ik durf het bijna niet te zeggen. Ja. Nieuwijn.

0: voor op het Nieuw Wijn, waar wij ook Thijs en Ulrike gaan maken. En met, ook met de lunchroom, de dag van vandaag. En brandstof gaan we daar vanuit uitzenden. Nou, wat kun je verwachten? Wat is de inhoudelijke lijn achter het thema voor de goede vrede? En hoe wil Nieuw Wijn kerken helpen om vernieuwd terug te keren naar hun eigen plek? Het thema dit jaar is voor de goede vrede. Hoe is zo'n thema gekozen?
1: Ja, we beginnen natuurlijk vanuit welke cirkel van vernieuwing is aan de beurt. Dus dat was dit keer de vernieuwing van de wereld. En dan hebben we eigenlijk een kleine groep mensen met wie we bij elkaar gaan zitten en wat verder nadenken over het thema. Dus waar denken we daarna aan? Wat zien we gebeuren in de wereld om ons heen? Welke spreker denken we dat daar goed bij past? En nou ja, als je natuurlijk vandaag om je heen kijkt, zie je een wereld vol polarisatie, veel oorlog, weinig vrede. Dus zo zijn we eigenlijk gekomen op voor de goede vrede.
0: En je zegt dus, bij Nieuw Wijn wordt gewerkt met drie cirkels van vernieuwing. Jezelf, de kerk en de wereld. Waarom deze drie cirkels?
2: Nou, heel vaak als het gaat over het werk van de Heilige Geest. We zijn natuurlijk een charismatische vernieuwingsbeweging. Dat zei ik net al. Hè? Het gaat over het werk van de Geest. Dan wordt heel vaak wordt dat soms wat eenzijdig uitgelegd. Of dat gebeurt vrij gemakkelijk. Dat het dan alleen maar gaat over dat de Heilige Geest in jou wil werken. Bemoedigende woorden. Dan gaat het over genezing. Gaat het over tongentaal. En dat zijn dingen die heel dicht bij onze beweging liggen. Daar willen we echt graag mee bezig zijn. Maar we moeten niet vergeten dat de Geest is gegeven. Niet alleen maar om jou te vernieuwen. Maar eigenlijk ook de gemeenschap en ook de wereld. Hè. Dus vandaar dat wij eigenlijk zeggen. Ja, dat willen we expliciet maken. Door elk jaar een van die cirkels van vernieuwing centraal te zetten.
0: Ja, en dat wissel je dus dan.
2: Het is een cyclus van 3 jaar.
0: Want we zeiden inderdaad wel vaker dat we het Heilige Geest, en dat wat je zegt, meer met onszelf eigenlijk is bezig. En je zegt nee, het gaat dus veel breder dan dat.
2: Ja. Ja, net in ons voorgesprek, of iemand riep dat eventjes over Romeinen 8, waar de Geest natuurlijk spreekt, waar het gaat over het werk van de Geest. Daar spreekt Paulus dan over. En dan gaat het over het zuchten van de schepping. En dat de Geest ook daarin aanwezig is. Dat is een voorbeeld. Waarin je dus ziet dat het werk van de Geest en de gaven van de Geest nooit alleen maar bedoeld zijn voor de persoon. Mm-hmm. Maar altijd de opbouw van de gemeente en tot, zeg maar, om de wereld te vernieuwen.
0: En begint dan die vernieuwing wel, want het is jezelf, de kerk en de wereld, begint de vernieuwing dan wel bij jezelf?
2: Ja, dat is altijd een beetje, ik zou bijna zeggen, dat is net de leerstijlen van Kolp of zoiets, maar dat is het natuurlijk niet. Maar je zou zo'n schemaatje erop los kunnen laten. Sommige mensen die worden echt geraakt door de pijn en de leed in de pijn en het leed in de wereld. We werken bijvoorbeeld heel goed samen met Groene Kerken, of met Teerfund, of met Arosha. Dat zijn organisaties die zijn heel erg bezig met gerechtigheid, sociale gerechtigheid of ecologische gerechtigheid. Ontzettend belangrijke thema's. En dat is eigenlijk hun vertrekpunt of hun ingang. Ja, voor mij is dat anders. Ik ben natuurlijk heel erg bezig geweest met worship altijd. En het werk van de Heilige Geest ook door middel van muziek. Mm-hmm. Dat is een wat persoonlijker element. Ik vertelde net over die predikanten. Ik denk dat was ook wel persoonlijk, maar dat was ook echt, dat heeft effect gehad in hun kerk. Dus ik denk dat verschilt een beetje. Waar begin je die cirkel, of waar stap je in als het ware?
0: Het thema dus is nu voor de goede vrede. Als het over vrede in de wereld gaat, die cirkel is aan de beurt. Dan denken we dus inderdaad al snel aan oorlog en polarisatie. Ik hoorde je al dat woord even noemen. Is dat ook echt de richting van het thema?
1: Nou, we hebben wel voor gekozen om dat wat meer aandacht te geven dit jaar. Ook wel in het seminarprogramma. Dus dat we daarover nadenken, hoe gaan we daarmee om? En ik denk de diepste laag die we in het thema willen leggen is dat heel vaak als we het hebben over vrede, dan hebben we het over vrede als de afwezigheid van iets. Dus als er dan geen oorlog is, geen conflict. Als dat er allemaal niet is, dan is er vrede. Terwijl als je in de Bijbel kijkt, als Jezus het heeft over vrede, bijvoorbeeld in Johannes, dan heeft Jezus het over de Heilige Geest die je een vrede geeft, die echt anders is, die je de mensen je niet geven kunnen. En als Jezus het over die vrede heeft, heeft hij het volgens mij niet over de afwezigheid van iets, maar over de aanwezigheid. De aanwezigheid van de Heilige Geest. Dus dat willen we eigenlijk een beetje uitpellen. Van, wat betekent het dat vrede de aanwezigheid is van de Heilige Geest? Dat als de Heilige Geest in je is en door je heen gaat werken, in jezelf, de kerk, de wereld, dat er dan dus vrede kan komen.
0: En wat is dan inderdaad voor jou dan die vrede?
1: Ik denk dat wat ik veel ook wel zie in mijn eigen kerk, is veel mensen worstelen natuurlijk met pijn, met het leven wat anders loopt. En heel vaak zeggen mensen dan, ja, maar als God dit nu wegneemt, dan is het goed.

0: Terwijl ik denk wat Jezus ook wel bedoelt met zijn woorden is van nee, het begint met de Heilige Geest. Als Gods Geest bij je is, dan is het goed. En soms zorgt dat ervoor dat er genezing plaatsvindt, maar soms ook niet. Maar als Gods Geest daarin werkt, dan gebeurt er vrede, want dan is Jezus daar dichtbij. En dat is eigenlijk een beetje de switch die we ook willen maken deze zomerconferentie. Van hé, het vertrekpunt is Gods Geest in jou. En dat is voor de goede vrede. En dat werkt dan vervolgens uit door je leven heen.
1: En niet of je omstandigheden perfect Klopt. Zijn waardoor je vrede ervaart.
0: Ja. Ja.
1: Maar dat de Geest in je is. Ja. Dan is daar de vrede.
2: Ja, ja. We hebben dus ook een opbouw in het programma. Dus voor de goede vrede is waarschijnlijk al opgevallen, daar zit geen werkwoord in die slogan, in die titel. En wat we doen is eigenlijk elke dag een ander werkwoord daaraan toevoegen. Dus we beginnen de week met ontvang de goede vrede. Dat is op zondag dan. Spreek over de goede vrede. Dus we hebben allerlei woorden, geven we eraan, werkwoorden. En je ziet dan eigenlijk door de week heen een beweging van ontvangen. Zelf geraakt worden door de geest. Naar die beweging naar buiten toe. Spreek of deel de goede vrede. Ik wilde zelf ook nog rust in goede vrede, maar dat is afgeschoten door het team.
3: Ja, dat snap ik ook alweer. Maar is dat dan, want dat is ook de keuze die jullie maken, dat je één spreker hebt die dat dan steeds verder kan uitwerken. Wat geeft dat nou extra dan dat je vraagt, we vragen vier mensen die daar wat zinnigs over zeggen?
0: Ja, je merkt dat als je in de ochtend hebben we daarna dus één spreker, Danielle Strickland komt. En zij doet de vier ochtenddiensten, neemt ze je eigenlijk mee door het thema heen. En je merkt dat iemand veel meer tijd heeft om er met je doorheen te lopen. He, dus de avonddiensten zijn wel allemaal losse sprekers. Dus die hebben wat meer losstaand karakter. Waarin ook veel meer het gaat om aanbidding en tijd voor gebed. En in de ochtend zit dus eigenlijk echt de wat diepere lijn. Waar Danielle ons echt gewoon in meerdere diensten mee doorheen kan nemen. En je merkt één spreker, als je die wat meer ruimte geeft, dan heb je ook de kans om gewoon wat dieper dat thema af te pellen.
3: Ik hoor mooi, je hebt die cyclus van die verschillende jaren die verschillende lagen eigenlijk aanboren. Dan heb je dus in de conferentie zelf deze lijn zitten. Maar jullie doen buiten de conferentie natuurlijk ook nog een heleboel. Ik weet dat Bart daar heel graag over wil vertellen. Heeft dat dan ook weer met dit thema te maken? Want je wilt natuurlijk zorgen dat die vernieuwing ook echt plaatsvindt. En niet alleen even dat je een leuke week hebt waar je denkt, nou, ik ben hier zelf in ieder geval weer even dicht bij God geweest. Maar ja, dat is nog niet meteen de vernieuwing waar je misschien naar op zoek bent.
2: Nee, precies. Maar dus we werken door het jaar heen op allerlei manieren om de thematiek van het werk van de Heilige Geest mensen mee te helpen en kerken mee op weg te helpen. Dat doen we onder andere door predikantengroepen, maar ook door cursussen ministrygebed, door onderwijs aan theologische universiteiten en dat soort dingen. Dus daar zijn we het hele jaar mee bezig. Maar dan gaat het niet specifiek rondom dit thema. Dan is het meer dat werk van de Heilige Geest in het algemeen.
3: Het is dus wel nodig om ook op dat soort momenten, door het dagelijks leven heen, daarmee bezig te zijn, ja. met de verbinding. En want anders dan blijft het toch misschien een beetje een losse flodder.
2: Nou, sowieso. Kijk, ik weet niet hoe dit in jullie leven gaat, maar in mijn leven gaat het zo dat ik dan van zo'n conferentie of van een event, of het nou de New Wine is of iets anders, soms heel erg opgeladen en opgebouwd naar huis ga. En dan binnen 2 weken lijkt ik dat allemaal weer vergeten. Dan ben ik, weet je wel, dan heb je thuis gedoe gehad met je kinderen. Of het leven gebeurt gewoon. En dus je hebt door het jaar heen heel veel momenten nodig, of zelfs eigenlijk door de dag heen heel veel momenten nodig, dat je echt even opnieuw dicht bij Jezus bent, de Heilige Geest uitnodigt om je leven te vervullen.
1: We gaan er zo even uit voor het nieuws. Ik was nog wel even benieuwd van wij beginnen op dinsdag. Want wij komen dinsdag, woensdag, donderdag. En op dinsdag is eigenlijk één grote lege ruimte op Nieuwwijn als wij daar zijn. Van waar die lege dag?
0: Ja, het is eigenlijk een beetje een soort pauzedag in het programma om mensen ook de ruimte te geven om even hun boodschappen aan te halen. We hebben natuurlijk geen stroom, hè? Dus als je koelkast leeg, moet je even opnieuw vullen. En de ochtenddienst vieren we altijd avondmaal. Dus daar nemen we wat iets meer tijd voor om dan met elkaar avondmaal te vieren. En dan starten we dinsdagavond weer met dit jaar een heel leuk programma.
1: Ja, is dat geheim nog?
0: Nee hoor, Tim zingt, komt. Dus dat wordt heel leuk.
2: En Lef doet het. Of niet Lef, maar Freek en Lisbeth en de band.
0: Ja, doen een gezinszingen.
1: En 's middags mag je dus lekker de boodschapjes doen.
3: Ja, en natuurlijk gezellig bij onze studio even langskomen. Want we moeten natuurlijk wel mensen spreken daar. Als we aankomen, iedereen die ligt ergens in het zwembad.
1: Dat zou een beetje saai voor ons natuurlijk zijn. We zijn natuurlijk ook benieuwd, ben jij wel eens bij een New Wine geweest? We zijn benieuwd naar jouw typische New Wine moment. Was het een lied, gebed, ontmoeting, kindermoment of preek? Die is bijgebleven. Leuk als je het ons even laat weten. via de app.
3: En Peter die heeft het al gedaan. Ik ga binnenkort inderdaad naar New Wine. Ik heb er erg veel zin in. Ik mag mee gaan helpen in het Ministry Gebedsteam. Een van die 1000 vrijwilligers. Ik heb ook de cursus gedaan. Dus ik heb erg veel zin om nu te mogen gaan oefenen in kleine groepjes.
1: Blijf erbij. Graag tot zo.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Zo, waar is het warm?
15: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
13: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Welkom op Camping de Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
17: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
19: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
20: Brussel-Zuid.
19: Hé, nu al?
18: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
21: Groot Nieuws Radio.
22: Het christelijke radiostation.
21: Het ANP-nieuws van 11 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Grondpersoneel van luchthavens komt in aanmerking met schadelijke kankerverwekkende stoffen, zegt de Gezondheidsraad. Het spul zit in de uitlaatgassen van vliegtuigmotoren. In de uitstoot zit fijnstof dat via de longen in het bloed terechtkomt en kanker kan veroorzaken. Het advies is om grondpersoneel beter te beschermen. In het Maastadziekenhuis in Rotterdam kunnen de polyklinieken weer patiënten ontvangen. Gisteren ontstond een computerstoring en werden de meeste afspraken afgezegd. De problemen zijn nog niet voorbij, want de spoedeisende hulp is nog dicht en operaties zijn geschrapt. Het ziekenhuis heeft volgens regiozender Rijnmond sorry gezegd. De aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev was de grootste tot nu toe in de oorlog met Rusland, zegt de burgemeester. Flats en andere plekken waar veel mensen zitten werden aangevallen met raketten en drones. Er zijn zeker 13 doden en bijna 90 gewonden. Morgen is in Kiev een dag van rouw. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met lichte regen die over het land trekt. En later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Groot Nieuws Radio Verkeer.
24: ANWB.
25: Altijd nog 140 kilometer file in het land. De files nemen af, maar het gaat maar heel langzaam vanochtend. Er staat er nog een kapotte auto op de linkerrijstrook van de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Del. Vanaf knooppunt Empel 15 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Kwartiertje vertraging bij Roelof Arendsveen. Werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Bij industriegebied Avelingen 7 kilometer file en 20 minuten oponthoud. Kapotte vrachtauto heeft een file op de A58 veroorzaakt vanuit Breda naar Tilburg. Nog 10 kilometer vanaf knooppunt Galder een kwartier vertraging. En ook een kapotte vrachtauto op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Ook die staat bij Tilburg Reeshof. Daar is de rechte rijstrook dicht. 7 kilometer file heeft dat tot gevolg met zo'n 20 minuten vertraging.
5: Zometeen
6: meer Thijs en Jorieke.
9: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
10: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
20: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
9: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
24: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
26: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
27: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
24: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
28: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
29: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
28: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
30: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
31: Met deze week in de bonus. Alle aanmerkgekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
30: Boeie.
31: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
30: Lekker hoor.
31: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
30: Zoé.
31: Alle aanmerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
30: Yes.
31: En de leukste hamsterzomer items vanaf 99 cent.
30: Hamster.
32: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu

0: welk nummer was dit thuis?
1: God van Rebecca St. James.
0: Ja, wanneer heb je het gezien? Ja, had je het anders geweten?
1: Jawel, ik wist dat het Rebecca was.
0: Ja, maar de titel?
1: Ja, als ik goed geluisterd had wel.
0: Ja, dat raad de christelijke plaat, dat zit...
1: Ja, het zit je diep, hè?
0: Nee, niet. Ik ga heel goed.
1: Ja, nee, maar het is goed. Ja, we hebben het er nog wel eens over.
2: Thijs en Jorieke.
0: Goedemorgen, welkom terug.
1: Hey, hallo.
0: We gaan deze zomer in de week dat New Wine is, gaan we vanaf daar ons programma maken.
1: Een lang gekoesterde wens gaat deze zomer in vervulling. We hebben er ontzettend veel zin in. We hebben al even naar het programma mogen kijken. Allemaal van die toffe dingen. Dat willen we doen, dat willen we doen. Ja, het wordt toch een beetje kiezen, hè?
0: Ja, het wordt echt een beetje kiezen. Maar dat gaan we gewoon doen. En gewoon, wij zijn daar, andere programma's van Groningen Radio gaan daar ook vandaan uitzenden. We hebben er echt helemaal zin in. Zo, je krijgt een beetje zo lekker zo'n zomervibe dan,
1: ja.
0: Hè? Ja, het wordt hartstikke leuk. Maar ja, we willen ons natuurlijk wel goed voorbereiden. En dat doen we vandaag met twee New Winers. Directeur Bart Visser en hoofdprogramma Corinne Zonnenberg. We praten over wat New Wine wil zijn. Hoe de beweging vernieuwing door de Heilige Geest wil brengen in de kerk. En het thema dit jaar is voor de goede vrede. Een thema dat raakt aan jezelf, de kerk en de wereld. New Wine spreekt vaak dus over vernieuwing door de Heilige Geest... Waarin hopen jullie, we hebben het al een beetje gehad over die vernieuwing, maar waarin hoop je dan dat de mens vernieuwd wordt? En waarin zijn jullie zelf dan vernieuwd in al die jaren?
3: Sorry, je dacht, ik begin met een makkelijke vraag.
0: Ja, we gaan nog meteen huppatee.
1: En je moet heel erg vernieuwd zijn als je al zoveel jaren meegaat, Bart.
3: Ja, precies, ja. Goed, dan laat maar zitten. Dus waar hopen we op? Nou, ik hoop dus dat vooral dat mensen... geraakt en geïnspireerd naar huis gaan, zodat ze in hun kerken en in hun wijken, of de plekken waar ze wonen, Gods Koninkrijk zichtbaar kunnen maken. Maar dat is nog steeds vrij abstract.
0: Ja.
3: Wat we gezien hebben, is dat mensen die op New Wine waren geweest, bijvoorbeeld, hier in Veenendaal, daar zit natuurlijk een Veenendaal. En hier vlakbij zit een buurtcentrum, dat is opgericht door mensen die op de zomerconferentie waren en echt aangesproken werden door het onderwijs en dachten, ik wil daadwerkelijk in mijn buurt een verschil gaan maken. Het zit hier op een steenworp afstand. Hebben zij een buurtcentrum gestart. Dat soort initiatieven, dat is natuurlijk heel groots en meeslepend. Zo'n buurtcentrum starten, daar zit van alles omheen. Daar hebben we ook wel verhalen over gedeeld rondom de zomerconferentie of op de zomerconferentie. Maar het kan ook in het klein zijn. Relaties die hersteld worden. Mensen die gewoon in een ingewikkelde, onderling in een ingewikkelde relatie, of soms tussen ouders en kinderen in een ingewikkelde relatie. En dat dan op zo'n zomerconferentie mensen geraakt worden, op een nieuwe manier in gesprek gaan, er is gebed. En dat dan zo'n relatie daar een stukje heling in plaatsvindt. Dat zijn concrete voorbeelden die we hebben gezien in de afgelopen jaren, waar ik ook hoop dat die dit jaar gebeuren.
0: En bij jezelf, heb je ergens zelf een keer op een stukje vernieuwing dus meegemaakt?
3: Ja, ik zou even heel goed moeten denken wat daar... Ik bedoel, ik heb zoveel conferenties nu meegemaakt. 22, 23. Ja. Ik ben even de tel kwijt. Maar vanaf het allereerste begin. En ik weet nog heel veel conferenties waar ik het echt heel gaaf en heel goed vond. Om er eentje uit te lichten vind ik even heel erg lastig. Maar... Nee, dan zou ik heel
4: denk,
3: even...
4: Denk
3: als ik nou even over na moet, dan geef ik een Corine. Ik
4: kon al even denken, hè? Dat scheelt hier.
0: Ja, precies.
4: Hier.
0: Vertel.
4: Ja. Nou, ik merk wel, voor mij persoonlijk en voor mijn werk is het dus heel belangrijk om daar op te laden. Dat zei ik natuurlijk net ook al even. Ik ben uiteindelijk naar aanleiding van New Wine ook gestart met door het jaar heen zijn er verschillende predikantengroepen. Dus ik heb uiteindelijk met twee predikanten in Rotterdam, drie predikanten, een groepje van vier, komen we zeg maar iedere 6 weken bij elkaar. Ja, en dat helpt mij enorm. Dus wat we eigenlijk doen is heel simpel. Is gewoon delen waar je zit. En dan bidden de anderen voor jou. En ook voor de Heilige Geest. Voor de vernieuwing daarin. Ja, en dat is wel echt iets wat me er doorheen helpt. Door het jaar heen. En ook in mijn werk. Dus ja, daar hoop ik ook op deze zomer. Ik denk een ander mooi voorbeeld is. Vorig jaar ging mijn zwager mee. Mijn zusje en zwager. En... hij was uiteindelijk naar het profetisch bidden geweest. Je kunt ook voor profetisch bidden kun je inschrijven. En hij heeft daar gewoon echt een heel bijzonder moment gehad met wat die mensen hem teruggaven. En hij was best wel zoekend. En uiteindelijk heeft hij afgelopen jaar zich besloten om zich te laten dopen. Ja, ik vind dat echt heel bijzonder. Ik zie ook echt aan hem dat hij veranderd is. Ja, en dat vind ik vernieuwing. Dat ik denk, maar ook bij mijn kinderen. Als de laatste moest ik aan denken. Ik weet dat mijn oudste zoon, die heeft een paar jaar geleden in het kinderwerk, krijg je een vaste vrijwilliger zeg maar aan je gekoppeld als kind. Mm-hmm. En aan het eind geven die vaak een kaart mee. En die had de hele week met hem opgelopen en die had op zijn kaart geschreven van ik zie in jou de kracht van leiderschap. En hij was daarna kreeg hij gewoon echt een rotjaar op school, liep helemaal niet. En toen op een gegeven moment kwam zijn mentor van school en die zei, nou, wat kunnen we nou eens doen? Waar zit jouw kracht? En hij moest terugdenken aan die kaart. En hij zei, ja, daar hebben wel eens mensen gezegd, misschien de kracht van leiderschap. En hij kreeg een taak in de klas om iets op te zetten. Maar dat was voor hem zo helpend, dat hij dacht, oh, nu sta ik in mijn kracht. Ja, en dat vind ik dus ook vernieuwing. En ik vind het bijzonder om te zien dat het dus op zoveel plekken gebeurt op de conferentie. Bij kinderen, bij tieners, volwassenen. Dat Gods geest werkt.
5: Ja, dat er een stuk vernieuwing komt. Heb je al een voorbeeld of gaan we door naar de volgende vraag?
3: Nou, ik kan wel voorbeelden geven. Maar, nou,
5: van jezelf, hè?
3: Ja, nee, precies. Ik weet nog dat er in mijn leven thuis... dus dit is wel een persoonlijk voorbeeld, hè? Maar dat mijn broertje... Ik had een broertje en die is plotseling overleden. En ik weet nog dat daarna waren we op een conferentie. En... toen zongen we het lied In Christ Alone. En daar zit dan zo'n zin in van... no fear in life... No fear in life, no fear in death. Nee, dat is niet helemaal, maar gezien.
5: Ja, volgens mij wel, ja.
3: En ik weet nog dat dat bij mij toen echt landde. Alsof er gewoon zo... boom. Ik dacht, dit is het fundament waarop ik sta, weet je wel. Dus dat, ik werd heel erg geraakt toen tijdens de worship bij zo'n lied. Ja.
5: En wat je dat, ja, en dat raak je dus.
3: Ja, dat heeft me toen heel veel kracht gegeven. Heb ik nog heel vaak aan teruggedacht. Van, oh ja, dat moment. Ja.
5: Ja, dat kan, en dat kan dus allemaal gebeuren ook in zo'n week. Het thema is dus voor de goede vrede, voor jezelf, de kerk en de wereld. Met nu iets meer, hè, de wereld licht jullie uit. Maar als je het hebt over de kerk, ja, dat gaat in de kerk natuurlijk altijd niet per se goed. Die voor de goede vrede. Hoe kijk je daarnaar, Bart, de onderlinge strijd in de kerk?
3: Ja, er is inderdaad ook in de kerk, hè, wat je in de samenleving ziet gebeuren, zie je ook in de kerk gebeuren. Dus groepen die eigenlijk uit elkaar bewegen. Hè. Vroeger had je natuurlijk de verzuiling. En er werd er vaak van gezegd, ja, die zuilen, dat was iedereen zat in zijn eigen zuil. Maar het interessante was dat daar was heel veel grensverkeer. Er was heel veel gesprek. Je had je eigen mening, maar je durfde daarvoor uit te komen en het gesprek over te voeren. Tegenwoordig zie je eigenlijk dat mensen zich terugtrekken in hun eigen bubbel. En dat zie je ook in de kerk gebeuren. En dat gesprekken over en weer steeds minder plaatsvinden. Tegelijkertijd denk ik dat juist ook in de kerk, en dat zie ik dus ook gebeuren, mensen juist wel die gesprekken aangaan. En omdat je op een dieper niveau natuurlijk een relatie hebt of een overtuiging hebt, dat je dus daadwerkelijk wel die gesprekken kunt voeren. Dat is ook wat we op de zomerconferentie proberen te stimuleren. Dus wij geven bijvoorbeeld een programmalijn, dialoog voor de goede vrede. En dan gaat het niet per se over de verschillende standpunten. Wat vind je van Israël-Gaza? Wat vind je van LHBTI? Wat vind je van, weet ik wat. Hè? Dus vul het polariserende onderwerp maar in. Nee, maar hoe praat je daar nou over met elkaar? En dat is ontzettend helpend voor kerken. Dus ik ben wel positief. Ik zie het ook in de kerken, wat je in de samenleving ziet, zie ik hier wel gebeuren. Maar ik ben ook wel positief over toch over hoe mensen, hoe christenen dat met elkaar doen.
1: Dat is natuurlijk wel iets wat je vaak hoort en wat je zelf ook merkt als je op zo'n conferentie loopt. Je denkt, hé, hier vallen de kerkmuren weg. Dat jullie ook heel wat keren hebben gehoord. Hier lukt het om elkaar te vinden bij de Heer Jezus. Wat zijn nou elementen, Corine, die we mee kunnen nemen van zo'n conferentie, jullie ervaringen, naar die plaatselijke kerk toe?
4: Nou, ik denk dat het mooie is, wat je natuurlijk ziet gebeuren op zo'n conferentie, is dan sta je naast elkaar te kamperen en te afwassen. En dan vallen er inderdaad dingen weg. En als je dan open het eerlijke gesprek met elkaar kunt voeren, van wat vind je ervan, met respect kunt luisteren. En toch ook weet, en soms denk je over dingen anders, maar we geloven wel in dezelfde God. En daar, als we 's avonds in de tent staan, dan zingen we met elkaar, kunnen we samen aanbidden. Ik denk dat het heel erg kan helpen om die ervaring mee te nemen naar je eigen kerk.
3: Ja. En wat super gaaf is, want we hebben het nu natuurlijk met name over dat goede vrede en ook polarisatie. Maar wat super leuk is, kijk, soms gaan we hele praktische dingen doen in kerken. En een van de dingen die we vanaf dit jaar gaan doen, gaan initiëren vanuit New Wine, is dat heet de Next Worship Night. En dat betekent dat onze jongeren, dat is het Next-programma, dat zijn zeg maar de tieners tussen 12 en 17. We gaan aan hen vragen op de komende zomerconferentie, wie wilde zo'n Next Worship Night in hun kerk organiseren? En we gaan door het jaar heen op bijvoorbeeld 6 plekken, of in verschillende regio's, zo'n Next Worship Night. Maar dat gaat zo'n jongere in zijn eigen kerk organiseren. organiseren. En wij gaan vanuit New Wine een stukje coaching aanbieden, zodat we de jongeren helpen om dat te doen. Sterker nog, we hebben een beetje budget, zodat ze ook nog cola en chips kunnen kopen. En misschien een worship leader kunnen inhuren, of weet ik. Dus even wat er nodig is. Maar ze mogen dat zelf in hun eigen kerk neerzetten, voor hun eigen jeugdgroepen. Maar niet alleen voor hun eigen jeugdgroepen, voor de hele regio. Dus dat dan allerlei kerken uit Utrecht kunnen dan allemaal naar die ene kerk in Utrecht, weet je wel. En dan op die manier jongerenwerk in de kerk stimuleren, zo'n jongeren in een leiderschapsrol zetten. Op die manier dus ook ontmoeting en beweging door dit jaar heen.
5: Jullie gebruiken de zin everyone gets to play. Wat betekent dat?
3: Nou, dit is een, dat gebruiken wij niet alleen. Dat is voor degene die er een beetje verstand van hebben. Dat is dus een zin van John Wimber. En dit gaat heel concreet over het werk van de Heilige Geest. Namelijk dat de Heilige Geest aan ieder van ons is gegeven. Aan elke christen is gegeven. En dat de gaven van de Geest ook voor iedereen beschikbaar zijn. Je hoeft niet een of andere, ook niet de New Wine Ministry cursus gedaan te hebben. Om Gods stem te leren verstaan. God wil door iedereen heen werken om een stuk genezing te brengen, om anderen te bemoedigen. Dus dat kan iedereen doen. Niet alleen maar de belangrijke grote mensen op een podium. Niet alleen maar als je ervoor door hebt gestudeerd. De geest wil door iedereen heen werken.
1: Maar je benadrukt dat echt op een manier dat ik denk, dat is voor sommige mensen dus echt nog nieuw. Dat is niet iets wat algemeen bekend is.
3: Klopt, ja. Dus sommige mensen, dus reacties die we vaak krijgen, van ja, dat is niet voor mij. Of zelfs, dat heb ik niet nodig. Alsof de Heilige Geest een soort van mayonaise bij de patat is of zo, weet je wel.
1: Een optiepakket, ja.
3: Precies, maar de Heilige Geest hoort er helemaal bij. Dus voor sommige mensen is dat echt een eye-opener. Oh, de Heilige Geest kan en wil ook door mij heen werken. Dat is echt een eye-opener. Maar dat proberen we op de conferentie te stimuleren, in de programma's.
5: Ja, want hoe leren mensen dan inderdaad om zelf te bidden, te luisteren, mee te doen?
4: Nou, daar helpen we ze dus ook mee. Dus er zijn verschillende seminars om ook, zeg maar, de gaven van de geest te verkennen. Maar we doen het ook wel. Kijk, we willen niet dat mensen denken van, nou, dan moet ik straks in één tent zitten. En als dan die en die spreker komt en die heeft vanaf het podium een profetie. Nou, dat is niet de enige plek waardoor Gods geest werkt. Hij werkt overal. Het kan ook zijn dat je naast iemand staat te afwassen en dat diegene een profetie heeft of een woord wat jij op dat moment nodig hebt. Dus we willen eigenlijk mensen helpen van, hey, Gods geest werkt door iedereen heen, overal op dit terrein. Laat maar komen. En zo proberen we daar ook zelf een beetje mee te spelen. Ook in ons hoofdprogramma. Dus dat de ministerie oproep, we ook, zeg maar, dat in de zaal laten gebeuren. Bid voor de mensen om je heen. Maar bijvoorbeeld ook vanuit het kinderwerk. Dat we zeggen, nou, misschien mogen de kinderen bidden. En wat horen zij dan? Een indrukken van de Heilige Geest. En dat geven we dan weer mee aan de volwassenen. Dus zo proberen we daar eigenlijk voortdurend mee te spelen. Ook met de tieners. Dat die ook daarin mogen staan en dat mogen uitdelen.
5: Maar je voelt al, als je helemaal niet, ook niet uit zo'n, minder uit zo'n traditie komt, dan kan het een beetje spannend zijn.
3: Ja.
4: Zeker.
3: Ja. Dus we hopen daar, een van de dingen die we proberen, we hopen daar een stukje ontspanning in te brengen bij mensen. Maar inderdaad, het voelt soms voor sommige mensen alsof ze met iets magisch bezig zijn. Ja, maar ja, ja, het interessante is natuurlijk dat eigenlijk niet zo is.
1: Want hebben jullie ook wat meer mensen die de conferentie bezoeken vanuit traditionele kerken?
4: Ja, zeker. Ja. Er zit best wel gemêleerd publiek. Dus daarom hebben we ook altijd, ieder jaar hebben we een seminarlijn met eigenlijk de basics. Dus gewoon, wat zijn de gaven van de geest? Hoe werkt dat? Wat is profetie? Wat is tongentaal? Genezing, bevrijding? Zodat je ook ergens de ruimte hebt om erin te leren als je dat wil. Maar we proberen het inderdaad ook heel, nou, inderdaad niet als een soort magisch iets neer te zetten. Maar Gods geest is er en hij werkt.
5: Ja, want waarom is het niet magisch?
3: Nou, wat ik al zei, dat, in ieder geval spreekt de Bijbel er niet op die manier over. Alsof het bijzondere magische dingen zijn. Dus de Bijbel is daar eigenlijk, spreekt er op een hele ontspannen manier over. En diezelfde ontspannenheid proberen wij daar ook in te brengen. Dus de Heilige Geest is aan iedereen gegeven. En dat is, of niet aan iedereen die Jezus.
4: Ik denk dat heel veel mensen het soms ook niet eens doorhebben. Ik zie dat in mijn kerk ook wel. Er zijn zat mensen die sturen iemand een kaartje en die zetten daar een bepaalde tekst op. Die, ja, wat gewoon de Heilige Geest is. Maar zij zullen dat zelf niet zo duiden. En soms helpt het als je dan denkt, oh wacht, maar blijkbaar is het dus de Geest. Of als ik dan die. Het is ook soms een bepaalde stem die je moet leren kennen. Dus Johannes 10, als Jezus natuurlijk zegt, ik ben de goede herder, de schapen leren mijn stem kennen. Zo werkt het ook met de Heilige Geest. Je moet op een gegeven moment een beetje leren onderscheiden wie die stem is en hoe die spreekt.
5: We praten zo met elkaar verder. Eerst muziek van Cela en De Wind Steekt Op.

0: Met Bart Visser en Corine Zonnenberg bereiden we ons voor op Nieuwwijn, waar wij onze programma zullen gaan maken in die week. En met ons ook de lunchroom, de dag van vandaag en brandstof. Nou, wat kun je verwachten? Wat is de inhoudelijke lijn achter het thema voor de goede vrede? En hoe wil Nieuwwijn Kerk helpen om vernieuwd terug te keren naar hun eigen plek? Het is, komt alle voorbij en is voorbij gekomen. En veel luisteraars gaan we daar ontmoeten.
1: Vinden we heel leuk om even van te horen. Zoals Corrie, die gaat voor de derde keer. Zeg je, dat is inderdaad prachtig. We gaan met heel veel van de kerk. Onze eerste keer was die keer met die modder. Ik vond dat pittig, maar het mocht toch de prachtige week niet drukken. Dat blijkt ook wel dat ze terug is gegaan.
0: Ja, vorig respect, jaar, dat,
1: ja,
0: nou
1: dat vind ik respect. Gaat. Dan heb je ook het zwaarste wel gehad natuurlijk.
0: Ja. Misschien aan van de hittegolf.
1: Je hebt het zwaarste gehad, Corrie.
0: Oh, okay, sorry.
1: Vorig jaar de kerk met Jurgen ten Brinke was fantastisch. Ilse die zegt, mijn mooiste zegen vanaf Nieuwwijn is ja, toch wel dat ik mijn man daar heb ontmoet.
0: Oh. Ja. Ja, het is natuurlijk ook één.
2: We hebben echt alles gehad. Hè. Dus we hebben dus mensen die ten huwelijk zijn gevraagd op Nieuwwijn. Mensen die als huwelijksreis naar Nieuwwijn waren. We hebben zelfs wel eens een geboorte van een babytje opnieuw aangehaald.
0: Niet.
2: Ja, echt waar. Ja. Ja, die is toen wel in het ziekenhuis geboren, maar blijkbaar was dat die vrouw was hoogzwanger op Nieuwwijn en dat gebeurde. En die is...
1: Was daar een doorbraak gebeurd?
0: Ja. Over vernieuwing gesproken.
1: Gerson die is bandleider bij Parel Next. Die ziet er erg naar uit om weer te mogen bidden met de jongen met een beperking, waaronder zijn eigen broer. En ook Gwenda zegt, ja, Nieuwwijn is voor alle groepen een aanrader. Ook lang in het ministry team mogen dienen. Ik heb wel een tip voor de organisatie. Schrijf jullie even mee.
0: Oh, is het echt feedback?
1: Nou, het is wel, ja, dat denk ik wel. Positieve feedback. Daggasten kunnen vaak niet meer inschrijven bij de workshops. Die zitten dan al vol en dan loop je toch een beetje met je ziel onder de arm rond. Ja. Kunnen jullie daar niet wat aan doen?
0: Ik vind dat een heel terecht punt.
1: Loopt er ook elk jaar tegenaan.
3: Nou, de oplossing is dit jaar. Dus wat we, want het klopt en dat heeft met name te maken met de creatieve workshops. Dus we hebben inhoudelijke workshop, maar aan het eind van de dag bijvoorbeeld ook profetisch schilderen. Dit jaar kun je salsa dansen, christelijk salsa dansen.
4: Verschrikkelijk.
1: Profetisch salsa dansen.
3: Profetisch salsa dansen, hoe je het maar wil invullen. We gaan vlaggen, kun je workshop doen, nou, al dat soort zaken. En die zijn inderdaad vaak beperkt. Maar wat we dit jaar gaan doen, is dat je je daar pas voor in kunt schrijven op de dag zelf.
1: Oh.
3: Dus vanaf de ochtend liggen de inschrijflijsten klaar. Dus je kunt niet al inderdaad, want dat was eerder, het begin vanaf de week al inschrijven, dan zat het al vol.
1: Toch een beetje
3: maar nu is het pas op de dag zelf.
1: Een beetje het christelijke handdoekje leggen, hè? Snel naar de inschrijving.
3: Ja. Dus dat moet je wel doen als daggast.
1: Gelijk.
0: Ja, dat is dus wel even de tip. Je moet wel dus even gelijk naar het servicepunt. Zodat je je kan inschrijven. Ook voor een helemaal soort run daarop, inderdaad.
1: Ja. Het is helemaal leuk. Als nog meer mensen vragen hebben voor de organisatie, meld je even. Dan kunnen we het meteen even aftikken.
0: Ja, een stukje feedback waar dus ook weer meteen wel mee wordt gedaan. Hè.
1: Ja, mooi, hè?
0: Dat is mooi om te horen. Je zei al, er komen veel kinderen zijn er. Een opvallend punt is dat ongeveer de helft van de deelnemers onder de 18 jaar is.
3: Ja, klopt. Ja.
0: Is dat echt iets waar jullie heel erg op willen investeren? In kinderen, tieners?
2: Ja, we zijn hier natuurlijk super blij mee. Overigens zien we dat niet alleen bij ons, ook bij opwekking. Ik weet niet of je
0: Er
2: was ook ontzettend veel jonge mensen, maar bij ons zien we dat ook. 50% bijna onder de 18. En nee, dat klopt niet. Nou goed, in ieder geval heel veel procent onder de 25. Die jonge generatie is voor ons ook echt enorm belangrijk. En dat is,
0: Zie je dat dan ook? Is dat ook gegroeid, ook bij Nieuwwijn dan? De jongere generatie?
3: Ja, de kindertenten en de next tieners, die zitten echt heel vol. Die zijn wel echt op zo'n volst ten opzichte van de andere jaren. Zelfs zo vol dat we voor het eerst moeten gaan kijken van, oh, gaat het allemaal nog wel passen volgens de vergunning? Dus daar zijn ook wat overleggen over in deze week.
0: En wat zegt dat inderdaad, dat er zoveel dus animo voor is? Die worden niet allemaal meegesleurd door hun ouders.
2: Nee, het is andersom.
3: Het is andersom. Ik denk inderdaad, veel ouders worden meegesleurd door de kinderen en door de tieners. Ik denk dat het wel laat zien dat er toch een vernieuwde openheid is voor het geloof. Zeker onder jongeren.
0: Daar is eigenlijk bijna geen vernieuwing nodig.
2: Dat is wel weer wat anders. Maar een vernieuwde openheid voor het geloof is natuurlijk echt geweldig. Hè? Dus dat jongeren, ja, het is veel makkelijker om daar gewoon vanzelfsprekend mee bezig te zijn. En veel minder gek. Hè? Heel veel influencers op TikTok en dat soort dingen. Die getuigen natuurlijk ook van hun geloof. Dus voor jongeren is het...
0: Was je daar dan ook je programma op aan eigenlijk? Of op taal? Maar ook inderdaad wat daar nu dus leeft. Wat best wel even in een verandering zit.
3: Nou, we investeren daar dus heel bewust in. Dus we investeren heel veel in het kinderwerk. We hebben ook echt heel veel kindertenten. Volgens mij een stuk of 8, 9. Veel. Dus vanaf baby's, zeg maar, hebben we crashtenten en daarna ook. In die kindertenten zorgen we dat alle kinderen in een groepje komen met een vaste groepsleider door de hele week heen. Zodat het voor jou als kind dat je in een kleine groep zit met een vast gezicht. Met iemand die met je mee opgaat. Je hebt de hele week door programma. Dat doen we ook voor Next, voor de tieners. Die hebben een heel eigen terrein met eigen tenten. Daar investeren we heel bewust in jeugdleiders. Dus die hebben zo'n bijna 100 jeugdleiders die daar de hele dag rondlopen om met tieners spelletjes te doen, te voetballen, in gesprek te gaan. We hebben ook een heel eigen ministry team voor de tieners die daar zijn. Voor Generation, dat is voor de jongvolwassenen, hebben we ook zo'nzelfde eigen plek en programma. Dus daar wordt wel heel veel ruimte voor gemaakt.
0: Ja, enorm veel ruimte.
3: Ja.
0: Wat dus ook zijn vruchten afwerpt. Nu gaan wij natuurlijk daar ook, daarheen. Hebben jullie nog, jullie kennen het programma natuurlijk door en door. We zoeken natuurlijk nogal wat gasten eigenlijk. Iemand die we niet zelf snel zouden bedenken, waarvan jullie zeggen, ja, die moet je echt spreken als jullie er zijn.
1: Of de oervrijwilliger, Jenk, die heeft toch een prachtig verhaal.
0: Ja, jullie zitten nu toch, hè? We moeten een beetje met jullie ophalen.
2: Ja, je zou onder andere de mensen van de opbouw moeten spreken. Dat is een geweldige club mensen die conferentie gaan neerzetten. Ik ga niet zijn citaat. Een van die opbouwmedewerkers die heeft vorig jaar iets tegen mij gezegd waarvan ik nog steeds enthousiast ben. Maar dat moet hij eigenlijk zelf bij jullie in de tent kunnen.
1: Als jij geeft even de gegevens door en dan gaan we dat even fixen.
2: Je moet dat gewoon even zelf komen vertellen bij jullie.
1: Ja.
0: Heb je nog praktische tips ter voorbereiding? Want ik heb van Lisbeth wel eens verhalen gehoord over rubberlaarzen.
3: Ja, wees voorbereid op alle weersomstandigheden.
2: Ook sneeuw.
3: Ook sneeuw, ja. Download de app, dan kun je vast goed voorbereiden op het programma. En kijk dan niet alleen naar het programma, maar ook naar het Dorpsplein. Omdat daar ook altijd heel veel te doen is. Dus wat vind je leuk om bij aan te haken. En ja, de tip is ook wel, zorg gewoon dat je vrienden maakt die je kunnen helpen bij de afwas.
2: Oh.
3: Als je haringen bent vergeten of dat soort dingen.
1: Daar help ik je wel bij, Jorieke.
0: Ja, dus we moeten vrienden maken als we daar zijn. Nou, dat moet vast wel goed komen. Dat verwacht je natuurlijk wel gewoon op zo'n conferentie,
2: zo
0: toch? Dat is wel een beetje ook zo'n familiegevoel, toch?
2: Ja,
3: heel erg.
0: Gewoon één grote familie met 8000 mensen. Jullie hebben twee drukke weken nog voor de boeg. Voordat natuurlijk de zomerconferentie van start gaat. Wij zijn er dan met Groot Nieuws Radio van maandag tot en met vrijdag.
2: Net was het vanaf dinsdag.
0: Nee, ja, maar ja, wij zijn er van dinsdag.
2: Oh.
0: Ja, je bent zo niet op de hoogte, Bart.
1: Kijk, op zondagavond zenden we de Kerk niet uit met Ron van der Spoel. We hebben natuurlijk ook een mooie connectie mee. En vanaf maandag tot en met donderdag zenden we live uit vanaf de conferentie. Vrijdag is alleen de slotviering. Dan zijn we gewoon weer in Veenendaal. Maar kom ons ook even opzoeken. Hè. We hebben een mooi plekje op het Dorpsplein. Leuk als je dan even langsloopt, als je daar toch bent. Judith stuurt nog een foto van een bandje van Nieuwwijn 2022. Die draagt ze nog steeds. Zoveel indruk had de conferentie gemaakt. En ze gaan dit jaar ook weer als vrijwilliger. En zo zijn er nog veel meer luisteraars die zich melden. Dus we hopen jullie daar dan ook even te zien.
0: Er zijn nog een paar dagkaarten over.
3: Klopt, ja. Je kan niet meer kamperen, dat zit echt helemaal vol. Maar er zijn er wel dagkaarten over.
0: Kijk, dus mocht je nu denken, ja, ik wil daar toch ook nog wat van mee pikken, dan kan dat nog. Nieuwwijn.nl, dan vind je meer informatie. Bart en Corinne, hartelijk dank voor jullie komst aan de studio. Bedankt.
3: Graag gedaan.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Matthijs Bewalde en het leven. Ik vind het jammer.
1: Wat vind jij jammer?
0: Nou, ik had helemaal de luisteraar aan het begin van de uitzendingen voorbereid op mijn hoestbuien. Ik heb echt serieus, gisteren, ik sliep denk ik echt om 12:30, omdat ik gewoon alleen maar uren zat te hoesten. Het is gewoon niet gebeurd.
1: Ik vraag me überhaupt af of het wel waar is. Of het niet gewoon...
0: jongen, mijn longen voelen echt alsof ik 30 pakjes sigaret heb gerookt.
1: Er was ook wel iets unieks vandaag. Jij was hier eerder dan dat ik hier was. Ik denk niet dat dat eerder gebeurd is.
0: Ik maakte me gewoon zorgen.
1: Ja.
0: Want ik was dus, ik sliep al heel laat, werd een kind wakker. Op een gegeven moment zette er echt een kind om, wat was het? 4:15 of zo, denk ik. Nou, dan had even wat tijd nodig. En toen was het 4:15, ging ik weer liggen. Toen dacht ik, ga ik nu nog slapen? Ga ik nu nog voor dat half uurtje? Heeft dat nut? En toen ging ik dus ook weer hoesten. Toen dacht ik,
1: Dus niet gedaan.
0: Licht zagrijnig, zag ik. Ik ga er gewoon uit.
1: Ja, dan ben je gewoon naar het werk gereden.
0: Ik ben gewoon naar het werk gereden. Ik ben nog nooit zo vroeg hier geweest, want ik was hier...
1: Ik denk dat je 6:15...
0: 6:15 ja. Was ik. Ik dacht ook 6:15 op het werk, jongen. Dit is zo raar voor mij.
1: En normaal ben ik er dan al wel.
0: Ja, dus ik zag je auto niet staan. En jij had mijn... Ik zag geen blauwe vinkjes, want ik ging jou voorbereiden. Van schrik niet, ik ben heel vroeg. Dus ik zo je focus al. En dus ik ging jou appen. Ik zag ook, je ziet mijn app niet. Toen heb ik je nog gebeld op een gegeven moment. Ik zag je auto dus niet staan. Toen dacht ik, heb je verslapen? Nou, jij kwam heel tranquilo. Kwam jij op het werk. Maar jij had een lekker eitje voor jezelf gemaakt.
1: Ja, ik had vanochtend, even een lekker ontbijtje. Ik had er zin in. En ik zit nog wat voetbal zitten kijken. Dus ik denk, maar het was inderdaad een unieke ervaring. Maar lekker is dat als eerste binnenkomen, als het toch allemaal donker en rustig is.
0: Ja, het was niet donker.
1: Oh.
0: Het was wel rustig.
1: Ja, toch?
0: Nee, ik had liever later gekomen. Maar ik was wel echt blij dat je er was. Ik dacht, is dat

0: Keith en Chris and Getty, My Heart is Filled with Thankfulness. En dat is ook,
1: met wat is het gevuld?
0: Oh ja, My Heart is Filled. Ik was met twee dingen tegelijk. My Heart is Filled with Thankfulness.
1: Oh, ik dacht Thankfulness. Ik denk, wat is dat nou? Gaan we tanken?
0: Thankfulness.
1: Nee, dan ken ik het nummer weer.
0: Maar ik moest even tanken. Oeh, dan gaat je veel lekker portemonneetje weer leeg. Ja.
1: Ik sprak gisteren iemand die tankte elk kwartaal maar één keer. Dacht ik, och, wat een heerlijkheid is dat.
0: Elk kwartaal, maar...
1: Eén keertje.
0: Waarom heb je dan überhaupt een auto? Ja,
1: 1600 kilometer. Een oudere heer is het. Groetjes, Kees.
0: Oh, Kees. Die kennen we.
1: Die rijdt vooral binnen het dorp. Dacht, oh, wat een heerlijkheid. Dat je elke keer langs die benzine tanken. Ik hoef niet te tanken.
2: Één tank per week.
1: Oh, ja, man. Ik echt, ook. Ja. Maar goed. Nou ja,
2: tot zover de ellende.
0: Ja.
2: Hè?
0: Tot zover. Ja. Ja. Nu naar wat. Nou, ik weet niet of het vrolijker wordt.
3: Dilemma vandaan.
2: Ik heb naar jullie geluisterd, natuurlijk ook weer vanochtend. Stel, je raakt je werk kwijt. Functioneert niet helemaal lekker. Zou zomaar kunnen. Ja. Iets zonder baan. Je gaat solliciteren bij een radiostation. Wat wordt het dan? Je gaat een muziekprogramma presenteren? Of je gaat gewoon heel ander werk zoeken?
1: Ja, dan ga ik heel ander werk zoeken. Ik heb vanochtend die quiz tegen Jurieke gedaan met muziek.
0: Dat duurde even.
1: Dat gaat er niet worden hoor, ander werk.
2: Jij ook even, Jurieke. Of een muziekprogramma presenteren of je gaat een andere baan zoeken.
0: Definitely ander werk.
1: Ja, zet ons maar ergens achter een kassa.
0: Zet me ergens neer, maar laat me geen muziekprogramma doen. Dat wil ik de mensen gewoon niet aandoen.
1: Ik wil wel ergens in een grote hal waar dan de hele dag muziek draait. Misschien kan ik er dan nog iets van opsteken.
0: Ja, precies. Ja. Muziekprogramma. Nee, daar zit niemand op te wachten. Dat zit alleen maar aan te kondigen.

0: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Grootnieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
5: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl!
7: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
10: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
11: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
10: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.
6: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 12 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Er is een groot internationaal onderzoek gehouden naar wat ze noemen drogeerverkrachtingen. Dat is een vorm van seksueel misbruik waarbij vrouwen eerst worden bedwelmd met drugs. Er zijn volgens politieorganisatie Europol 156 daders en slachtoffers opgespoord. Of daar ook Nederlanders bij zitten, is niet duidelijk. Grondpersoneel op vliegvelden werkt in een onveilige omgeving, vindt de Gezondheidsraad, want uitlaatgassen van vliegtuigmotoren zijn kankerverwekkend. Nu de raad met die conclusie is gekomen, kan een volgende stap worden gezet. En dat is het instellen van een grenswaarde, waarbij nog veilig kan worden gewerkt. Tussen Spijkenisse en Rotterdam is een containerschip op een brug gebotst. Het schip was onderweg naar de Rotterdamse haven toen het misging, maar kon na de botsing uiteindelijk wel doorvaren. Er zou niemand gewond zijn geraakt. De schade aan de brug wordt nog onderzocht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er valt af en toe regen en motregen. Vanuit het noordwesten wordt het weer droog en breekt de zon door. De wind waait uit het noordwesten en is matig tot krachtig. Het is 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. Staat een file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Een kwartiertje vertraging bij Waardenburg. En een kwartier vertraging op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum. 5 kilometer door de werkzaamheden.
15: Zingen en jubelen op de toppen van het leven. Nou, dat lukt de meeste van ons wel. Deze zanger kon het ook toen hij bij het graf stond van zijn zoon. Je hoort hem zo hier met dit lied.
16: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
17: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
18: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
20: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
22: Ik ben Irma Die, ambassadrice van Elios. Heb jij een hart voor mensen in psychische nood? Maak extra steun mogelijk en word vriend van Elios. Ga naar vriendenvanelios.nl.
23: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
24: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: De Lunchroom.
2: Met Daan Hartgers.
1: Het christelijke radiostation.
3: There's been so

0: Welkom in de lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Toby Mac. Ik zat net te denken, we zijn het snel weer vergeten. Maar precies een week geleden was het me zweten, zeg. We gingen toen richting de 40 graden. We zitten nu bijna 20 graden koeler. Ik vind het heerlijk.
3: Ja,
2: ook heerlijk. Genieten. En dat staat trouwens ook de komende 2 uur weer op ons menu hier. Genieten. En dan met hoofdletters, hè. Waarvan zo al? Nou, natuurlijk van de onderlinge gesprekken hier, van de gezelligheid, van een hapje en een sapje, van onze muzikale lunchkaart. Je krijgt een mooie dagtekst van ons. We gaan posters uitdelen. En we delen vooral veel muziek, zoals deze van Matt Maher.

0: Sharon's Music, Sharon Kipps, Gilbert Tierra. Je hoorde voldoende voor vandaag.
1: De dagtekst
0: komt vandaag uit Matteüs 5, vers 16, waar staat: zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Dus zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Dagtekst van vandaag komt uit Matteüs 5, vers 16.

Mosaic Worship en Kees Kraaienoord, Wie kan zich meten met u? Daarvoor een lied dat in tientallen verschillende talen is vertaald. King of my heart. En in wereldwijd in allerlei kerken wordt gezongen. Daarin mooie beelden die ons verwijzen naar God om te vertrouwen op hem met u bent de wind in mijn zeilen en u bent mijn anker in de golf. Mooie teksten. Het is alweer bijna 12:30. Hij ligt hier klaar hoor, de muzikale lunchkaart.

0: Chris Tomlin, 12:30. Tijd voor het Grootnieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Vanmiddag trekt lichte regen via het zuidoosten weg en vanuit het noordwesten breekt de zon vaker door. Blijft droog vanmiddag dan. Temperatuur die loopt uit 1 van 20 graden aan de noordwestkust tot 23 in Limburg. Morgen zonnig, droog, 20 graden aan de kust, 25 in Limburg.
1: De lunchkaart.
0: Verder geen klachten. Even kijken, wat hebben we hier? Muzikale lunchkaart. Oh ja, lekker zeggen we weer voor vandaag. Ons hele team is er weer druk mee geweest. Erik. Wie hebben we nog meer? Ja, daar zit hij helemaal stilletjes in een hoekje. Hard gewerkt. Doet even een peukie. Daan, bedankt hè. Ja, je mensen die werken hard bij ons in de keuken. Even kijken, we hebben hier twee menu's eerst klaarstaan. Zoals elke dag natuurlijk. A en B, de keus is aan jou. Laat het even weten straks via onze app en ook waarom, hè. Dit is de eerste.
2: Menu A.
0: Met daarin weer drie gerechten. Als nagerecht, gebed om hulp, hoofdgerecht, worthy en dit klassieke voorgerecht.

0: Lunchroom vrienden en vriendinnen, zeg het maar.
1: Daan Hartgers.
0: Wat? Nou, wat wil je straks helemaal horen? Dit was een klein voorproefje immers. A of B kan gestemd worden vanaf nu via onze Grootnieuws Radio app, dus A of B.
2: De Lunchroom

0: Brandstof Podcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel erg bij elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstof Podcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

Brian Dirksen met Halleluja. Your Love is Amazing. En mocht je nu voor het eerst binnenwandelen, om de hoek kijken en je afvragen, waar ben ik toch beland? Nou, in de lunchroom. Die is van maandag tot en met vrijdag geopend, van 12 tot 2. En ja, uit onze speakers klinkt hier op de achtergrond altijd de zeer prima zender Grootnieuwsradio. Daar wordt volop muziek gedraaid, gevarieerd. Engelstalig, Nederlandstalig, ballads, uptempo, oud. Zoals zojuist het nieuw materiaal. En toch ook weer bekend met daarin Hoe groot zijt gij, God van het hemelrijk. Werd gezongen door Sander en Angela en Erika de Wit. Grootnieuws Radio heeft trouwens nog meer kanalen. Eentje waar niet gekletst wordt. Non-stop is dat. Grootnieuws Radio non-stop. Eentje voor de jongeren van geest. 7FM. En eentje met koor en samenzang. Allemaal blijde klanken daar. Straks de muzikale lunchkaart. De uitslag.

0: gaan. Reni en Elisa Krijgsman met Liefdevol. En daarmee werd het 12:15.
1: De lunchkaart.
0: Ja, we zijn eruit. Het was vanmiddag een volmondig en met volle mond A. Een paar B-stemmers, maar dat was echt op één klein handje te tellen. Christel heeft trouwens een grote trek. Die wil, die wil beide menus horen, maar dat gaat niet lukken. We hebben tijd voor één menu en wel menu A dus. Dankzij de stemmen van onder andere Jolanda en Johan, Henny, Inge, Wim, Vera, Wanda, Jacqueline, Henriette, Esther, Lisbeth, Marcella, Jannie en Tatiana, als ik het goed uitspreek, prachtige naam. Dit is menu A, met daarin de liederen Gebed om hulp, Worthy en Amazing Grace.
2: De lunchkaart.

0: dat de meeste bestellingen binnenkwamen voor menu A, hebben we dat menu helemaal gedraaid. Met daarin vandaag Amazing Grace, Worthy en Gebed om Hulp. Dat is Psalm 86, uitgevoerd door Suzanne van der Velde. Morgen bij deze beloof ik dat je om 12:30 een nieuwe kaart krijgt.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.000.

0: Nu op vakantiediscounter.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 Plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 1 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. 7 Nederlanders die meevoeren met de Gaza-vloot gaan aangifte doen van seksueel geweld en mishandeling door Israëlische militairen. In mei werden de schepen tegengehouden door het Israëlische leger en moesten de opvarenden van boord. Ze zeggen als beesten te zijn behandeld. Na een paar dagen mochten ze Israël uit. Opnieuw is een gynaecoloog betrapt op het gebruik van zijn eigen sperma om vrouwen zwanger te maken. Dit keer iemand die in het voormalige ziekenhuis Leyenburg in Den Haag werkte. DNA-onderzoek heeft aan het licht gebracht dat zeker 2 kinderen van hem waren. Er gingen al jaren geruchten over zijn praktijken. Zeker 64 mensen die in Den Haag slachtoffer zijn geworden van de aanslag op de tarwekamp eisen een schadevergoeding. Door de explosie eind 2024 raakten ze gewond of verloren ze hun huis. De explosie was een wraakactie van de jaloerse ex van een vrouw met een bruidswinkel op de tarwekamp. Er vielen 6 doden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er valt af en toe regen en motregen. Vanuit het noordwesten wordt het weer droog en breekt de zon door. De wind waait uit het noordwesten en is matig tot krachtig. Is 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB.
11: Langzaam rijden verkeer op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Een kwartier vertraging tussen Rosmalen-West en Waardenburg. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. Bij knooppunt De Hoek 20 minuten vertraging. Omrijden kan via de A9 en de A4. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij knooppunt Lunette 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. De N62, de weg Belgische grens Borselen, is in beide richtingen dicht ter hoogte van de Westerschelde-tunnel na een ongeluk. Er is een auto met caravan geschaard. De weg blijft in ieder geval nog in beide richtingen dicht tot 1 uur. De westbuis blijft altijd nog dicht tot 2 uur voor het opruimen. Tot die tijd omrijden via Antwerpen.
12: 1. Ik zie een heerlijk verfrissend buitje. 2. Ik zie gezellige mensen. 3. Ik zie een uitgebreide lunchtafel. 4. Ik zie ontelbaar veel zegeningen. En die tellen we zo dadelijk hier samen.
13: Count your blessings, name them one by one. And it will surprise you what the Lord has done.
14: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
15: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
14: Nog niet helemaal dus.
15: Tja, die administratie. Toevallig tips?
14: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
15: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
14: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
16: Goedemorgen.
17: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
18: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
19: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
20: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
21: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
16: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
22: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
23: Als je Vodafone mobiel
24: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
23: krijg je tot wel €20 korting.
24: Elke maand weer.
23: En hoe meer data en snelheid,
24: hoe groter die korting.
23: Dat is One van Vodafone
24: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
25: CC Winans komt terug naar Nederland. Samen met Charity Gale. 26 augustus, Ahoy Rotterdam. Bestel nu jouw kaarten voor CC Winans en Charity Gale via eventsforchrist.nl.
26: De Lunchroom.
27: Met Daan Hartgers.
26: Het christelijke radiostation.

0: De Lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Heritage. Ik weet niet of ze jou al opgevallen zijn, maar mij in ieder geval wel, en steeds vaker, bepaalde posters die ik bij steeds meer huizen zie hangen. Daarop twee handen, eentje in het wit, de andere in het paars. Die vormen samen een hartje en daarbij staat de tekst in hoofdletters: samenleven. Of zo je wil, samenleven. Het is een poster die als doel heeft om mensen te verbinden en dus niet te focussen op verschillen. Om open te staan voor elkaar. Ook open te staan voor mensen met misschien een totaal andere achtergrond, die misschien wel gevlucht zijn naar Nederland. Inmiddels hebben ruim 65.000 mensen zo'n poster aangevraagd en opgehangen. Ben jij er eentje van daarvan misschien? Heb je die opgehangen? Of is deze poster misschien iets voor jou? Zou je hem ophangen dus? Dus die poster met twee handen, eentje in het wit, andere in het paars, die samen een hartje vormen, met daarop de letters samenleven, of zo je wil, samenleven. Heb jij die poster al hangen? Of is het misschien niet voor jou? Of misschien ook wel niet? Nou ja, laat het ons weten. Het kan allemaal via onze Groot Nieuws Radio app.

0: Mocht je van een wat, ik zal maar zeggen, jongere generatie zijn, dan wil ik je even een album adviseren dat inmiddels al 25 jaar geleden werd uitgebracht. Dat heb je waarschijnlijk gemist, dus. Worship, dat is de titel. Opgenomen tijdens een aanbiddingsavond in Lakeland in Florida. Toen nog niet wetend dat dat zo ongeveer een van de meest populaire en geliefde albums zou worden. Worship dus, uit 2011, van Michael W. Smith. En daarvan hoor je Draw Me Close.
1: De plaat die je raakt.
0: Elke dag hoor je zo'n plaat. En in dit geval is het dat er één voor Grootnieuws Radio vriend Igor. En dat is dit lied. Dat gaat over loskomen van dat wat ons vast kan houden in het leven. Ons kan omklemmen, ons kan benauwen. Noem eens angsten, hopeloosheid, onzekerheid, schuldgevoel, ons verleden misschien wel, verslavingen. Nou, ga zo maar door. Kettingen, die kunnen ons binden, die kunnen ons vastzetten. Maar God wil ons daarvan bevrijden. En dat juist spreekt Igor zo aan in dit lied. Chainbreaker, dit is Zach Williams. If you build-

0: mooi zeg. History Maker, Stu Garrett, George Baldwin. Prachtige uitvoering. Daarvoor Zach Williams, Chainbreaker. Het was het lievelingslied van Igor. 13:30 inmiddels, tijd voor het Groot Nieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Vanmiddag trekt lichte regen via het zuidoosten weg. En vanuit het noordwesten breekt de zon vaker door en blijft het droog. Middagtemperatuur die loopt uiteen van 20 graden aan de noordwestkust tot 23 in Limburg. Morgen zonnig, droog, 20 aan de kust, 25 in Limburg.
1: Daan Hartgers.
0: Je ziet ze bij steeds meer huizen hangen, die posters met twee handen. Eén in het wit, één in het paars, die vormen samen een hartje. Heb jij er ook één hangen met die tekst daarop van samen leven?
2: De Lunchroom.
1: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook voor hem genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Lorne Daigle zong over nieuw leven, over nieuwe adem, Come Alive, Dry Bones. Daarvoor Eline met levenswoorden.
1: De lunchroom.
2: Schuif aan bij Daan.
0: Ik weet niet of ze jou al zijn opgevallen, maar mij wel, en ook steeds vaker. Bepaalde posters die ik bij steeds meer huizen zie hangen, met erop twee handen. Eentje in het wit, ander in het paars, en die vormen samen een mooi hartje. Daarbij staat de tekst in hoofdletters samenleven, of zo je wil, samenleven. Het is een poster die als doel heeft om te verbinden en niet te focussen op verschillen. Misschien wel ook met in gedachten mensen die gevlucht zijn naar Nederland en dat, terwijl in veel gemeentes de discussies oplaaien rond de komst van AZC's. Ik vroeg aan jou, heb jij die poster al hangen misschien wel? Voor het raam of ergens in de tuin? Nou, daar kwam van alles op binnen. Eentje pak ik er even uit. Dat is een reactie van Linda. Die zegt, yes, ik heb hem hangen. Het is een stil tegengeluid van, volgens mij, de meerderheid. En natuurlijk is de situatie niet eenvoudig, maar boos schreeuwen helpt ook niet. Lolkje de Vries, werkzaam bij Vluchtelingenwerk Nederland. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hoe is het idee voor het maken van deze poster ontstaan?
3: Ja, we wilden graag een mooie, opvallende en inclusieve poster maken. Een poster die mensen laagdrempelig zouden kunnen bestellen bij ons. En die zichtbaar zou maken waar de mensen in een bepaald huis of bij een bepaalde kantoorgebouw voor staan. Namelijk dat we met elkaar moeten samenleven. En dat onze verschillen, de verschillen die er tussen mensen zijn, dat die niet zouden moeten verdelen, maar dat die juist ook verrijkend zijn.
0: Ja, je kunt je ook voorstellen dat dat behoorlijk gevoelig ligt, Lonkje. Hè? Bij sommige mensen. Of bij veel mensen.
3: Ja, we horen natuurlijk, met name ook in de media, veel harde stemmen, harde geluiden. Er wordt van alles geroepen. Maar tegelijkertijd, als wij kijken naar de mensen om ons heen, dan hadden wij het gevoel van, volgens mij is die stille groep, dat de meerderheid is de grotere groep. Mm-hmm. En die groep wil met deze poster de kans geven om zichtbaar te maken waar zij voor staan, zonder zelf ook mee te schreeuwen in het debat.
0: Ja, even een praktisch dingetje, Lolkje. Je valt af en toe een beetje weg, dus stil blijven staan. En dan komt het vast goed. Ik zat even te denken, die poster moest bijna wel, ik zou maar zeggen, hufterproof zijn. In de zin van, hij moest geen irritatie opleveren. Misschien dat er een ei tegen het raam aan knalt of een kei of zo. Heeft hij nare reacties opgeleverd?
3: Nou, er zijn bij ons geen nare reacties binnengekomen. En ik heb ook gelukkig geen verhalen gehoord van appels of eieren tegen de ramen. Ik kan me voorstellen dat er wel mensen zijn die toch wat vinden van deze poster. Maar die geluiden lijken nog niet echt bij ons binnen te komen. En deze mensen kunnen natuurlijk ook voor kiezen niks met de poster te doen. Dus we hopen dat de poster vooral een stem geeft aan die andere, grotere groep.
0: Ja, want dat zou natuurlijk ook kunnen zijn dat het misschien wel meevalt met de kritieken.
3: Dat zou inderdaad, dat is een hele mooie conclusie die je daar trekt. Dat is ook ons gevoel. Als wij om ons heen horen, dan zijn er heel veel mensen die gewoon positief erin staan en ook graag juist met elkaar samen willen zijn op een mooie en voor iedereen goede manier. Eigenlijk bevestigt dit het feit dat we nog niet heel erg kritiek hebben gekregen, bevestigt dat misschien ook inderdaad alleen maar.
0: Ja. Denk je dat het helpt, zoiets kleins, zo'n postertje? Je hoopt van wel, natuurlijk.
3: Ik denk dat het zeker
0: kan
3: helpen. Ja. Wat wij van veel mensen hebben gehoord is dat ze zich best wel machteloos voelen. Dat ze, als ze de krant opslaan, een bepaald beeld voorgeschoteld krijgen waar ze zich niet in kunnen vinden. Maar tegelijkertijd ook niet goed weten wat ze met die gevoelens moeten doen. En deze poster kan daarin natuurlijk een verschil maken. Je maakt een statement, je hangt hem voor je raam. Je geeft aan, ik ben voor dat samenleven. Ik wil graag verbinden met de ander. En tegelijkertijd is het ook een klein gebaar. Een voor veel mensen ook gewoon praktisch, gemakkelijk gebaar. Ja. Dus wij denken dat het zeker helpt.
0: Ja. Voor wie is die poster?
3: Die poster is voor iedereen. Voor iedereen in onze samenleving.
0: Ja, wat kost die?
3: Ja. Hij kost niks.
0: Kijk.
3: Je kunt hem op onze website bestellen. We hebben een speciale posterpagina. Dus als je naar vluchtelingenwerk.nl gaat, /2026/poster, dan kom je op de juiste pagina en daar kan jij hem bestellen. En dan krijg je hem thuis gestuurd. Je kunt er ook voor kiezen hem digitaal te ontvangen.
0: Ja,
3: dus dan krijg je hem zelf binnen via je e-mail en dan kun je hem zelf printen. Ja.
0: En eentje per bestelling, hè, begreep ik?
3: Het is inderdaad eentje per bestelling. Ja, ja, dat klopt.
0: Is het allemaal duidelijk. Via dus vluchtelingenwerk.nl en dan even doorklikken naar poster. Hè. Anders is het een beetje een lange uitleg. Dus vluchtelingenwerk en dan doorklikken naar poster. Dankjewel voor dit.
3: Ja, onze homepage ga je hem gewoon vinden.
0: Ja,
3: dus dat
0: absoluut,
3: komt goed.
0: Absoluut. Dankjewel voor je toelichting, Lolkje de Vries van Vluchtelingenwerk Nederland. En dank voor jullie mooie initiatief.
3: Heel graag gedaan.
0: Doeg.
3: Doeg.
1: De Lunchroom met Daan Hartgers. Het Christelijke Radiostation.

Oh, welk een vreugde. Joy. Voor King & Country, 27 augustus, komen ze weer naar Nederland. Dat wordt groot feest. Daarvoor sprak ik met Lolkje de Vries van Vluchtelingenwerk Nederland over die poster van Samenleven, of Samenleven. Die is gratis te verkrijgen via hun site vluchtelingenwerk.nl en dan doorklikken naar poster. Dus vluchtelingenwerk.nl. Even kijken of Hans er al is. Hans? Hans? Hallo? Die zit nog in een balletje saus. Nou, weet je, ik zie al wat materiaal liggen hier voor zo dadelijk in backstage. Hans zit hier, hè, tussen 2 en 4 in onze studio bij Groot Nieuws. Ik heb hier, ja, ik zie hier van alles liggen. Christian Verwoerd bijvoorbeeld heeft een aantal oude liederen opnieuw opgenomen. En ja, wat is het verhaal daarachter? Daar gaat hij straks over hebben. Vanwege het muzikale jubileumjaar delen Reni en Elisa maandelijks een verhaal bij hun lied. Nou, dat hoor je straks. Onder andere ook oud materiaal van Steven Curtis Knapp. Nou, het is te veel om op te noemen, maar wel veel om lekker te blijven luisteren. Straks tussen 2 en 4 in backstage. Ik beloof je bij deze dat morgen tussen 12 en 2 de lunchroom weer geopend is. Dus ik hoop je dan te ontmoeten. Zou ik gezellig vinden. Dus wat mij betreft tot morgen. Tot besluit van dit uur. Stil maar, mijn ziel. Lef. Mooie middag verder. Doeg.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
3: Mooi van Ethos.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 2 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Dat jongeren in AZC's vaker verdacht worden van een misdrijf dan hun leeftijdsgenoten is iets om je zorgen over te maken. Dat zegt Vluchtelingenwerk over politiecijfers van het aantal verdachte asielzoekers. Volgens de organisatie kan het komen doordat ze steeds maar weer van opvangplek naar opvangplek moeten verhuizen. Er waren al geruchten dat een gynaecoloog van een Haags ziekenhuis een eigen sperma gebruikte om vrouwen zwanger te maken, en die blijken waar te zijn. DNA-onderzoek heeft bewezen dat zeker 2 kinderen van hem zijn. De gynaecoloog, die niet meer leeft, werkte in de jaren 70 en 80 in het voormalige Leienburg ziekenhuis. Er komen steeds meer spullen binnen bij kringloopwinkels, maar dat betekent niet automatisch dat ze beter draaien. Zaken hebben te maken met hogere lonen, stijgende energiekosten en minder subsidies. Het gevolg is dat de kringloopwinkels voor het 2e jaar op rij minder binnenkrijgen dan eruit gaat en dus verlies lijden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er valt af en toe regen en motregen. Vanuit het noordwesten wordt het weer droog en breekt de zon door. De wind waait uit het noordwesten en is matig tot krachtig. Het is 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB.
13: 160 kilometer file in het land, dat is behoorlijk veel voor dit tijdstip. Op de A2 Den Bosch-Utrecht, een kwartier vertraging tussen Rosmalen, West en Waardenburg. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Roelof Arensveen, 20 minuten vertraging. De weg is daar dicht. Je kan omrijden via Bodegraven in Utrecht over de N11, de A12, de A2 en de A9. Het is een heel eind. De andere kant op is de weg ook dicht. De A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade, 50 minuten vertraging. Daar kan je makkelijker omrijden. Pak de A44 richting Den Haag. Op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. 10 minuten vertraging bij knooppunt De Hoek. De rechterrijstrook is daar dicht. De kapstaat een kapotte vrachtauto. A50 Arnhem-Oss, een kwartier vertraging bij Ravenstein. En de N62, Borselen-Belgische grens, is dicht bij de Westerschelde-tunnel. Je zal moeten omrijden en dat is een heel stuk via Antwerpen.
14: Stel, je komt uit een destructieve relatie en er begint iets nieuws.
3: Hoe voorkom je dan dat het je weer overkomt? Ilona Groot is coach en jurist en schreef er een lied over. We horen het straks. Eerst naar Phil Wickham en Living Hope.
12: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
15: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: Grondwerk, straatwerk en riool- of kabelwerk? Laat het uitvoeren door de specialisten van Breging in Nijkerk. Van voorbereiding en aanleg tot en met bestrating. Breging.nl. Schep vertrouwen.
18: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
19: Ik heb letterlijk niks.
20: Het gaat de hele dag regenen, hè?
21: Nee, ik heb geen regenjas.
22: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Kom ons team versterken. Solliciteer via info@breging.nl. Schep vertrouwen.
23: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
24: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
25: Brussel Zuid.
24: Hé, nu al?
23: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
26: Zo, waar is het warm?
27: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
28: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans. En is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
29: Backstage
30: met Hans van Vuren.
29: Het christelijke radiostation.

0: Living Hope. We hoorden Phil Wickham.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Lef.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Met Hans van Vuren.
0: Een hele goede middag op deze donderdagmiddag. Wat leuk dat je luistert. Je hebt ongetwijfeld heel veel zin in een backstage classic van Sour Groves. Nog even geduld. Over een minuut of 10 gaat het echt gebeuren. Eerst naar de nieuwste single van Matthew West. Dit is Good.

0: good. Ik ben geliefd, niet omdat ik het waard ben, maar omdat hij, God, goed is. Matthew West, dank je wel. Geliefd zijn, een beetje gaat het volgende lied daar ook over. Wij zijn ook die lijm. Het is een lied van Ilona Groot en ik zei het al, ze is coach en jurist en werkt vooral met mensen die te maken hebben gehad met intieme terreur en huiselijk geweld. En die ervaringen klinken ook door in haar liedjes. En dit lied, Wij zijn ook die lijm, beschrijft eigenlijk de situatie dat er een destructieve relatie tot een einde is gekomen, maar dat er dan vervolgens iets nieuws ontstaat. En in zo'n nieuwe relatie kun je, zegt ze, ineens geconfronteerd worden met oude patronen, met triggers, met gebrokenheid. Het lied verwoordt dat herstel en verbinding mogen groeien vanuit Gods liefde en genade. Niet door hard werken of forceren, maar door ruimte en tijd. Wij gaan luisteren naar Wij zijn ook die lijm van Ilona Groot.
1: Nieuw uit Nederland.

0: seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lenen is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en hij grijpt in.
1: Nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Grootnieuwsradio-app.

0: Wij geven u dank. Give thanks was dit van Don Moen. Daarvoor hoorden we Wij zijn ook die lijm van Ilona Groot.
1: Backstage Classic.
0: Vandaag aandacht voor het lied Second Guess Girl van het album Floodplain uit 2015. Het is een lied van Sarah Groves en het heeft ook echt een Sarah Groves klank. En gelijkertijd ook een Sarah Groves tekst. Want tekst lijkt soms wel belangrijker bij Sarah dan de muziek. En de muziek is eigenlijk altijd wel toegankelijk, maar er zitten altijd diepere lagen in haar tekst. Het is een denker, duidelijk iemand die over het leven nadenkt. En Second Guess Girl gaat over iemand die voortdurend twijfelt hoe ze het beste kan liefhebben in een complexe wereld. En ze stelt ook steeds vragen erover. En die gaan niet alleen over doe ik het zelf wel goed, maar ook over maatschappelijke, politieke en kerkelijke discussies. Zijn we daders of zijn we slachtoffers? Spreek ik namens God of spreek ik namens mezelf? Strijden we voor wat juist is of zijn we verblind door eigen overtuigingen? Een voorbeeldje, zijn wij als de vrienden van Job of zijn we echt profeten? Nou, zomaar wat vragen zoals er heel veel zijn in Second Guess Girl. Dit is Sarah Groves.
1: Backstage Classic.

0: Ken mijn hart, dat was Cela. En daarvoor het lied vol vragen. Is het tijd om te praten of is het tijd om te zwijgen? Zomaar de openingszin van Second Guess Girl van Sarah Crowe. Sarah, dankjewel voor dit lied. Nu tijd dan voor Megan Woods.
1: Story behind the song.
0: De nieuwste single van zangeres Megan Woods heet Heaven Down Here. Het is een verlangen voor het komend koninkrijk. Of het koninkrijk van God. Dat dat zich openbaart hier op aarde zoals in de hemel. De laatste verse van het Onze Vader. Ze zegt, kijk maar om je heen. Er is ogenschijnlijk meer verbinding dan ooit. We hebben allerlei mogelijkheden om met elkaar in contact te zijn. Denk aan social media. En toch lijkt er meer eenzaamheid dan ooit. En in dat alles en alles wat er gebeurt ook in de wereld, kun je enorm dat verlangen hebben. En dat mogen we ook uitbidden. Heer, laat uw koninkrijk komen. Hier op aarde, zoals in de hemel.
2: Hey, it's Megan Woods. And my song, Heaven Down Here, came from looking at the world around us. And feeling that ache that so many of us carry right now. We may be more connected than ever, but so many of us still feel alone, overwhelmed, and homesick for something that this world can't give us. Heaven Down Here is a cry for the presence of Jesus in the middle of all of it. It's a prayer for the Holy Spirit to come near, for God's will to be done, and for His kingdom to come on earth as it is in heaven.

0: Eigenlijk flauw zitten wij hier in de studio, gaan zij een kampvuurliedje zingen. Rent Collective Experiment. Ja, daardoor krijg je toch wel echt nog meer vakantiegevoel. Maar zover is het nog niet. You Are My Vision hoorden we toch, dankjewel daarvoor. Rent Collective. Het lied daarvoor heet Heaven Down Here. Het is de nieuwe single van Megan Woods.
1: De dagtekst.
0: We lezen de dagtekst vandaag in Matteüs 5, vers 16. Onderdeel van de bergrede. Zo moeten jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Het gaat dus niet om de daden, het gaat om de verwijzing naar de Vader. Matteüs 5, vers 16. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Zing mee met Jezus Overwinnaar.

0: The Long Way van Natalie Lane. En in augustus komt zij naar Holland, heeft ze bekendgemaakt. Weliswaar is dat het dorpje Holland in de staat Michigan in de Verenigde Staten. Maar we kunnen natuurlijk hopen. We weten dat ze later dit jaar naar Europa komt. Wie weet staat Nederland dan ook op de planning. Nu aandacht voor muziek van Reni en Elisa. Zij hebben een jubileumjaar. Dus maandelijks staan we stil bij een verhaal van een lied. En vandaag is dat het lied Elke Dag.
1: 25 jaar, Reni en Elisa. Reni en Elisa. Story behind the song.
2: Elke dag is een lied wat gaat over wat heb je gezegd en wat heb je als laatste gezegd tegen degene van wie je houdt. Waren het woorden van woede of waren het woorden van waarde? Waren het woorden van ergernis of waren het woorden van leven? Datgene wat je tegen elkaar zegt. Dood en leven zitten in de macht van de tong. Daar spreekt de Bijbel over. En dit lied doet een appel opdat we daar heel bewust mee omgaan naar degene van wie we houden. In ons huwelijk, in onze familie, in onze vriendenkring. Heb je elke dag aan je geliefde laten weten, laten voelen, laten merken hoeveel je van hem of haar houdt. Zodat als de dag is aangebroken, dat je er niet meer bent, zij de kracht zullen vinden om door te kunnen gaan in het leven. Daar gaat het lied Elke Dag over. Heb ik al

0: Het lied Elke Dag van Reni en Elisa. Die hebben dus een jubileumjaar. 25 jaar zijn ze als muzikaal duo onderweg. En de juist op die moment een tour gaat in het najaar nog verder langs Winschoten, Vriezenveen, Zwijndrecht, Roosendaal en Emmen. Kijk even op hun website als je erbij wil zijn. Na het nieuws gaan we verder met Eline en Reijer.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
7: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Kom proef zitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarden.nl.
9: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
11: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor 9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
13: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar 9,95. Bestel op buffelkaas.com.
14: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
15: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Groot Nieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
16: Groot Nieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 3 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Jarenlang werden er meer en meer campers verkocht, maar dat is voorbij. In de eerste helft van het jaar waren het er 8% minder dan vorig jaar. Het zijn vaak mensen met minder geld die afhaken. Voor een camper betaal je nu namelijk meer belasting. In Huizen bij Hilversum woedt een grote brand in een huis. Zeker 2 mensen zijn gewond geraakt en 15 woningen zijn ontruimd. Met een drone wordt bekeken of er nog meer slachtoffers zijn. Regionale omroep NH meldt dat er voor de brand een explosie was. Brokstukken van de gevel liggen op straat. In Engeland heeft de regering excuses aangeboden aan vrouwen die in de vorige eeuw werden gedwongen om hun baby af te staan voor adoptie. Dat gebeurde als je ongetrouwd zwanger was. Premier Starmer zei dat het een schandvlek is in de geschiedenis. In Nederland worden deze excuses vanmiddag ook verwacht. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en af en toe regen, maar vanuit het noordwesten droog en wat zon bij 20 tot 24 graden. Morgen zonnige periode, droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dat was het ANP-nieuws.
16: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB. Het is heel druk op de weg. Er staat 250 kilometer file. Heeft deels te maken met de afgesloten A27... waardoor het onder andere heel druk is op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg is de vertraging 20 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam die was dicht bij Hoogmade. De weg wordt nu vrijgegeven. Er was daar een politieactie gaande. Je hoeft dus niet meer om te rijden en er komt een beetje beweging in daar. Op de A20 Hoek van Holland Gouda bij Moordrecht is de vertraging 20 minuten. Op de A58 Breda Tilburg bij knooppunt Sint-Annabos moet je ook rekening houden met een kwartier vertraging. En de N62 Borselen Belgische grens is dicht bij de Westerschelde-tunnel door een ongeluk.
0: Het is vandaag precies een jaar geleden dat troubadour Paul Cherryseed overleed. Deze week zijn daarom een aantal singles online verschenen. Bovendien is er een speciaal tributeconcert aangekondigd. Straks meer daarover. Nu naar Elina en Reijer, het lied Veilig.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
19: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
20: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles, naar de woningbouw.
21: Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
23: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
24: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
25: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdeshels.nl/vrijwilliger.
26: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
27: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
28: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
27: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
29: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
30: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
31: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
32: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Backstage.
33: Met Hans van Vuren.
16: Het christelijke radiostation.

0: love.
1: Dat was veilig. Woorden Eline en Reijer.
2: Hey everybody, Steven Curtis Chapman here.
3: Hey, it's Laura Story.
4: Hey guys, this is Blessing Offer.
5: Hallo.
6: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
7: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
8: Backstage. Met Hans van Vuren.
1: Christian Verwoerd heeft zijn muziek opnieuw opgenomen. De mooiste liederen in een nieuw jasje. Een online album waarover ik met hem in gesprek ga rond 3:30. Eerst aandacht voor muziek van Paul Cherryseed. Het is vandaag precies een jaar geleden dat de troubadour singer-songwriter overleed. Vlak daarvoor had hij nog een nieuw album gepresenteerd, Eyes of the Blind. En van dat album zijn ook deze week nu 2 nummers extra online gekomen. Tegelijkertijd is er een tributeconcert aangekondigd. Woensdagavond 28 oktober in Gouda, in de Theaterbakkerij. 28 oktober. Daar wordt zijn muziek uitgevoerd door Elise Manna, door Eddie Zuiderveld, Johnny Boston, Rachel Louise, Wouter Seyne en uiteraard ook de Ilse, de vrouw van Paul. 28 oktober, een tributeconcert met muziek van Paul Cherryseed. Een tribute in samenwerking met International Justice Mission. En wil je er meer over weten, kijk dan op de website van truetickets.nl. Vandaag gaan we luisteren naar een van de nummers die nu ook online beschikbaar is. Het heet Wonder of Tomorrow.
8: Nieuw uit Nederland.

Stromen van zegen, dat was Joke Buijs. Het lied Wonder of Tomorrow van Paul Cherisy staat nu ook online in 28 oktober. Dus een tributeconcert voor zijn muziek. Meer informatie op True Tickets. Dit is Lauren Daigle.

Alleen door Jezus. Renny Krijgsman en de Opwekking Band liet 899 uit de bundel. You Lead Me hoorden we daarvoor. Het is van Lauren Daigle. We gaan straks in gesprek met Christian Verwoerd over zijn nieuwe album, De Mooiste Liedjes in een Nieuw Jasje. Nu gaan we luisteren naar Chris Tomlin. Dit is I Will Follow.

0: We gaan zo luisteren naar het lied Dit is niet ons thuis. En misschien denk je, joh, dat ken ik, dat is van Christian Verwoerd... en dan heb je ook helemaal gelijk. Dit is alleen een nieuwe versie. Want 2 weken geleden verscheen een nieuw album van Christian. En de titel zegt eigenlijk volgens mij alles. De mooiste liederen in een nieuw jasje, deel 1. En Christian is aan de telefoon. Christian, een hele goede middag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, een nieuw album met de mooiste liederen in een nieuw jasje. Vanwaar dit album?
1: Ja, ik had eigenlijk het idee, het is misschien wel mooi om liederen die al heel lang geleden zijn opgenomen, die gewoon nog een keer fris in een nieuw jasje te steken. En niet alleen voor mezelf, maar ook, ik dacht ook voor de mensen is het mooi om ze weer opnieuw onder de aandacht te brengen. Mm. Ik dacht, dus, ja, als artiest is het gewoon mooi als je al wat langer onderweg bent om, om misschien het gewoon weer fris opnieuw weer onder het voetlicht te brengen. En ook dat je de mensen die misschien die liederen van vroeger al kende of nog helemaal niet kende, dat je ze daar ook weer opnieuw bij onder de aandacht brengt.
0: Ja, zijn dit, de titel zegt de mooiste liederen. Zijn dat de mooiste liederen volgens Christian Verwoerd of volgens het publiek dat dit aangeeft?
1: Een beetje beide eigenlijk, ja. Dit zijn wel de liedjes die over het algemeen wel echt veel geluisterd worden. Mm-hmm. Of waarvan ik nog wel eens reacties krijg van mensen dat ik hoor van die hebben nog steeds wel op repeat staan. En dat ik dan soms denk van oké, dat is heel lang geleden. En nu zou ik ze misschien ook net wat anders uitvoeren. Dus dat vond ik ook wat leuker eraan. Van hoe zou ik ze uitvoeren als ik ze nu opnieuw zeg maar zou opnemen. Maar ook wel inderdaad wat liederen van ik denk, die mogen wat mij betreft nog iets meer aandacht hebben. Die ik zelf bijvoorbeeld wel echt gewoon goed vind of qua inhoud mooi. En die misschien wat minder aandacht hebben gehad. Dus het is een beetje de combinatie van allebei.
0: Ja, want het gaat om de liederen bijvoorbeeld Hij heeft overwonnen, Ik wil u danken, Deze tempel, Herstel ons, Dit is niet ons thuis, Genoeg en Kom naar huis. Dat is, heb ik even snel zitten bestuderen, vanaf het album Aanbidding voor de Koning tot en met Tussen Egypte en Canaan. 4 albums, daar komen die nummers vandaan. Het allereerste album laat je daarmee even links liggen. Is dat een album dat gewoon in de vergetelheid is geraakt of... Hoe zit dat?
1: Nou, dat was wel een album wat, hoe zal ik het zeggen? Dat was nog echt heel erg de probeerfase, zeg maar. Maar er zitten wel een paar liederen op. Ik had nog wel het idee om, als er nog een volgende versie, of hoe zeg je dat, een volgend deel komt van deze nieuwe opnames, dan wilde ik wel daar nog een liedje van pakken. Bijvoorbeeld Vader, dank u wel, die staat daarop. Dat is eigenlijk misschien wel mijn eerst geschreven liedje, die ik ook nog best wel vaak live zing. Dus er zitten nog echt wel een paar liederen bij die ik soms ook nog wel zing en die ik zeker nog wel opnieuw zou willen opnemen. Hmm. Maar het is in zijn algemeenheid wel een album wat, wat ik zelf een beetje beschouw als een album waarbij ik gewoon nog heel veel aan het ontdekken was. En in die zin ook wel iets minder mee doe als de rest.
0: Oké, het is dus niet zo, zo werkt mijn logica. Ik kijk hiernaar, ik zie je hebt album nummer 2 tot en met 5 gedaan. 1, dat zijn vergeten. Er komt eventueel nog een deel 2 en daarop heb je dan de wat nieuwere albums. Maar zo werkt, dat is een logica die voor jou minder werkt dus.
1: Nee, zeker. Ik denk ook dat als er nog een nieuw album komt, dan zal ik ook alweer die oude liedjes denk ik pakken. Dus echt van die eerste albums die gewoon wat langer geleden zijn.
0: Ja, jij zegt als er een tweede komt, toch heb je bewust gekozen om dit wel deel 1 te noemen. Is dat ook een stok achter de deur voor jezelf?
1: Ja, misschien wel inderdaad. Ja, ik vond het gewoon mooi om, ik had er nu 7 en dat vond ik sowieso een mooi getal. En ik dacht, het is voor nu zeg maar goed, maar ergens voel ik wel van, er zijn nog wel meer liedjes die denk ik, waarvan het gewoon echt heel mooi zou zijn als ik die ook opnieuw zou opnemen. Gewoon puur omdat die denk ik nog steeds heel waardevol zijn en ook omdat ze gewoon met een nieuwe opname denk ik ook wel heel, heel mooi kunnen zijn. Dus ik hoop zeker dat er een vervolg komt.
0: Ja, je zegt al even een nieuwe opname. Ik heb bewust voor, omdat het donderdagmiddag is, voor Dit is niet ons thuis gekozen. Die is iets energieker. Er staan ook een paar nummers op waar je echt wel heel veel ingetogener lijkt te klinken dan het origineel. Is dat ook de insteek geweest?
1: Niet per se. Ja, het is natuurlijk wel zo dat veel van mijn liederen die gewoon veel beluisterd worden, zijn vaak ook de wat rustigere liederen. Dus er zitten inderdaad best wat rustige liedjes bij. Maar inderdaad, ik snap wel dat je zegt van ze zijn wat anders ingezongen of zo. Dat is misschien wel ook hoe ik nu iets meer zing. Mm-hmm. Of in ieder geval dat soort liedjes. Maar op zich niet een heel bewuste keuze geweest of zo.
0: Nee, want heb je wel echt geprobeerd ze heel anders te maken dan het origineel?
1: Nou, wel een beetje qua instrumentatie. En het grappige is bijvoorbeeld dat de wat meer up-tempo liedjes, dus Hij heeft overwonnen en Dit is niet ons thuis, die erop staan, die zijn bijvoorbeeld qua tempo wat sneller. Mm-hmm. Dacht ik van ja, de oude opnames, die mochten wat mij betreft gewoon qua tempo iets sneller. En daar heb ik dan wel weer bewust voor gekozen. Maar een beetje op die manier. Ik ben er niet zo bewust mee bezig geweest van dat ik het anders wil, maar gewoon van hoe zou ik het nu doen als ik gewoon helemaal bij nul zou beginnen.
0: Ja.
1: En sommige dingen die lijken dan op wat het was, en andere dingen zijn echt wel heel anders.
0: Ja, conclusie kan zijn, ze zijn waardevol genoeg om nog in een nieuw jasje te stoppen. Het is niet zo dat je ergens ontevreden was met hoe het oorspronkelijk was, maar het is gewoon mooi om ze nog een keer bij te pakken.
1: Ja, nou, soms wel hoor, dat ik dacht wel van dit kan iets mooier opgenomen, wat mooier ingezongen zijn. Maar inderdaad, en ik vond het ook wel leuk om wel wat nieuwe dingetjes te proberen. Met ook wat instrumentatie waar ik nu wat meer mee bezig ben in vergelijking met toen, zeg maar. Dus ja, een beetje op die manier.
0: Ja. Hey, even iets totaal anders. We staan aan de start van de zomer. Ga je als muzikant zomers actief zijn of zeg je nee, wij hebben lekker vakantie?
1: Ja, ik heb eigenlijk gewoon wel best drukke maanden gehad. En dat stopt een beetje over 1 à 2 weken met optredens. En dan neem ik echt wel bewust een aantal weken vakantie. Slash ook wel tijd om gewoon een beetje te overdenken. Misschien liederen te schrijven. En dan begint het eigenlijk weer een beetje eind augustus. Dus echt het hartje zomer is voor mij gewoon echt een tijd even zonder optredens.
0: Ja, en dan zie ik dat je in Capelle in Zeeland op het Upgrade Festival staat. Is dat dan de eerste van het nieuwe seizoen?
1: Daarvoor heb ik nog wat andere dingetjes. Maar ik heb bijvoorbeeld gewoon een besloten ding, ook een trouwdienst. We hebben nog een, dat heet het ICEG Weekend op de Battled eind augustus. Dat is een weekend van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Met eigenlijk een weekend van een soort conferentie, zeg maar. Mm-hmm. Maar dit is wel een beetje het eerste weer met ons voltallige band, onze eigen liedjes, wat we dan doen, zeg maar, die Upgrade Festival.
0: Ja, maar eerst maar eens even rustig aan doen. En rustig aan doen kan met het meeste van deze nieuwe opgenomen nummers ook. Dus iedereen die op zoek is naar een rustige vakantie, ga jezelf even informeren. De mooiste liederen in een nieuw jasje, deel 1. Zo heet het nieuwe online album van Christian Verwoerd. Ik ga jou echt een fantastische zomer wensen, Christian.
1: Ik jou ook, Hans. Met
0: rust en mooie overdenkmomenten.
1: Ja, dankjewel.
0: En dankjewel voor je tijd. En wij spreken elkaar ongetwijfeld na de zomer weer verder.
1: Helemaal goed. Goeie zomer.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

Met Burn the Ships. De ontdekkingsreizigers die Europa verlieten op zoek naar India en Amerika ontdekten en uiteindelijk besloten: verbrand die schepen, maar we gaan niet meer terug. Steven Curtis Chapman, straks veel plezier bij de dag van vandaag. In this

0: ondernemer, ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
2: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl!
4: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
5: De scherpste zomerdeals? Ja. Dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 4 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Jarenlang werden er meer en meer campers verkocht, maar dat is voorbij. In de eerste helft van het jaar waren het er 8% minder dan vorig jaar. Het zijn vaak mensen met minder geld die afhaken. Voor een camper betaal je nu namelijk meer belasting. In Huizen bij Hilversum woedt een grote brand in een huis. Zeker 2 mensen zijn gewond geraakt en 15 woningen zijn ontruimd. Met een drone wordt bekeken of er nog meer slachtoffers zijn. Regionale omroep NH meldt dat er voor de brand een explosie was. Brokstukken van de gevel liggen op straat. In Engeland heeft de regering excuses aangeboden aan vrouwen die in de vorige eeuw werden gedwongen om hun baby af te staan voor adoptie. Dat gebeurde als je ongetrouwd zwanger was. Premier Starmer zei dat het een schandvlek is in de geschiedenis. In Nederland worden deze excuses vanmiddag ook verwacht. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en af en toe regen, maar vanuit het noordwesten droog en wat zon bij 20 tot 24 graden. Morgen zonnige periode, droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dat was het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Het is heel druk op de weg. Er staat nu al 500 kilometer file. Onder andere veel vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade 25 minuten oponthoud. Als een ongeluk gebeurt, de linkerrijstrook is dicht. Ook een ongeluk op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Velzen. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht. Kost je een half uur. Op de A12 Arnhem-Den Haag bij Harmelen. Een uur vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht een kwartier vertraging bij Moerdijk. Ook daar is een ongeluk gebeurd en ook daar is een rijstrook dicht.
14: Ja, ja, een nieuwe middagshow komt er zo meteen voor je aan. Ja, we hebben er zin in natuurlijk. Heel veel fijne muziek, onder andere Matt Maher, Casting Crowns en Mosey Worship. Hoor je zo?
15: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue? gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
16: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
5: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
20: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
21: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
22: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
23: Garage Ploeg en Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
24: De dag van vandaag.
25: Met Laurens van der Kraats.
24: Het christelijke radiostation.

0: op je radio. Je hoorde holy, holy, holy. Ja, en daarmee zijn we begonnen hoor. Het is 10 minuten over 4. Welkom.
1: De dag van vandaag. Met Laurens van der Kraas.
0: Yes, yes, daar gaan we weer. Leuk dat je erbij bent op deze donderdag 2 juli. Ja, het was een bewolkte dag, een beetje wisselvallig. En misschien heb je wel een hele drukke dag achter de rug. En dan sta je er helemaal niet bij stil als je zo meteen de keuken ingaat en begint met koken. Maar ik zou, als ik jou was, de noedels toch eventjes aan de kant doen. En daar niet aan beginnen, want dat is niet zo'n goed idee. Want daar die zijn namelijk besmet met salmonella. Tenminste, die kans is heel groot. In Europa zijn 106 mensen ondertussen besmet geraakt met de salmonella na het eten van instant noedels. Maar goed, ik vraag me sowieso af wie die nog eet. Ik bedoel, ik heb het vroeger, toen ik een jaar of 12 was op middelbare school, heb ik wel eens zo'n pakje meegenomen. En ik heb het idee dat ik daar nog steeds schade aan ondervind. Zoveel eetstoffen zaten er in één zo'n zakje. Dat is niet te doen. Maar er is ook hoopvol nieuws vandaag, want niet langer hoeven we weer op het moment dat we naar de stembus gaan een biljet in te vullen zo groot als je avondeettafel. Het is gewoon een heel klein biljetje, gaat het vanaf nu officieel worden. Dus dat is dan wel weer lekker praktisch. Nou, zometeen een 1 uit 1008. Daar hoeft niet meer voor gestemd te worden, want die lijst die hebben we al paraat.

0: Casting Crowns in de middagshow en All Because of Mercy.
1: 1 uit 1008.
0: Ik vind het bizar af en toe wat een stempel een stem op een lied kan drukken. De 1 uit 1008 van vandaag is van Need to Breathe en die is heel vaak gecoverd. Ik kwam zoveel versies tegen. Maar deze die sprong er voor mij wel uit. En ja, Need to Breathe kennen we natuurlijk van de man Barry Reinhardt. Echt met de volle warme stem. Maar dan hoor je hem nu ineens gezongen door een dame. En in dit geval is dat Hayley Klinkhammer. En dan klinkt het liedje zo.

het toch ineens een heel ander liedje weer ineens. Ja, ik vind het gaaf. Zo'n mooie track vind ik het van Need to Breathe, Who Am I? Over het mysterie van Gods liefde gaat het eigenlijk. I don't understand where your love comes from. Hoe is het mogelijk dat God zoveel van ons houdt, terwijl we er allemaal ook zo'n potje van kunnen maken? Op 845 in de top 1008. Need to Breathe, Who Am I?

0: Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio. Neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: gesmeld. En wat een wonder. En daarmee is het bijna 16:30. We gaan naar het laatste nieuws van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan zo'n 15.000 vrouwen die vorige eeuw hun pasgeboren baby moesten afstaan. Vaak waren ze niet getrouwd. De overheid had meer naar jullie om moeten kijken, zei de staatssecretaris. D66 en het CDA vinden Groningen geen goede plek voor nieuwe kerncentrales, bleek in een debat. De tribune zat vol Groningers die tegen zijn. Ze zijn verbijsterd dat Groningen überhaupt een optie is na beloftes van het vorige kabinet. En in het zuiden van Frankrijk, bij Perpignan, zijn zeker 3 campings aan de kust ontruimd om een grote natuurbrand. 1000 mensen zijn geëvacueerd. Ooggetuigen melden veel explosies.
0: Je krijgt het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond af en toe wat lichte regen. Vannacht is het bewolkt en zo'n 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Het blijft op de meeste plekken droog en het wordt dan maximaal 23 graden. Goed op de weg is, hoor je van de ANBB.
2: Het is heel vroeg druk op de weg, met name in het midden en zuiden van het land. Onder andere door de afsluiting van de A27. Verder zijn er ook veel ongelukken gebeurd, zoals op de A2 van Den Bosch naar Maastricht bij knooppunt De Hocht. De vertraging is daar nu een kwartier, de linkerrijstrook is dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Hoogmade staat een vrachtwagen met pech. Daar is de rechterrijstrook dicht. Je hebt heel veel vertraging vanaf Schiphol, namelijk een uur. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Aalsmeer en knooppunt Velzen 35 minuten oponthoud door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam Centrum en Hendrikido Ambacht een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Er zijn er 3 rijstroken dicht. En op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht en knooppunt Everdingen ook een half uur vertraging door wegwerkzaamheden.
0: Dankjewel.
3: Laurens van de Kraat.
0: Het is van Shane & Shane, maar ze schreven het samen met een ander duo, Keith en Christine Getty. Ik heb het over Christ Our Hope in Life and Death in de middagshow.
4: De dag van vandaag.

0: Een hoopvol geluid van Reni en Elisa. Het antwoord op de onmacht die je soms kan voelen als iemand het verhaal bij je doet. En je voelt dat medeleven en medelijden misschien ook. Maar je denkt, wat kan ik nou betekenen? Nou, we kunnen altijd iemand bij Jezus brengen. Daarover hoorde je Reni en Elisa.
1: Mijn woord van vandaag is brandweerexamen.
2: Tegeningen.
3: Misselijk.
4: Woord van vandaag.
0: Met daarin vandaag op deze pagina van donderdag 2 juli... hoopvol nieuws over de woningmarkt. Want net als het weer de laatste dagen is die ook aan het afkoelen... lees ik vandaag bij nu.nl. Dit zou komen door de hogere hypotheekrente. Volgens ABN AMRO blijven huizen wel duurder worden... maar minder hard dan eerder werd verwacht. Vooral starters en middeninkomens lopen tegen hun maximale leenruimte aan. Tegelijkertijd blijft het woningtekort groot... omdat er ondanks meer bouwvergunningen... toch nog altijd te weinig nieuwe huizen bijkomen. En het tijdperk van minutenlang stuntelen met een gigantisch stembiljet lijkt voorbij. Want vanaf 2029 verdwijnt het bekende tafellaken uit het stemhokje. En krijgen kiezers een overzichtelijk stemformulier. En dat allemaal op A4 formaat. Je moet straks wel twee vakjes gaan inkleuren. Eén voor de partij en één voor de kandidaat. En dan vraag je je misschien af, hoe wordt dat stembiljet dan kleiner? Nou, straks staan al die namen er niet meer op. Je kleurt dan gewoon een bolletje in bij het logo van de partij. En daarna bij het nummer van de kandidaat op de lijst. Volgens het kabinet wordt het stemmen daarmee makkelijker... en kunnen de uitslagen ook sneller worden geteld. Dat is het idee. Ja, en jij mag nu ook een soort van stem doorgeven. In ieder geval heb je een stem en dat is in het woord van vandaag. Het is aan jou. Welk woord staat er boven jouw donderdag? Misschien schrijf ik het zo meteen wel op samen met jouw verhaal. Dus laat het ons weten via WhatsApp.

0: Als ik zoek naar houvast, houdt u het heelal vast. Lef, hoe sterk ook de storm. 11:05 op de donderdagmiddag. En welke woorden typeren deze donderdag? Dat was mijn vraag aan jou. En Marga heeft er onder andere op gereageerd. Ze zegt, voor mij is dat verwachtingsvol. Wij zijn namelijk in afwachting van of we een huurwoning toegewezen krijgen. Spannend. Johan, die zegt, landgoed mag je opschrijven. Ik heb een advies kunnen geven voor een mooie beplanting op het landgoed. Altijd fijn om op een mooie plek te zijn. En ik kan genieten van hoe mooi de schepping is. Nou, ik met jou, Johan. Gaaf. Ariette, goedemiddag. Wat is jouw woord van vandaag?
1: Ja, mijn woord voor vandaag is afscheid nemen.
0: Oké, en waarom?
1: Nou, we zitten, Marnix en ik, mijn man zit in een project om uitgezonden te worden voor de GZB.
0: Oh joh.
1: En eigenlijk deze weken ronden we ons werk af en zijn we heel veel aan het afscheid nemen van ons werk en van dingen in de kerk en allerlei zaken. Dus
0: wauw, wat een besluit, Ariette.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ik heb er altijd wel respect voor om zo'n keuze te maken. En je gaat zoveel achterlaten natuurlijk ook.

0: evangelisatie of helpen? Of hoe moet je het zien?
1: Ja, nou, een beetje een combi van evangelisatie of diaconaat, wat ons allebei wel altijd gewoon aan het hart lag. Ja. En eigenlijk ook wel een stukje van dat we heel graag gewoon heel ons leven wel in dienst van Gods Koninkrijk wilden geven. Alleen dat dat soms door je werkzaamheden en dingen, dat het niet altijd lukt.
0: Nee.
1: En dat is nu dan heel mooi dat je gewoon heel je leven daarop mag richten.
0: Ja. Ja. En wat gaan jullie precies doen? Want jullie gaan naar Colombia toe, begrijp ik.
1: Klopt, ja, klopt. Wij gaan naar Colombia en mijn man Marnix die gaat daar in het diaconaat werken voor de landelijke kerk. Ook omdat er een groot verleden is natuurlijk met burgeroorlog en dat soort nare situaties, waardoor de kerk ook daar heeft gevraagd of wij ook hen daar een stukje bij willen helpen en met hen op willen lopen. En ik hoop dat meer in het jeugdwerk te gaan doen.
0: Ja, en dus je hebt dus nu een periode van afscheid nemen. Hoe gaat dat? Hoe ziet afscheid nemen eruit de komende tijd?
1: Gewoon concreet eigenlijk alles loslaten. Ik zei net van je moet eigenlijk alles even door je handen laten gaan en dingen echt letterlijk laten vallen. Of zoals je gewoon materiële dingen, je spullen die je loslaat, die je verkoopt of wegzet. Of, maar ook inderdaad vooral dingen die gewoon heel kostbaar zijn, zoals je werk en je familie en...
0: Klinkt nu al als een geestelijk leerproces, zeg maar. Ja,
1: nou,
0: zou je het eens
1: zeker.
0: Dat bent, of niet?
1: Zeker weten, ja.
0: Wow. Nou, ja. Fascinerend, Ariette. Ik wens jou heel veel succes samen met je man Marnix. Begin volgend jaar dus gaan jullie uitgezonden worden voor 6 jaar naar Colombia voor het GZB. En ik begreep, morgen is ook een GZB special in brandstof te horen bij onze
1: producer.
0: Ja, dus
1: komt dus iedereen nog, welkom daar.
0: Ja, nou, dan is er dus nog veel meer over dit soort thematiek hier tussen 10 en 12 morgenochtend te horen.
2: Dagtekst.
0: Vandaag, het woord van vandaag uit de Bijbel is Matteüs 5, vers 16. Daar staat: zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Matteüs 5, vers 16.

0: Blessing Offer en Brighter Days op Groot Nieuws Radio. Zo direct na 5 hoor je Psalm 23. In wat mij betreft de mooiste uitvoering die er is van Lianna Crawford. Stillwaters hoor je zo.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
4: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Groot Nieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
4: Ook voordelig bij Trekpleister, 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
6: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
7: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op Bijbelhoezen.nl.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
5: Groot Nieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 5 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Het wordt verboden om uitzendkrachten in te zetten in de vleesindustrie, melden ingewijden. Het verbod gaat over 2 jaar in. Het kabinet wil zo misstanden aanpakken. In slachthuizen werken veel arbeidsmigranten die worden uitgebuit. De werkgevers beloven al jaren verbetering, maar dat gebeurt niet. Zo'n 15.000 vrouwen die in de vorige eeuw hun pasgeboren baby moesten afstaan, hebben excuses gekregen van het kabinet. Staatssecretaris Van Brugge zei dat het nooit had mogen gebeuren. De stichting die de kinderen vertegenwoordigt is blij, maar wil dat alle dossiers openbaar worden, want dat is nog niet gebeurd. D66 en het CDA willen de nieuwe kerncentrales niet in Groningen neerzetten. Dat zeiden ze in een debat. Tegenstanders uit Groningen waren met 2 bussen naar Den Haag gekomen en zaten op de tribune. Het kabinet wees Groningen aan als een van de plekken voor de kerncentrales, maar dat staat haaks op eerdere beloftes. Dan het weer van Weer Online. De regen trekt naar het zuidoosten weg en vanuit het westen breekt de zon door. Het is een graad of 22. Morgen veel zon, droog en maximaal 24 graden. Dat was het ANP-nieuws.
5: Groot Nieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. Het is een hele drukke avondspits. Er staat meer dan 800 kilometer file. Dus onder andere te wijten aan wegwerkzaamheden, maar er zijn ook flink wat ongelukken gebeurd. Op de A2 Eindhoven-Utrecht staat een hele lange file tussen de afrit Den Bosch en Waardenburg. 19 kilometer in totaal. De vertraging is ruim 3 kwartier. Het komt door de afsluiting van de A27. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade een uur verdraging. Daar wordt een vrachtwagen geborgen, de rechte rijstrook is dicht. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen knooppunt Del en knooppunt Gorkum een half uur verdraging. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum ook een half uur extra reistijd. En op de A27 Almere-Gorkum de andere kant op tussen Utrecht-Noord en Lexmond is de verdraging ook 40 minuten. En dat heeft natuurlijk te maken met de afsluiting. De A27 is in beide richtingen dicht tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen.
0: Oei, jongens, meer dan 800 kilometer file in het land. Ja, dit vraagt om even een hart onder de riem.

0: niet uit.
1: Nee, dat zou ik ook niet doen. Want dan mis je Lianne Crawford en zometeen ook Elise Manna.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting. Dat is One.
2: Van Vodafone.
3: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
6: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
7: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20.000.

0: nu op vakantiediscounter.nl.
1: Welkom op camping De Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: De dag van vandaag.
7: Met Laurens van der Kraats.
6: Het christelijke radiostation.
7: GFM.

0: twee van de prachtigste, rustige nummers van dit moment, denk ik, in de christelijke muziek. Elise Manna, Brug over woelig water. En daarvoor Liana Crawford met haar Psalm 23, Still Waters.
1: De dag van vandaag.
0: Ja, even zo'n rustmomentje met wat fijne muziek op je radio. Is toch wel lekker, toch? Zo aan het eind van de donderdagmiddag. Fijn dat je erbij bent. Ik hoop dat je een fijne donderdag achter de rug hebt. Hier in Veenendaal schijnt rustig af en toe een voorzichtig zonnetje tussen de wolken door. Daar word je dan toch wel weer blij van na zo'n wat bewolkte donderdag. Ik hoop dat je een lekkere avond tegemoet gaat. Lekker eten zometeen. We hopen daar wat fijne muziek bij te draaien en je bij te praten wat betreft het nieuws van vandaag. Misschien heb je het meegekregen, misschien niet. Maar het is 1000 dagen geleden vandaag, na 7 oktober 2023, de aanslag op Israël. Zo direct meer daarover, hoe daarbij stil wordt gestaan. En het Vaticaan heeft flink ingegrepen tegen het Pius X-broederschap. Dat is iets in de katholieke kerk wat nogal grote gevolgen heeft daar. Daar wil ik zo meteen meer over delen. En veel muziek natuurlijk. Sela komt onder andere nog aan en Brian Durksen.

0: Jackson met zijn Hope of the Nations. Ik kijk graag met je naar het nieuws op deze donderdag 2 juli. Er is er veel gebeurd. In Israël wordt vandaag stilgestaan bij het feit dat het precies 1000 dagen geleden is dat Hamas de grote aanval van 7 oktober 23 uitvoerde. Daarover schrijft het Nederlands Dagblad. Door het hele land heen zijn herdenkingen voor de slachtoffers en gijzelaars. Maar tegelijkertijd zijn er ook protesten tegen de Israëlische overheid en de manier waarop die met de crisis is omgegaan. Nabestaanden en actievoerders organiseren onder meer stille tochten en bijeenkomsten op plekken die zwaar werden getroffen tijdens de aanval. En het kabinet heeft officieel excuses aangeboden aan vrouwen die vroeger gedwongen werden hun baby af te staan. Het ging om ongehuwde moeders vaak die onder druk van familie, kerk en hulpinstanties hun kind moesten afgeven. Soms direct na de geboorte. Ik las dit vandaag en ik dacht, hè? Is dit gebeurd? Is dit in Nederland gebeurd? Maar het is dus echt zo. Volgens staatssecretaris Van Brugge heeft de overheid deze vrouwen jarenlang in de steek gelaten en niet ingegrepen. Voor veel betrokkenen is het een emotioneel moment, omdat hiermee eindelijk erkenning komt voor wat hun is aangedaan. Opvallend is wel dat de excuses nu vanuit het kabinet komt, maar nog niet vanuit de kerken. Daar schrijft het Nederlands Dagblad vandaag over. Volgens de onderzoekers speelden kerken destijds juist een grote rol in de druk op ongehuwde moeders om hun kind af te staan. En het Vaticaan heeft hard ingegrepen tegen de Pius X-broederschap. Nadat de groep zonder toestemming van de paus 4 nieuwe bisschoppen had aangesteld, heeft het Vaticaan alle betrokken bisschoppen, priesters en trouwe leden uit de kerk gezet. Volgens het Vaticaan heeft de broederschap zich daarmee officieel afgesneden van de katholieke kerk. Het conflict tussen Rome en het Piusbroederschap speelt al tientallen jaren, maar met deze stap lijkt de breuk nu definitief. Mijn collega Jury die sprak vanmorgen met Anton de Wit, hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad. En hij vroeg hem of dit nou als gevolg gaat hebben dat er een nieuwe katholieke kerk gaat ontstaan.
1: Zo kun je het formeel zeggen, er ontstaat een nieuwe kerk. Die is dan in feite al ontstaan. Het schisma is een feit, de kerkscheuring. Nogmaals, waar we ook al mee begonnen, hè, getalsmatig is het ook weer niet zo'n grote beweging dat je echt kunt spreken van een gigantische kerk naast de wereldwijde kerk van 1,4 miljard. Dus, nogmaals ook, het blijft wel een dramatische situatie en de meeste katholieken ervaren het echt als verlies.
0: Tot zover het nieuws wat ons opviel vandaag in de media. Zo direct maak jij het nieuws, want ja, wat wordt de rode draadplaat op deze donderdag 2 juli? Zometeen gaan we op zoek naar een nieuwe. Eerst Selah.

0: Sela, laat ons samen één zijn. En met dat hoopvolle gebed is het 17:30 geworden. We gaan naar de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Slachterijen en andere vleesbedrijven mogen over 2 jaar geen uitzendkrachten meer inzetten. Het kabinet wil zo een eind maken aan uitbuiting. De vleesindustrie belooft al jaren beterschap, maar er gebeurt te weinig. Kinderen die in de vorige eeuw meteen na hun geboorte werden weggehaald bij hun moeder, zijn blij met de excuses van het kabinet. Ze vinden die wel wat laat. Het waren vaak ongetrouwde vrouwen die hun kind kwijtraakten. En tegenstanders van kernenergie in Groningen zijn opgelucht weer in de bus gestapt na het debat in Den Haag. Daar werd duidelijk dat D66 en het CDA de nieuwe kerncentrales niet in Groningen willen bouwen.
0: Dan het GroenNieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanavond af en toe wat lichte regen. Vannacht is het bewolkt en zo'n 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken. En het blijft op de meeste plekken droog. Het wordt dan maximaal 23 graden. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Het is een hele drukke avondspits met bijna 900 kilometer file. Vooral veel vertraging op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Den Bosch en Waardenburg. Daar is de vertraging 3 kwartier. Komt door de afgesloten A27. Op de A4 Amsterdam-Den Haag is het ook heel erg druk tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en Hoogmade. Daar sta je 1 uur in de file. Er wordt een vrachtwagen geborgen. De rechte rijstrook is dicht. Op de A27 van Breda naar Gorkum voor de afsluiting tussen Hank en Gorkum 1 uur oponthoud. De andere kant op tussen Utrecht en Everdingen bijna 40 minuten vertraging. En door een ongeluk bij Eindhoven op de randweg van Eindhoven is het vastgelopen op de A58 Tilburg-Eindhoven bij knooppunt Batadorp ook 35 minuten vertraging.
0: Dankjewel.
3: Laurens van de Kraat.
0: De rode draadplaat ga je zo meteen horen. Tenminste, als we een goede nieuwe suggestie kunnen bedenken. Opwekking Band waren we gisteren. Majesteit, koning in eeuwigheid. Gaan we zo door. Nou, Homesick for Heaven.
4: De dag van vandaag.
0: Phil Wickham.
3: Het christelijke radiostation.

0: Phil Wickham, Homesick for Heaven. De Rode Draadplaat is een lied dat we elke dag weer uitkiezen met elkaar. En de meeste stemmen gelden. Maar ja, het moet wel bedacht worden.
1: De Rode Draadplaat.
0: Elke dag een nieuwe creatieve link weer te bedenken aan de Rode Draadplaat van de dag ervoor. Gisteren waren we bij de Opwekking Band. En daar kwamen we via Delirious afgelopen maandag met Majesty. De link is dan wel duidelijk. Hè? Van Majesty naar Majesteit, Koning in Eeuwigheid. De Opwekking Band. Het gaat om dit lied.

0: Classic. Dat was even meezingen met je radio gisteren.
1: De Rode Draadplaat.
0: Misschien nu ook wel een meezinger. Of misschien wil jij door op eeuwigheid. Misschien een ander lied waar drie eigenschappen van God ook achter elkaar genoemd worden. Majesteit, koning, eeuwigheid. Misschien zeg je, nou, ik wil door op het getal 475... omdat daar het op die plek in de bundel staat. Geen idee. Laat van je horen en geef een suggestie door het appen naar de studio van Groot Nieuws. En weet zometeen jouw lied op de radio.
2: Oh.

0: seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lene is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Marielle Moderne en Ralf van Maanen met Voor Nu en Voor Altijd.
1: De Rode Draadplaat.
0: Gaan we zo meteen voor stemmen, maar niet voordat ik je de drie nummers heb voorgesteld die vandaag in aanmerking komen als potentiële rode draadplaten van deze donderdag 2 juli. Gisteren hadden we een lied van de Opwekkingband, namelijk Majesteit, Koning in Eeuwigheid.

Ja, is hij daarmee iets aan vast te knopen, was de opdracht van vandaag. Nou, dat is gelukkig weer gelukt door heel veel mensen met een creatieve link. Ik ga ze aan je voorstellen. De eerste komt Hielke mee. Die zegt bij Majesteit, Koning in Eeuwigheid. Nee, niemand is als u wordt op een gegeven moment gezongen. En dat wordt niemand, dat bleef bij hem hangen. En dat heeft hem denken aan Nobody van Casting Crowns. Just a

Ja, en dan ook nog een keer de link met Crown daarin trouwens. Hè? Majesteit, koning, casting crowns. Daar zit ook weer een link. En dan optie 2. Ja, vind ik ook wel weer leuk om een keer zo'n soort link erin te doen. Samuel die zegt, ik wil graag van opwekking 475 naar 574. Dus dat zijn zeg maar de getallen omgedraaid. Daar staat deze.

dan de laatste optie. Daar komt Alice mee. Die zegt, ik wil graag naar een lied over de eeuwigheid. En daarover zingt Brian Dirksen in het lied Everlasting. En die staat bij deze op plek 3.

0: nu wel op plek 3, maar staat hij zometeen misschien wel op 1 als jij er nu op stemt?
1: De rode draadplaat.
0: Laat van je horen, dit is het moment om je stem te laten gelden. 1, 2 of 3 mag je appen naar de studio. 1 voor de Casting Crowns met Nobody. 2 voor de Opwekking Band, Groot is Hij. En 3 voor Brian Dirksen en Everlasting.

Kids zegt heerlijk om gewoon Nederlandse uitroepteken, oudere opwekking te horen. En een prachtig nummer sowieso. In je eigen taal komt het gewoon zoveel meer en beter binnen. Nou, dat zijn heel veel mensen met je eens, denk ik, Ingrid. De rode draadplaat van opwekking 475 naar 574. En daar staat deze. Groot is hij.

0: en zo alles door elkaar. Moet ik kiezen waar je dan mee meezingt? Ja, het is de kanon natuurlijk waar je mee te maken hebt. Kan ook een leuke link zijn, zit ik nou weer te denken. Voor morgen met de rode draad. Laat een ander lied met de kanon erin. Op een moment 574. Groot is hij vandaag, de rode draadplaat. Zo direct. Na 6 hebben we een lied. Ja, ik denk persoonlijk dat hij zo bekend is dat als ik er 2 seconden van laat horen, dat jij al weet wat het is. Maar ik ben benieuwd of dat echt zo is in Nederland. Dus laat even weten. Ik ga een stukje laten horen. En als jij dan denkt te weten welk nummer het is, app het dan even. Komt-ie, hè? Laat me weten.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk

0: Passage.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want chicken.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
4: Boeie.
5: Alle hak, tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
4: Yes.
5: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster.
6: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel-Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 6 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Het wordt verboden om uitzendkrachten in te zetten in de vleesindustrie, melden ingewijden. Het verbod gaat over 2 jaar in. Het kabinet wil zo misstanden aanpakken. In slachthuizen werken veel arbeidsmigranten die worden uitgebuit. De werkgevers beloven al jaren verbetering, maar dat gebeurt niet. Zo'n 15.000 vrouwen die in de vorige eeuw hun pasgeboren baby moesten afstaan, hebben excuses gekregen van het kabinet. Staatssecretaris Van Brugge zei dat het nooit had mogen gebeuren. De stichting die de kinderen vertegenwoordigt is blij, maar wil dat alle dossiers openbaar worden, want dat is nog niet gebeurd. D66 en het CDA willen de nieuwe kerncentrales niet in Groningen neerzetten. Dat zeiden ze in een debat. Tegenstanders uit Groningen waren met 2 bussen naar Den Haag gekomen en zaten op de tribune. Het kabinet wees Groningen aan als een van de plekken voor de kerncentrales, maar dat staat haaks op eerdere beloftes. Dan het weer van Weer Online. De regen trekt naar het zuidoosten weg en vanuit het westen breekt de zon door. Het is een graad of 22. Morgen veel zon, droog en maximaal 24 graden. Dat was het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. Het is nog steeds heel erg druk op de weg, maar de meeste files beginnen nu langzaam wat korter te worden. Het is nog niet erg te merken op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Den Bosch en Waardenburg is de vertraging nog bijna een uur. Dat komt door de afgesloten A27, daardoor is het extra druk op die A2. Merk je ook op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Drunen en knooppunt Empel 35 minuten oponthoud. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Hoogmade sta je 3 kwartier in de file door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A12 voor Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden 3 kwartier extra reistijd door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. En er staat een vrachtwagen met pech op de A50 Apeldoorn Arnhem bij knooppunt Waterberg. Daar is nog een rijstrook dicht en dat kost je vanaf Hoenderlo ruim 1 kwartier.
16: Goedemiddag, dit is de middagshow van Groot Nieuws Radio. Waar ik ondertussen, even kijken, avond mag zeggen. Goedenavond. Ik liet net 2 seconden horen van dit lied.
7: En de vraag erbij, welke is het? Nou, er zijn heel wat luisteraars die een idee hebben. Margreet bijvoorbeeld, Rogier, Alex, Anja. Allemaal zeggen ze, het is My Lighthouse van Rent Collective. Nou, dat is gewoon helemaal het goede antwoord. Fantastisch. Jullie willen allemaal een vuurtoren. Op Timbuktu.
0: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check. Pas aan en door.
12: Even bollen. Iedereen moet het weten.
18: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
19: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
20: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
21: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
22: Odido. Ik ben Irma Dee, ambassadrice van Elios. Heb jij een hart voor mensen in psychische nood? Maak extra steun mogelijk en word vriend van Elios. Ga naar vriendenvanelios.nl.
23: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
24: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar...
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
27: De dag van vandaag.
28: Met Laurens van der Kraats.
27: Het christelijke radiostation.

0: Misschien was je er in mei dit jaar ook wel bij in Oud-Beijerland bijvoorbeeld. Of op het Strandheem Festival Rent Collective. Je hoorde My Lighthouse. De dag van vandaag. Ik heb ze zelf ook een keer live mogen zien in de IJsselhallen in Zwolle. Ja, dat was echt een feestje. Wel loeiheet trouwens die avond. Er werden gewoon mensen weggedragen omdat het zo warm was. Of omdat er gewoon zo goed gezongen werd door die mannen. Dat had natuurlijk ook gekund. Maar ja, het is natuurlijk altijd een feestje op het moment dat je die mannen ziet. En ik hoop dat ze nog heel veel naar Nederland gaan toekomen. Ja, het is een wonder boven wonder dat we vandaag gewoon om 4 uur met de middagshow konden beginnen, Luc. Want ja, er is vanmiddag natuurlijk al wat gebeurd. Kunnen we daar al wat over zeggen? Of moeten we dat op morgen uitstellen?
1: Nee, ja, zullen we morgen het hele verhaal? Maar we kunnen u wel vast vertellen wat er is gebeurd. We zaten namelijk opgesloten vandaag.
0: Ik heb nog nooit eerder meegemaakt. Misschien is het ook een beetje raar, maar ik heb dus nog nooit een escape room gedaan. En toen kregen we dus die uitnodiging om bij een nieuwe christelijke escape room langs te gaan. Het zit hier in Lunteren, dichtbij bij Veendaal, bij Ede. En dat is helemaal in het kader van de schepping hebben ze daar iets gemaakt. Dus het thema van de escape room was ook de scheppingsdagen. En nou, ik zal er niet te veel over zeggen, maar we hebben hem getest vanmiddag. Collega Thijs is ook mee geweest. Dat is echt ons escape room king, kun je wel zeggen. Want die heeft er meer dan 70 al gedaan in zijn leven. Nou, dat is ook gewoon al niet normaal. Maar we hebben een serieuze, zo'n stieke proefondervindelijk onderzoek gedaan. En is het nou een aanrader? Dat is natuurlijk de vraag.
1: Zullen we dat morgen vertellen?
0: Gaan we morgen bekendmaken.

0: Marcel en Lydia Zimmer met De Heer is mijn herder.
1: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
2: Huh?
0: Hoor ik dat nou goed? Kan ik kaarten winnen voor Charity Gale en CZ Winans? Ja, je hoorde het echt goed. En we mogen het bij deze bekend gaan maken. Vanaf aanstaande zaterdag maak je op Groot Nieuws Radio een week lang elke dag kans op kaarten voor dat concert in Rotterdam Ahoy. Het wordt een heel gaaf concert. Zowel CZ Winans, die je dan kan kennen van bijvoorbeeld liederen als Believe for It, Goodness of God, ga je dan live horen samen met de vrouw die je kan kennen van liederen als Name Written Down in Glory, We Need a Miracle, I Speak Jesus, Charity Gale. Nou, ik kan me voorstellen dat jij denkt, daar wil ik heel graag bij zijn. Zorg dan dat je ook je radio volgende week hebt aanstaan. Want hier in de middagshow gaan we elke dag rond 4:15 twee kaartjes weggeven. Dus ik wil het gewoon maar vast even genoemd hebben. Dus als je nu de radio aan hebt staan, ik zou zeggen, zet gewoon even een reminder in je agenda. En zorg dat je volgende week extra veel luistert. Want je kan zomaar gebeld gaan worden. En dan heb je toch wel een leuk uitje te pakken. Op 26 augustus 2026, dat is goed te onthouden, hè? 26-8-26 in Rotterdam, Ahoy dus. Kaartjes zijn dus volgende week hier te winnen. De hele week. Over worship gesproken,

0: Lauren Daigle met You Say.
1: Groot Nieuws Radio. De hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Het OM gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van twee mannen voor het verkrachten van een meisje van 17 in een auto. De rechter vond verkrachting niet bewezen. Door Russische aanvallen op Kiev is een opslagplaats met heel veel hulpgoederen verwoest. Het gaat volgens het Rode Kruis om onder meer medische apparatuur. Bij de aanvallen kwamen zeker 21 mensen om. En de toename van euthanasie komt niet door tekorten in de zorg, zeggen onderzoekers. Slechte zorg kan de euthanasiewens wel versterken. Het onderzoek werd gedaan op verzoek van de ChristenUnie.
0: Dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanavond af en toe wat lichte regen of motregen, maar vannacht wordt het langzaam droger en ligt de temperatuur nog rond de 16 graden. Morgen pak je vaker de zon mee. Bijna blijft het overal droog en het wordt dan zo'n 23 graden.
1: Groot Nieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. De meeste files worden korter, maar op een aantal plaatsen heb je nog wel erg veel vertraging. Zoals op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Den Bosch en Waardenburg. Daar is het op onthoud 3 kwartier. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Roelevarensveen 20 minuten vertraging. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden ruim een half uur op onthoud door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. A27 Breda-Gorkum tussen Hanke en industriegebied Avelingen. Dus dat is de brug bij Gorkum, een half uur vertraging. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Waalwijk en knooppunt Empel is het op onthoud ook nog 20 minuten. Dat komt door de drukte op de A2. En op de N65 Tilburg-Den Bosch staat bij de afrit Comfort een auto in brand. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging 20 minuten.
4: Laurens van de Kraat.
0: Een tekst uit Habakkuk 3 hadden we gisteren. Sophia koos hem uit in de Doorgeefbijbel over God die haar kracht is. Zo direct horen we aan wie zij hem heeft doorgegeven in de Doorgeefbijbel.
1: De dag van vandaag.
4: Het christelijke raad.

0: Dit lied werd heel bewust live opgenomen, zodat ook echt die mensen, die samenzang er mooi in te horen is. En dan was natuurlijk de vraag of dat dan ook straks in het echt zou gebeuren als nieuwe mensen hem gaan horen. En ja, is het antwoord zeker. Bij Opwekking gebeurde dat van harte. Jordendien met Heel Mijn Hart Zingt.
1: De Doorgeefbijbel.
0: Volgens mij hebben we te maken met een gevalletje gezinsdoorgeefbijbel. Want we zijn nog steeds in Veldhoven en als ik de GPS mag geloven nog geen millimeter opgeschoven. En dat is natuurlijk helemaal niet erg. We gaan gewoon lekker bellen. Gisteren Mark gesproken. En die heeft hem doorgegeven aan.
2: Hoi.
0: Hallo, met Laurens, Groot Nieuws Radio.
2: Hoi, goedenavond.
0: Goeiedag. Ja, we hadden volgens mij jouw vader ook al aan de telefoon, hè? Gisteren Sophia.
2: Ja.
0: En dat is volgens mij allemaal vrij dicht bij jou, geloof ik, of niet?
2: Ja, Mark, dat is mijn vader en Sophia, dat is mijn zus.
0: Ja, en jouw moeder hebben we ook nog gesproken, dus dat is de cirkel helemaal rond. Hebben we dan iedereen gehad bij jullie thuis?
2: Ja.
0: Oké, gelukkig. Nou, dan weet ik dat ook voor de... Of, nou, niet gelukkig hoor, ik bedoel, hè, ik vind het ook leuk jullie te spreken. Maar dan is de cirkel nu helemaal rond. Hey, Josephine, leuk dat je meedoet. Nog steeds in Veldhoven dus. Hoe was jouw dag daar?
2: Ik had toetsweek aan het begin van de dag en daarna ging ik eigenlijk gelijk door naar Amersfoort voor de diploma-uitreiking van mijn zus.
0: Oh ja, daar spraken we gisteren inderdaad Sophia ook over bij de Evangelische Hogeschool, hè, voor haar diploma. Nou, mooi dat dat in de pocket is. Hey, Josephine, je mag de Bijbel openslaan wat mij betreft en de tekst gaan delen die je hebt uitgekozen.
2: Ja, ik had Efeziërs 2 vers 4 tot 5. Maar Gods liefde voor ons is zo groot dat hij ons volledig gratie heeft verleend. Zelfs al waren wij door onze overtredingen dood voor hem, hij heeft ons samen met Christus levend gemaakt. Wat een genade. Dat u gered bent, is enkel en alleen genade van God.
0: Efeze 2 vers 4 en 5. Waarom ben je hiervoor gegaan?
2: Ja, nou eigenlijk, dat is echt heel erg leuk, want 2 dagen geleden, toen had ik eigenlijk gewoon al besloten dat ik dit heel erg graag zou willen doen. Alleen ik had helemaal geen vers waarvan ik dacht, ja, die moet je nu gaan voorlezen. Daar moet je over praten. Dus toen dacht ik, dan ga ik wel gewoon eventjes eerst bidden, vragen naar God van welk vers zou ik moeten doen. En dan gewoon een beetje door de Bijbel bladeren. Mm-hmm. En dat had ik toen ook gedaan. En toen kwam ik uit op dit vers. Of ja, deze verse.
0: Ja. En waarom dacht je toen je hierop uitkwam, dit is hem?
2: Ja, het is gewoon heel erg mooi natuurlijk. En laat dan echt duidelijk zien hoeveel God van ons houdt. Want wij verdienen het gewoon echt helemaal niet. Ja. En toch stierf hij voor ons.
0: Mooi, Josephine. De tekst uit Efeze 2 vers 4 en 5. Dankjewel voor het meedoen. Ja, iedereen thuis hebben we gehad. Ik weet niet of er ook nog huisdieren zijn eventueel die mee kunnen doen. Maar in principe mag die dan weer verder. Hebben jullie al een idee?
2: Ja, ik denk dat ik het ga geven aan mijn nichtje.
0: Oké, en woont zij in de buurt? Of?
2: Nee, ze woont ergens in Utrecht.
0: Oké, nou, succes. Je hebt even de tijd, want maandag dan hoeft die pas weer doorgegeven te zijn. Dus dan horen we het volgende gesprek. Dankjewel voor meedoen, Josephine. Ja. Mooie avond.
2: Jij ook.
0: Dank je. Hoi.

0: de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: ben. Het Ademproject. Met Kostbaar bij u.
1: De Luisterwijzer.
0: Ik neem je graag mee naar wat er zo meteen na 7 op onze kanalen te horen is. Op 7FM zit Niels voor je klaar met Corey Asbury. We may not outsing the angels, but at least we're gonna try. En nog veel meer energie, gitaren en dikke beats op 7FM. Op Groot Nieuws Radio Non-Stop hoor je zo meteen een topduo. Michael W. Smith en Amy Grant. Hier gaat zo het programma Wens van start met je vertrouwde kerk- en koorliederen. Het christelijk gemeentekoor Deo Cantemus is hier te horen met Tim in het programma Wens. Dankjewel voor het luisteren naar de middagshow van deze donderdag 2 juli 2026. Morgen gaan we vanaf 4 uur samen richting het weekend en ik hoop je dan weer te spreken. Ik wens je een mooie avond. En dit zijn Keith en Christine Getty in Christ Alone.

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
2: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
3: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
2: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.

0: Een makkelijk retour.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: CC Winans komt terug naar Nederland. Samen met Charity Gale. 26 augustus, Ahoy Rotterdam. Bestel nu jouw kaarten voor CC Winans en Charity Gale via eventsforchrist.nl. Groot Nieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Dat euthanasie vaker voorkomt, komt vooral doordat mensen anders zijn gaan denken over hun laatste levensfase. Vroeger was vooral kanker de reden, nu is het vaker ook psychisch lijden. Ook is euthanasie beter bespreekbaar. De druk op de zorg speelt ook mee, maar is geen directe reden, zeggen onderzoekers. Het Rode Kruis noemt het een zware klap dat in Kiev een opslagplek voor hulpgoederen is verwoest bij een Russische aanval. Er lag voor 1,5 miljoen euro aan spullen, onder meer medische apparatuur. Bij de aanval kwamen zeker 21 mensen om. Het was een van de grootste tot nu toe, zei de burgemeester. In Huizen bij Hilversum zoeken hulpverleners verder in een huis waar brand is geweest. Twee mensen raakten gewond en ze willen uitsluiten dat er nog een slachtoffer is. Omdat het huis niet veilig is voor de brandweer om naar binnen te gaan, wordt gezocht met een drone en twee speurhonden. Dan het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon en het blijft droog. En ook vannacht is het helder. Dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen flinke periode met zon en droog. En het wordt 19 tot 24 graden. Dat was het ANP Nieuws.
2: Groot Nieuws Radio Verkeer.
5: ANWB. Er staat nog steeds ruim 200 kilometer file. Dat is behoorlijk wat voor dit tijdstip. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht heb je nog de meeste vertraging, namelijk 50 minuten tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Dat komt door de afgesloten A27. Daardoor is het extra druk op de A2. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A12 Den Haag-Utrecht tussen Voorburg en Zoetermeer een kwartier vertraging door een aanrijding. Daar is ook de linkerrijstrook dicht. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg een kwartier vertraging door een auto met pech. Daar is de rechterrijstrook dicht.
6: Zometeen
2: wens.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus: AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
9: Boeie.
10: Alle hak, tweede gratis.
9: Lekker hoor.
10: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
9: Zoé.
10: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
9: Yes.
10: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Hamster.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
12: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
13: Wow,
12: kost je maar 3 minuten.
13: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
12: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
14: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om in huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles,
17: Kruidvat,
16: naar de bowlingbad.
17: Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
19: Ik heb letterlijk niks.
18: Het
0: gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
0: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
20: Elke avond vanaf 7 uur.
21: De mooiste kerk- en koormuziek.
20: Het christelijke radiostation.

Het openingslied vanavond door Deo Cantemus Rotterdam gezongen. De solo door Jaap Kramer. Het lied Heer, wij zijn bijeengekomen. Mensen overal vandaan. En ook de volgende zin uit het lied zou ik graag nog eens uitlichten. De zin, laat uw liefde ons bestralen. Laat het licht zijn om ons heen. Licht, het thema wat mij betreft voor deze uitzending vandaag. Je hoort het vaker terugkomen. Op deze donderdagavond bij Grootnieuws Radio. Het is de 2e van juli 2026 en het is tijd voor Wens. Het radioprogramma vol muziek, geloof, hoop en liefde. Fijn dat je er bent. Goed om elkaar hier tussen 7 en 8 weer even op te zoeken. Hier en daar een feestje te vieren en elkaar extra goed vast te houden als het even nodig is. Met de uitzending vandaag bezorgen wij Wens in alle windstreken. En onze gedachten en gebeden gaan ook speciaal uit naar Oekraïne. En daar kom ik zo op terug. Eerst goed nieuws uit Hongerige Wolf. Jazeker, Hongerige Wolf, daar zijn we. Ik wist het niet, maar nu wel. Het is een plaatsje in de gemeente Oldambt, in het uiterste oosten van de provincie Groningen. De familie Mulder woont daar en voor jullie draaien wij het lied Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Dat doen wij op verzoek van Anneke en Hans Hekwerk. En ze laten jullie weten, lieve Richard, Miranda, Felien, Lulu en Samsara. Afgelopen jaar hebben jullie de Heer Jezus leren kennen en hernieuwd leren kennen. Wat een vreugde en vrijheid heeft dat in jullie gezin gebracht. En wat een wonderlijke weg is de Heer met jullie gegaan. Nu worden jullie zondagmiddag gedoopt. God is goed. God is onuitsprekelijk goed. In jullie nieuwe huisje schreven jullie Bijbelteksten op de muur, voordat het behang erover ging. Zo zijn jullie omringd door zijn belofte. Laat jullie licht nu maar schijnen aan de mensen om jullie heen. Van harte Gods rijke zegen jullie toegebeden. Namens Hans en Anneke.

0: Mooi zeg, deze wens vanavond van Hans en Anneke voor Richard, Miranda, Feline, Lulu en Samsara. Voor jullie draaiden wij het lied Heer uw licht en uw liefde schijnen, gezongen door de zeeklank. Ja, en hoe is het mogelijk, dan is dit de tekst van vandaag. Matteüs, hoofdstuk 5, vers 16.
1: De dagtekst.
0: Dit Bijbelvers sluit naadloos aan bij het vorige lied. Hier staat, zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Matteüs 5, vers 16. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Muziek uit de kantate Licht der Wereld. Uitgevoerd door Kleinkoor Concertino onder leiding van Martin Zonneberg. Zij zongen Laat mij een licht en geur van u zijn. Bij de dagtekst Matteüs 5 vers 16. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Yes, en dan meer licht in deze uitzending met Psalm 27. De Heer is mijn licht en mijn heil, wie vrees ik nog? Het lied De Heer is mijn licht naar Psalm 27, gezongen door jubilate Deo Woudenberg. Speciaal voor pa en ma, opa en oma Mijne uit Aalten. Namens de kinderen en kleinkinderen deze wens voor jullie. Lieve pa en ma, lieve opa en oma, vandaag zijn jullie 50 jaar getrouwd. We zijn dankbaar dat de Heer jullie deze jaren heeft gezegend en jullie kracht en genade heeft gegeven. Tijdens het feest afgelopen weekend hebben wij samen al teruggekeken en de trouw van Vader gezien. Via deze weg willen we jullie nog geluk wensen en bidden met jullie mee, zoals de trouwtekst het zegt, dat ik mag blijven in het huis van de Heer om zijn heerlijkheid te onderzoeken en aanschouwen in zijn tempel. En hopelijk mogen jullie daar nog veel van uitdelen aan iedereen om jullie heen. Liefst van Matthijs en Rodé, met Jonathan, Benaja, Manuel, Damaris, Filemon, Otniel, Barnabas en Selomit.

Mogelijk luister je al heel lang naar deze zender. En heb je al heel veel wensen voorbij horen komen. Dan hoop ik dat je ervan genoten hebt, dat je erdoor opgebouwd bent. En heb je al wel eens een wens ontvangen? Of een wens doorgegeven? Ja, misschien is dit een mooi moment om te ervaren hoe dat is. Als je dat nog niet weet. Kan ik voor jou een lied draaien, is de vraag. Kan ik misschien namens jou een lied draaien? Ervaar hoe het is om jouw wens op de radio te horen. Iemand blij te maken met een mooi lied. Een bemoediging door te geven. Ik zou zeggen, je weet hoe het werkt. Schakel ons in via grootnieuwsradio.nl/wens. Dus grootnieuwsradio.nl/wens. Laat ons even weten welk lied er mag klinken. Geef je persoonlijke boodschap bij het lied door. Kan allemaal dus via de site. We hebben geprobeerd het aanvraagproces zo makkelijk mogelijk te maken. Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens. En misschien leuk om dat vandaag gewoon te doen. We hebben voor deze uitzending een speciale opdracht gekregen. Een lied te draaien voor Julia Len en Ronald Woudenberg uit Leerdam. En dat doen we namens Jaap van Beek. En Julia en Ronald, het is bijzonder. Want morgen mogen jullie trouwen, laat Jaap weten. Julia, mijn collega van de Boonsmarkt in Leerdam. En zegt Jaap, ik wens jullie een gezegende trouwdag toe. Een hele speciale dag. En extra speciaal omdat jouw ouders, Julia, zijn overgekomen vanuit Kiev, Oekraïne. En Julia, daarom draagt Jaap het volgende lied ook op aan jouw ouders en aan jouw land, Oekraïne. Dit Oekraïense gebed ter bemoediging. En wij bidden het mee. Prayer for Ukraine. Dit is het Estonian National Male Choir.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Elburgs Mannenkoor OBK.

Dat was het Blijde Klanken koor van deze week. Het Elburgs Mannenkoor OBK zong onder leiding van Herman Riphagen Johannes de Heer nummer 410. Verlosser, vriend, gij hoop en lust. En daarvoor klonk Prayer for Ukraine hier in Wens. Ter voorbereiding op jullie trouwdag, Julia en Ronald. Een hele mooie dag en fantastisch, Julia, dat jouw ouders er ook kunnen zijn. We weten ons vanavond ook verbonden met Corrie Burggraaf uit Schoonrewoord. Heel fijn dat u luistert en ook heel goed dat u luistert. Want u krijgt deze wens van Gert-Jan Donker. Gert-Jan zegt: Corrie, weer de datum van de verjaardag van Henk. Het blijft een gedenkdag, zeker nu je hem al zo lang mist. Ik wens en ik bid jou Gods hulp en nabijheid toe. Met zijn hulp zijn we altijd goed af. Hij wil een man van de weduwe zijn. Corrie, namens Gert-Jan, wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heere hand. Dit is een Nederlands zingtopname met zangeres Joke Buys.

0: een vriendelijk woord en een lied op de radio. Jouw wens kan voor een glimlach zorgen. Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.
1: Margriet de Droog, we hebben jouw wens ontvangen en dit is het moment dat we het lied zullen draaien voor jouw familie. Ik wil dit lied aanvragen, zeg je, voor mijn man, dochter en ouders. We zijn door een ontzettend diep dal gegaan met mijn vader, die wel 4 maanden in het ziekenhuis heeft gelegen. Hij is net weer thuis, gelukkig. God heeft ons heel veel kracht gegeven. Speciaal voor jullie, zegt Margriet. De kracht van uw liefde, opwekking 488. Het wordt vanavond voor jullie gezongen door het koor uit Waddinxveen. Adonai, onder leiding van Peter Burger.

En ook het Krimpens Mannenkoor geeft vanavond kleur aan de muzieklijst van Wens. Ze zongen Psalm 8, versen 1 en 9. En Jezus, heerlijk is uw naam. Van Kampen, waar we het lied namens Margriet de Droog mochten bezorgen, gaan we naar West-Soeburg. Edith en Mark Bousma, ook voor jullie vanavond een wens in de uitzending namens Emmy en Noor. Ze zeggen, lieve papa en mama, wij hebben een lied voor jullie aangevraagd omdat jullie vandaag 16 jaar getrouwd zijn. En we zijn heel erg trots op jullie. We hopen dat jullie een fijne trouwdag mogen hebben en nog heel lang gelukkig samen mogen zijn. Bedankt voor alles wat jullie voor ons doen. En wij wensen jullie de zegen van onze God toe. We houden van jullie, liefs, Emmy en Noor. En voor jullie, een toekomst vol van hoop, gezongen door het koor Jichdal Jahu onder leiding van Bert Notenboom hier.

Je hoorde dit prachtige lied gezongen door Christelijk Jongerenkoor Glory, onder leiding van Mark Brandwijk. De woorden uit Psalm 80 komen terug in het lied Hoor naar ons bidden, trouwe herder. Een lied, een gebed voor Israël. Misschien hoor je dit lied ook als een gebed voor jezelf. Kom en red ons. God, keer ons lot ten goede. Toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. Dit waren de wensen van vandaag. Ik heb nog één laatste lied voor je. Daarmee zeg ik tot morgen. Bedankt voor het luisteren. En heb je zelf een mooi lied dat je hier graag zou willen laten klinken? Ga dan nu naar de site grootnieuwsradio.nl/wens. Vraag een wens aan via grootnieuwsradio.nl/wens. Tot morgen wat mij betreft. En dit is de Martinmans Formation met Daar is kracht in het bloed van het lam.

0: En daarnaast 24 uur per dag
1: via het digitale kanaal Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: Te beluisteren via de Grootnieuwsradio app
1: en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdesheils.nl/vrijwilliger.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
10: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
11: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op Bijbelhoezen.nl.
12: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen. Een fles van 1,5 liter. Voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris. Altijd laag.
13: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP nieuws van 8 uur.
16: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Noordwijk weigert asielzoekers op te vangen. Dat staat in het coalitieakkoord van het nieuwe gemeentebestuur. Daarin zitten drie lokale partijen, VVD en CDA. Elke gemeente is verplicht om asielzoekers op te vangen, maar Noordwijk zegt dat het zich tot het uiterste zal verzetten. Artsen voelen zich steeds vaker onder druk gezet om euthanasie uit te voeren. Patiënten en hun naasten zien euthanasie steeds meer als een normale manier van sterven en hebben er moeite mee als de arts het afwijst. Volgens onderzoekers denken mensen dat ze recht hebben op euthanasie, maar dat is niet zo. Zeker twee brandweermensen zijn gewond geraakt bij het bestrijden van een grote natuurbrand in Zuid-Frankrijk. Die woedt bij Perpignan. Drie campings zijn ontruimd. Zeker 1500 mensen moesten ergens anders naartoe. Honderden vakantiewoningen en een loods met chemische spullen zijn verwoest. Dan het weer van Weer Online. Vannacht helder en droog en het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog en flink wat zon. Op de stranden wordt het ongeveer 19 graden. In het zuidoosten misschien 24. Dat was het ANP nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. Het is nog steeds druk op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg is de vertraging een kwartier. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en knooppunt Gouwe 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht. En de N69 Neerpelt-Veldhoven is in beide richtingen dicht tussen de Belgische grens en Bergijk. Daar ligt namelijk lading op het wegdek.
18: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
19: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
20: Ik heb letterlijk niks.
21: Het gaat de hele dag regenen, hè?
22: Nee,
20: heb geen regenjas.
21: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarden.nl.
22: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
23: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
24: Mooi van Ethos.
22: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
25: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
26: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
25: Boeie!
26: Alle hak, tweede gratis.
25: Lekker hoor!
26: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en fan, ook tweede gratis.
25: Zoé!
26: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
25: Yes!
26: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
27: Hamster!
28: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
29: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
30: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
31: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
30: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
32: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
33: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
34: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
14: Het christelijke radiostation.

0: Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lene is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en hij grijpt in.
1: Nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

niet begrijp. Ik kom met alle twijfel in mijn hart. Ik kom zoals ik ben.

0: scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
10: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 9 uur.
14: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. In Amsterdam is een proef begonnen met een GPS-apparaat om vrouwen te beschermen. Het apparaat geeft een signaal af als een verdachte met een enkelband te dicht bij het slachtoffer komt. De reclassering wordt dan gewaarschuwd en er zit een noodknop op om de politie te waarschuwen. Noordwijk weigert asielzoekers op te vangen. Dat staat in het coalitieakkoord van 3 lokale partijen, VVD en CDA. Van de wet moet elke gemeente asielzoekers opvangen, maar Noordwijk zegt dat ze al in handen vol hebben aan buitenlandse arbeiders, Oekraïners, toeristen en medewerkers van het Europese ruimtevaartcentrum. Patiënten denken tegenwoordig dat ze recht hebben op euthanasie en zetten artsen onder druk als die weigeren, zeggen onderzoekers. De artsen krijgen bijvoorbeeld te horen dat ze niet zo moeilijk moeten doen. Volgens de wet moet een arts elke keer een afweging maken en is euthanasie een bijzondere medische handeling. Dan het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust worden 20 graden, in het binnenland maximaal 24. Dat was het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. Het is nog steeds druk op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg is de vertraging een kwartier. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en knooppunt Gouwe 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht. En de N69 Neerpelt-Veldhoven is in beide richtingen dicht tussen de Belgische grens en Bergijk. Daar ligt namelijk lading op het wegdek.
16: Grondwerk, straatwerk en riool- of kabelwerk? Laat het uitvoeren door de specialisten van Breging in Nijkerk. Van voorbereiding en aanleg tot en met bestrating. Breging.nl. Schept vertrouwen.
17: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
18: Kom ons team versterken. Solliciteer via info@breging.nl. Schep vertrouwen.
19: Voel mij zo free.
20: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
21: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
20: Wow, dit is echt nice.
21: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
22: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
23: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
22: Boeie!
23: Alle hak, tweede gratis.
22: Lekker hoor!
23: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
22: Zoé!
23: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
22: Yes!
23: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Hamster!
24: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
25: Renew.
0: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
25: Het christelijke radiostation.

0: breekt de zon steeds vaker door.
1: Grootnieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Grootnieuwsradio-app.

0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel-Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het is zomersale bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 10 uur.
3: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Er is geen derde slachtoffer gevonden na een grote brand in een woning in Huizen bij Hilversum. Er is een tijdje gezocht met een drone en speurhonden. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Geëvacueerde buurtbewoners mogen vanavond waarschijnlijk terug naar huis. Een paar duizend mensen zijn geëvacueerd in Zuid-Frankrijk aan de Middellandse Zee bij Perpignan. Er woedt al een dag lang een enorme natuurbrand. Drie grote campings zijn ontruimd. Vakantiehuisjes zijn verbrand. En op een bedrijventerrein een loods van scheepsbouwer Katana. Voor de veiligheid van vrouwen test Amsterdam een GPS-apparaat dat gaat piepen als een dader met een enkelband in de buurt komt. Ook komt er betere straatverlichting bij sportlocaties. En bij festivals worden mannelijke bezoekers aangesproken over grensoverschrijdend gedrag en hoe ze kunnen ingrijpen als ze het zien gebeuren. Dan het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden. In het binnenland maximaal 24. Dat was het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
4: Het is nog steeds druk op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg is de vertraging een kwartier. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda. Tussen Rotterdam-Prins Alexander en knooppunt Gouwe. 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht. En de N69 Neerpelt-Veldhoven is in beide richtingen dicht. Tussen de Belgische grens en Bergijk. Daar ligt namelijk lading op het wegdek.
2: Zometeen
1: levenswoorden.
5: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
14: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
15: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
17: Goedemorgen!
18: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
19: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
3: CC Winans komt terug naar Nederland. Samen met Charity Gale. 26 augustus, Ahoy Rotterdam. Bestel nu jouw kaarten voor CC Winans en Charity Gale via eventsforchrist.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. Levenswoorden.
2: Met Daan Oldhoff.
7: Een hele goede avond.
0: Vandaag gaan we het hebben over de vrezen des Heren. En de eerste keer dat ik daarover hoorde, vond ik dat best wel lastig te begrijpen. Wat betekent dat nou precies? Moeten we bang zijn voor God? Het zegt alles over het ontzag dat we voor Hem moeten hebben. Zometeen gaan we daar verder op in met Janine Leemans van het Evangelisch College. En eerst lees ik met jou de dagtekst. Die komt uit Matteüs 5, vers 16. Daar staat: zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

0: Prachtige muziek. En een eveneens prachtige stem van Carrie Job. Je hoorde Be Still My Soul. Leven vanuit de vrezen des Heren. Dat betekent niet dat we moeten leven uit een soort angst voor God. Dat we iedere keer ons moeten afvragen wanneer Hij komt met zijn oordeel. Het betekent dat we moeten leven vanuit ontzag voor God. En dat neemt ook allerlei dingen met zich mee. Vandaag gaan we daar verder over nadenken. Dat doen we met Janine Leemans van het Evangelisch College.
1: Heb jij wel eens meegemaakt dat alles er aan de buitenkant goed uitzag, terwijl onder de oppervlakte iets niet klopte? Een huis kan er prachtig uitzien terwijl de fundering scheuren vertoont. Een boom kan volle bladeren dragen terwijl de wortels langzaam worden aangetast. Van buiten lijkt alles sterk en gezond, maar van binnen ontstaat ongemerkt schade. Zoiets gebeurt ook in Nehemia 5. De muur van Jeruzalem groeit steen voor steen omhoog. Er wordt gebouwd, samengewerkt en vooruitgang geboekt. Na alle tegenstand van buitenaf lijkt het alsof Gods volk eindelijk verder kan. Maar juist op dat moment blijkt er een ander probleem te zijn ontstaan. Soms verwachten wij misschien dat de grootste strijd altijd van buitenaf komt. Dat zagen we ook in de vorige hoofdstukken van Nehemia. Spot, dreiging en vijandschap komen daar van buitenaf. Maar in hoofdstuk 5 verandert de strijd van richting. De vijand staat nu niet alleen buiten de muren. Er ontstaat ook gebrokenheid binnen het volk zelf. Dat maakt dat dit hoofdstuk nog meer confronterend is. Vers 1 begint met: er ontstond luid geroep van het volk en van hun vrouwen tegen hun broeders, de Joden. Er ontstaat commotie en onrust onder Gods volk. De vijand staat niet langer buiten de muren van Jeruzalem. Onrecht is binnengedrongen binnen Gods eigen gemeenschap. De bouw gaat vooruit, maar onder de oppervlakte lijden mensen. Terwijl stenen worden opgestapeld, raken levens beschadigd. In Nehemia 5 worden verschillende groepen genoemd die in grote nood verkeren. Gezinnen met veel kinderen die onvoldoende voedsel hebben en moeite hebben om in leven te blijven. Mensen die hun akkers, wijngaarden en huizen als onderpand moeten geven om graan te verkrijgen tijdens de hongersnood. Mensen die geld moeten lenen om belasting aan de Perzische koning te kunnen betalen. En zelfs families die vanwege hun schulden hun zonen en dochters moeten afstaan als slaven. En wat deze situatie extra schrijnend maakt, is dat deze nood niet wordt veroorzaakt door heidense vijanden of buitenlandse onderdrukking. Nee, het ontstaat binnen Gods eigen volk. Rijke volksgenoten maken gebruik van de kwetsbare positie van anderen en vragen rente of eisen bezit op. Mensen die elkaar zouden moeten beschermen en ondersteunen, brengen elkaar verder in moeilijkheden. Israël was landbezit, verbonden aan Gods verbond. Het land was niet zomaar economisch bezit, het behoorde uiteindelijk God toe. Wanneer mensen hun akkers, wijngaarden en huizen verliezen, verliezen zij niet alleen inkomen, maar ook zekerheid, identiteit en toekomst. Gods volk is geroepen om juist Gods karakter zichtbaar te maken. Een karakter van recht, barmhartigheid, trouw. Juist die zorg voor kwetsbaren, maar hier gebeurt het tegenovergestelde. Onderling brokkelt gerechtigheid af. Een gemeenschap kan actief zijn voor God, terwijl er tegelijk dus blijkbaar onrecht, trots of hardheid in het hart leeft. Herkennen wij hier iets van vandaag? Wij kunnen actief zijn in de kerk, bouwen aan een bediening of spreken over geloof, terwijl we tegelijk mensen om ons heen tekort doen. We kunnen druk zijn met Gods werk en ongemerkt vooral bezig raken met onze eigen belangen of positie. Dan bouwen we misschien wel aan de muren, maar onder de oppervlakte raken relaties beschadigd of is de liefde voor de ander onder druk komen te staan. Hoe behandelen wij mensen? Zijn wij taakgericht of relatiegericht en leven we vanuit verbinding?

0: Irma, die hoorde Storm in Levenswoorden, waar we vandaag luisteren naar een overdenking van Janine Leemans van het Evangelisch College.
1: De nood van het volk blijft niet verborgen, maar bereikt uiteindelijk Nehemia. De aandacht verschuift naar de reactie van hem. Zijn reactie raakt. Want de manier waarop iemand reageert op onrecht zegt vaak iets over wat er leeft in zijn hart. Nehemia blijft niet onverschillig. In vers 6 lezen we: ik ontstak in hevige woede. Letterlijk betekent dit ontbranden, in vuur raken of ontstoken worden. Het beeld is dat van een vuur dat van binnen begint te branden. In de Bijbel wordt dit woord regelmatig gebruikt voor hevige toorn, zowel bij mensen als bij God. Het kan ook verwijzen naar ijver of heilige gedrevenheid. Bij Nehemia zien we daarom meer dan een emotionele uitbarsting. Zijn boosheid ontstaat niet omdat hij persoonlijk wordt aangevallen of omdat zijn positie wordt bedreigd. Hij ervaart iets van God in zijn eigen hart. Toch is misschien nog opmerkelijker wat daarna volgt. De tekst zegt: ik ging bij mijzelf te raden. Letterlijk ligt daarin de gedachte van raad houden met je eigen hart. Zijn woede bestuurt hem niet. Hij onderzoekt eerst zijn hart. Nehemia laat zijn emoties niet onmiddellijk zijn woorden bepalen. Zijn boosheid wordt eerst door wijsheid geleid. En dat laat een belangrijk principe zien. Er bestaat een verschil tussen menselijke boosheid en heilige verontwaardiging. Menselijke boosheid ontstaat vaak vanuit gekwetste trots of eigenbelang. Heilige verontwaardiging ontstaat wanneer Gods eer, waarheid en rechtvaardigheid wordt aangetast. Zelfs Jezus zien we later in het Nieuwe Testament met heilige ijver reageren wanneer de tempel tot een marktplaats wordt gemaakt. Het betekent niet dat een mens nooit boos wordt. Het betekent dat emoties eerst onder Gods gezag worden gebracht. Tegenwoordig leven wij in een cultuur van onmiddellijke reacties. Ik verbaas mij er soms over hoe gemakkelijk mensen bijvoorbeeld online felle, door emotie gedreven reacties plaatsen op berichten. Een bericht is snel verstuurd en een mening snel gedeeld. Woorden worden soms uitgesproken voordat zij werkelijk zijn gewogen. Nehemia laat iets anders zien. Hij leert ons dat niet iedere emotie direct om een reactie vraagt. Wanneer heb jij voor het laatst bewust een moment van bezinning genomen voordat je op iets reageerde? Wat ook sterk is van Nehemia is zijn daadkracht. Na een moment van bezinning roept hij de machthebbers ter verantwoording. Hij begint niet met beschuldigingen of harde veroordelingen, maar hij stelt een vraag. Dat noem ik sterk leiderschap. Want vragen stellen openen ruimte voor zelfreflectie. Een beschuldiging roept gemakkelijk verdediging op. Een vraag kan het hart openen. Nehemia confronteert hen niet alleen met hun gedrag, hij raakt hun geweten. Hij brengt mensen onder Gods licht, zodat ze zelf gaan zien wat er werkelijk gebeurt. En dat wat er gebeurt is veelzeggend. Want wat staat er? Zij zwegen en vonden geen antwoord. Waarom? Omdat de waarheid zichtbaar wordt. Alle argumenten vallen weg. Alle verdediging verdwijnt. Onder het licht van Gods waarheid worden menselijke excuses klein. En dan bereikt het verhaal een climax. In vers 9 lezen we dat Nehemia de vinger op de zere plek legt. Zou u niet moeten wandelen in de vrezen van God? De woorden klinken scherp en eerlijk. De vrezen des Heren, het klinkt misschien een beetje ouderwets. Maar in deze tijd denk ik dat we deze woorden opnieuw tot ons hart moeten laten spreken. Het heeft niets te maken met angst. Alsof God een strenge en oordelende vader is die met een opgeheven vinger voortdurend klaarstaat om ons terecht te wijzen. Nee, het heeft alles te maken met ontzag en eerbied. Het besef dat God jouw vader een almachtig God is. Nehemia vraagt eigenlijk: leven jullie nog vanuit het besef dat God ziet wat jullie doet? Zijn jullie er nog van bewust? Want blijkbaar kun je religieus actief zijn, bouwen aan Gods werk, offers brengen, druk bezig zijn voor Gods koninkrijk en toch tekortschieten in liefde en gerechtigheid. En dat is de pijn van hoofdstuk 5. Terwijl Gods stad wordt opgebouwd, wordt Gods karakter steeds minder zichtbaar in de onderlinge omgang. Leef jij nog vanuit de vrezen des Heren, vanuit een diep ontzag van God? Wanneer mensen jou ontmoeten, zien zij dan alleen wat jij doet voor God? Of proeven zij ook iets van Gods liefde en bewogenheid?

Crowder. Come As You Are hoorde je bij Groot Nieuws Radio. Daarvoor de overdenking van Janine Leemans over het leven vanuit de vrezen des Heren. Wil je deze overdenking nog een keer beluisteren? Dat kan via onze podcast. Daar kun je ook alle andere afleveringen van Levenswoorden vinden. Die kun je vinden op onze website grootnieuwsradio.nl/podcast en ook in jouw favoriete podcast-app. Zometeen muziek van Brian Dirksen, ook Marcel en Lydia Tsiemer komen eraan. En eerst Mosaic Worship, Reni Kraaienoord. Dit is

0: Elke week een nieuwe brandstofpodcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel erg bij elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstofpodcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio-app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Lucas 4, vers 31 tot 44 uit de Basisbijbel. Jezus in Capernaum. Jezus ging naar Capernaum, een stad in Galilea. Daar gaf hij vaak op de heilige rustdag les in de synagoge. En de mensen waren verbaasd over de manier waarop hij les gaf. Want het was duidelijk dat hij wist waar hij het over had. In de synagoge was iemand met een duivelse geest. Die schreeuwde luid: "Laat ons met rust. Wat moet u van ons, Jezus van Nazareth? Bent u gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie u bent, de heilige van God." Jezus zei streng tegen de duivelse geest: "Houd je mond en ga uit hem." De duivelse geest gooide de man op de grond midden tussen de mensen. Toen ging hij uit hem weg, zonder hem kwaad te doen. De mensen waren stom verbaasd en zeiden tegen elkaar: "Wat is dit voor een manier van spreken? Want hij heeft macht over de duivelse geesten. Hij geeft ze bevelen en jaagt ze eruit." En alle mensen in de hele streek hoorden over hem in alle dorpen in de omgeving. Genezing in het huis van Simon Petrus. Daarna vertrok Jezus uit die synagoge en ging naar het huis van Simon. De moeder van Simons vrouw had hoge koorts en ze vroegen Jezus om haar te helpen. Hij ging bij het hoofdeind van haar bed staan en beval de koorts om weg te gaan. Toen verdween de koorts. Ze stond onmiddellijk op en bediende Jezus. Toen de zon onderging, brachten alle mensen hun zieke vrienden en familieleden naar Jezus toe. Mensen met allerlei soorten ziekten en kwalen. Jezus legde iedereen apart de handen op en maakte iedereen gezond. Ook gingen er uit veel mensen duivelse geesten weg. Die geesten schreeuwden dan: "U bent de Messias, de Zoon van God." Maar Jezus verbood hen om te spreken, omdat ze wisten dat hij de Messias was. Toen het weer dag was geworden, vertrok hij uit Simons huis en ging naar een eenzame plek. Grote groepen mensen zochten hem op en kwamen naar hem toe. Ze probeerden hem over te halen niet bij hen weg te gaan. Maar hij zei tegen hen: "Ik moet ook in andere steden het goede nieuws van het Koninkrijk van God gaan vertellen, want daarvoor ben ik gestuurd." En hij vertelde het goede nieuws in de synagogen van Galilea.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.

Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor

0: Lidl.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
4: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Voel mij zo free.
10: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
10: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
13: Oh, wat een goal!
14: Goal?
15: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP nieuws van 11 uur.
18: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De spoednoodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn gaat dicht vanwege asbest. De 60 bewoners worden morgen uit voorzorg overgebracht naar een andere opvanglocatie. Het COA onderzoekt hoe ernstig de situatie is. Tegen de komst van deze noodopvang is veel protest geweest. Daarbij werden onder meer vuurwerk en rookbommen afgestoken. De Tweede Kamer wil dat bestuurders die door roekeloos rijgedrag een dodelijk ongeluk veroorzaken mogelijk nooit meer mogen autorijden. Nu kan een rechter een rijontzegging van maximaal 5 jaar opleggen of 10 jaar als iemand eerder de fout inging. De Kamer wil dat het kabinet onderzoekt of een permanent rijverbod mogelijk is. Voor het eerst in een paar jaar zijn er minder hypotheken aangevraagd en de hoge hypotheekrente speelt daarbij een rol. Dat heeft de hypotheker uitgezocht. Bij starters zakte het niet in, maar verdubbelde het aantal hypotheekaanvragen bijna. Zij kopen voormalige kleine en betaalbare huurwoningen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB.
19: Het is nog steeds druk op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg is de vertraging een kwartier. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en knooppunt Gouwen 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht. En de N69 Neerpelt-Veldhoven is in beide richtingen dicht tussen de Belgische grens en Bergijk. Daar ligt namelijk lading op het wegdek.
20: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
23: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
21: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
24: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000.

0: nu op vakantiediscounter.nl.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
9: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Steun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: plotseling verdwenen. Je tuimelt door de ruimte, omgeven door de leegte. Is dit je eigen falen? Gebeurt dit met een reden?
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts 84,99. Karwei, maak het mooier.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle hak, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
2: Yes.
3: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP nieuws van 12 uur.
9: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inmiddels zeker 27 mensen om het leven gekomen en 91 anderen gewond geraakt. Het dodental loopt verder op, terwijl reddingswerkers doorgaan met zoeken. Volgens de Oekraïnse autoriteiten gaat het om een van de zwaarste aanvallen op de hoofdstad sinds het begin van de oorlog. De politie heeft een verdachte in beeld voor de bomaanslag van maandag in Monaco. Tegen die persoon is een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Bij de aanslag raakten 3 mensen gewond, onder wie een Oekraïense zakenman. Volgens Franse media gaat het mogelijk om een vrouw die zich als man voordeed. Een automobilist uit Den Bosch is zijn rijbewijs opnieuw kwijtgeraakt, slechts 6 uur nadat hij het had teruggekregen. Hij werd betrapt op rijden onder invloed van alcohol en drugs, ondanks zijn poging de wietlucht te verbloemen door parfum in zijn mond te sprayen. Volgens de politie is dit zijn 3e aanhouding hiervoor. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24. En tot zover het ANP-nieuws.
8: De nacht van Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.

0: Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Een bewaker is in Venezuela levend onder het puin vandaan gehaald nadat hij 8 dagen vast had gezeten na de zware aardbeving. Hij overleefde doordat een kleine beveiligingscabine waarin hij zat overeind bleef terwijl het winkelcentrum instortte. Reddingswerkers hielden contact met hem en gaven hem via een smalle opening te eten. Het Vaticaan heeft meerdere bisschoppen en priesters uit de katholieke kerk gezet. Ze hadden zonder toestemming van de paus 4 nieuwe bisschoppen benoemd. Volgens het Vaticaan horen de leden van deze streng katholieke kerkgroep daardoor niet langer bij de katholieke kerk. De populaire Turkse stand-up comedian Deniz Göktaş is aangehouden na grappen over president Erdogan in zijn nieuwe comedy special. Volgens de Turkse autoriteiten beledigde hij daarmee de president en zou hij hebben aangezet tot haat. De show werd in een week tijd meer dan 7 miljoen keer bekeken en zorgde voor veel ophef in Turkije. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lene is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Ja, nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. De Tweede Kamer wil voorlopig geen extra zieke Palestijnse kinderen uit Gaza naar Nederland halen voor medische behandeling. Volgens Trouw is een voorstel om meer kinderen snel te evacueren van tafel geveegd. Wel moet minister Sjoerdsma na de zomer met een plan komen. Tot die tijd blijft het bij de 5 kinderen die al in Nederland zijn. De uitbraak van het Hantavirus is officieel voorbij. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. In totaal raakten 13 mensen besmet. 3 van hen, onder wie 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus. De uitbraak begon eerder dit jaar aan boord van een Nederlands cruiseschip. Goed nieuws voor Rotterdamse weggebruikers. De Erasmusbrug gaat vanmiddag om 4 uur weer helemaal open. De brug was de afgelopen weken dicht vanwege groot onderhoud, waardoor de automobilisten moesten omrijden en er veel verkeershinder was. Inwoners laten aan Rijnmond weten blij te zijn met de heropening. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.